0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: en TBS geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en twee dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd naar beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: En zo draaien we door.
2: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
0: Dit is de nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst

0: in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leeuw is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leeuw blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen.

0: kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Woensdag 14 oktober. Goedemorgen. Goedemorgen Anneneeltje.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Ja, die eerste stakingsdag in het streekvervoer. Je hoort straks bij ons hoeveel last reizigers in Overijssel daarvan hebben.
3: Deze hele week hebben we het over de voorbereidingen op noodsituaties. We horen vanochtend hoe het elektriciteitsnet ervoor staat.
2: Ook bomen in Overijssel gaan weer op voor de titel Boom van het Jaar. Nou, doen ze niet zelf natuurlijk, maar worden voorgedragen. Vooruit.
3: En de wandelaars van de Sallandse Wandelvierdaagse gaan op voor de tweede etappe.
2: Het wandelweer hoor je, het verkeer, de burgemeester van de dag. En ook nog heel veel lekkere muziek tot 9 uur bij ons in...
1: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Beginnen we je dag met Diana Ross. I'm coming out. Dat zeg ik.

0: Zeven minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. We gaan je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren.
1: De Tweede Kamer heeft gestemd voor meer bevoegdheden voor BOA's van Arriva. Handhavers op de lijn Zwolle Emmen krijgen straks toegang tot gegevens over vreemdelingen en hun verblijfstatus. Daarmee moet de overlast van zwartrijders op de treinlijn tussen Emmen en Zwolle worden aangepakt. De provincie stevend af op een recordbedrag ontvangen subsidies vanuit de Europese Unie. Tussen 2021 en dit jaar stroomde er maar liefst 412 miljoen euro naar Overijssel. En de leidinggevende van de brandweer IJsseland is afgelopen april ontslagen. Dat gebeurde nadat hij een klacht indiende over kleinerende opmerkingen door een collega. Na een extern onderzoek blijkt dat er geen sprake is van klachtwaardig gedrag en moest hij zelf dus het veld ruimen.
0: Wat valt er dan op in de ochtendkranten? Trouw en de Volkskrant openen nog met de hack van Albert Heijn. Klaar voor de crisis? Vraagteken. Voor supermarkten is een cyberdreiging nog wennen. Cyberincident bij het moederbedrijf zorgde voor lege schappen bij de filialen van Albert Heijn. Hoe kwetsbaar is onze voedselvoorraad en met name het systeem van bevoorrading? Kan dat nou niet anders? Grootwinkelbedrijven beseffen pas sinds kort dat zij ook doelwit kunnen zijn. En ook voor op de Volkskrant een foto van die lege schappen. Cyberaanval op Albert Heijn is een wake-up call.
1: We hebben het natuurlijk al een tijdje over het vuurwerk. AD kopt nee tegen vuurwerk in driekwart gemeenten. Hoewel de mogelijkheid bestaat, geeft dus driekwart van de Nederlandse gemeenten geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te spreken. Ze vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker.
0: En voor op NRC neemt de halve pagina in beslag een toch wel bijzondere foto. Niet zozeer een hele nieuwsaanleiding, maar we zien een goed uitziende meneer. Goed gespierd is die in één zwembroekje. Hij heeft zich net afgezet van een brug over de Tiber, over de rivier in Rome. Onder hem zien we allemaal roeiers voorbij komen. En hij gaat een duik maken, hij heeft zijn armen gespreid, het hoofd naar beneden. Goed nieuws over de Tiber, het gaat niet over die man, maar wel over de rivier, de blonde rivier in Rome. Daarmee gaat het beter dan ooit.
1: Dus er kan gewoon lekker in gezwommen worden.
0: En dus gaan ze erin zwemmen en roeien. En wordt er langs de kade veel gepootje baait, zie ik.
1: De Telegraaf opent met een artikel over zorgfraude. Is natuurlijk een groot probleem. Een pro wil dat gaan aanpakken door zorgondernemers voortaan al bij de start door te gaan lichten.
0: Ik zie een vlieg voor op de Volkskrant. Een vlieg met in zijn hand een vliegenmepper of een plumeau. Als het om reinheid gaat, zijn vliegen moeilijke beesten. Ze brengen ziektes over, maar ze ruimen ook troep op. Hoe vies is de vlieg? Vraagt de Volkskrant zich af.
1: Goeie vraag.
0: Zo is het.
1: En Tubantia heeft dan nog een artikel over het Twentekanaal. Een noodkreet vanuit het oosten over het Twentekanaal. Wordt hier gequote: grijp nu in voordat het waterpeil weer zakt. Er is gisteren een manifest overhandigd aan de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Water. Om het voortouw te nemen. Zodat Nederland volgend jaar niet opnieuw overvallen wordt door laag water.
0: Wat gebeurt er dan vandaag in en rond onze provincie? Nou, u hebt het al gehoord, we zeiden het al even. Het is de eerste stakingsdag in het streekvervoer. Vakbonden hebben buschauffeurs en machinisten opgeroepen om tot aan de kerst iedere week één dag het werk neer te leggen. Tenminste, zolang ze er niet uitkomen over een nieuwe cao met de werkgevers.
1: In Enschede kunnen vrouwen vandaag goed geïnformeerd een keuze maken of ze mee willen doen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Vrouwen tussen 50 en 75 zijn uitgenodigd voor het onderzoek. En bij de keuzewand die vandaag in Enschede staat, kunnen ze meer informatie krijgen. Bijvoorbeeld over hoe het onderzoek gaat, of dat ingrijpend is en over de waarde van de uitslag.
0: Genomineerden voor de 25e editie van de NS Publieksprijs worden vandaag bekendgemaakt. 6 boeken komen in aanmerking voor deze publieksprijs. Voor populairste boeken samen met een jury bepaalt het publiek uiteindelijk de winnaar. Wel bijzonder is op het persbericht staat dat ze de namen op een geheime locatie bekend worden gemaakt.
1: Dat klinkt dan meteen wel spannend.
0: Ja, vind ik ook. In een trein, gok ik dan toch.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Of die rijdt niet door de staking. Maar ja, we zien
1: het gerechtshof doet in Zwolle vandaag uitspraak in de toch wel geruchtmakende zaak tegen Koen Schuiling. De voormalige burgemeester van Groningen wordt ervan verdacht dat hij achter het stuur van zijn auto heeft zitten masturberen. Schuiling ontkent dat. De politierechter legde hem eerder een boete van €250 op voor schennis van de eerbaarheid. De oud-burgemeester ging daartegen in beroep. Ook dit hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie een boete van €250 geëist.
0: Het is de eerste dag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Shanghai. De teamsprint staat vandaag op programma met Harry Lafrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland uit Nijverdal. Ze gaan op voor de 7e wereldtitel. De vrouwen gaan proberen hun wereldtitel te prolongeren.
1: En in de Champions League speelt Feyenoord vanavond thuis tegen Como. Feyenoord verloor de eerste Champions League wedstrijd met 5-1 van Barcelona. Como won met 4-1 van Leipzig.

0: Pieter Tosh samen met Mick Jagger en Don't Look Back.
1: Het krantenoverzicht.
0: Maar kijk wel in de kranten. En dat doen we, de papieren versies van de ochtendkranten aan een heeltje.
1: De Telegraaf schrijft over zorgfraudeurs. Als het aan Pro ligt, dan worden zorgondernemers voortaan al bij de start doorgelicht. Het gaat dan om een screening, om criminele banden, belastingschulden en dubieuze geldstromen aan het licht te brengen, nog voordat er belastinggeld wordt verspreid. Want er gaat gewoon nog ontzettend veel geld naar die fraudeurs. Het zou volgens de OM zelfs om 10 miljard euro gaan. En dat leidt tot schrijnende situaties, zoals de krant schrijft hier. Verwaarloosde ouderen die in hun eigen ontlasting liggen. Patiënten die nauwelijks of zelfs geen zorg krijgen. Of mensen die in het criminele circuit terechtkomen. En ondertussen wordt de rekening wel gedeclareerd.
0: In NRC, grote foto van een kartonnen doos. Daar liggen rapporten in opgestapeld. Met zo'n mooi ringetje er doorheen. En ze zijn geplastificeerd. Het is het rapport van de Landbouwalliantie. De titel, de oplossing voor het Nederlandse stikstofbeleid. Het moet en kan anders. We zien koeien op grazige weiden bij de zonsopkomst. De koppen bijna. Alle protesten willen boeren het nu ook over de inhoud hebben. Boerenactiegroepen presenteerden als de Landbouwalliantie gisteren eigen stikstofideeën. De minister heeft ze direct afgewezen. Hij wil wel met ze gaan praten, maar niet die plannen overnemen. Organisaties die met het kabinet praten werden op sommige bijeenkomsten weggezet als verraders. Maar zij willen dus wel praten met het kabinet. Maar ze vragen ook wel weer om onderzoek. Dan denk ik, ja, nou zijn we wel klaar met onderzoeken volgens mij. Maar goed.
1: Tubantia heeft het over het waterpeil in Oost-Nederland. Binnenvaart op de IJssel was deze zomer natuurlijk maar mondjesmaat mogelijk. Dat zorgde voor problemen. Heel veel bedrijven moesten overstappen op wegvervoer. Sommige schepen die bleven wel varen, maar moesten honderden kilometers omvaren. Nou, is er gisteren een manifest overhandigd in Den Haag. En daarin wordt gevraagd aan de regering om het voortouw te nemen, zodat Nederland volgend jaar niet opnieuw overvallen en verlamd raakt als er weer laag water is. Want los van het probleem deze zomer, zeg maar op het moment zelf, zijn de gevolgen ook daarna nog merkbaar. Het is gewoon niet direct hersteld, de bedrijfsvoering. En ja, bedrijven kunnen ervoor kiezen als ze weten dat de vaarweg volgend jaar bijvoorbeeld niet open is om investeringen uit te stellen.
0: In Trouw een overzichtje van de OV-staking van vandaag. Een overzichtje wat vragen worden beantwoord. We zien een foto van een eenzame man op een eenzaam busstationnetje ergens in een eenzame vlakte. Voor de tweede keer in korte tijd staakt het OV. Wie gaan er staken is een van de vragen. Nou, dat zijn de werknemers dus in het streekvervoer. Waarom lopen de cao-onderhandelingen vast? Nou, te weinig loon wordt geboden, te veel wordt gevraagd. En drie, blijft het bij deze ene stakingsdag? Nou, dat zijn wel de vragen die wij ook kunnen beantwoorden. Nee, tot de kerst gaan ze iedere week één dag staken. Je hoort er meer over straks in onze uitzending.
1: En vuurwerk. Ja, Nederland stevend af op de eerste jaarwisseling met een wettelijk vuurwerkverbod. En dat houdt ons natuurlijk bezig. AD heeft een rondgang gedaan langs alle gemeenten met de vraag of ze ontheffingen gaan verlenen. Nou, hier staat dat eigenlijk echt de bijna alle gemeenten nee zeggen tegen vuurwerk. Tenminste, driekwart. Ze vinden een verbod duidelijker. 260 gemeenten zeiden nee, 71 ja, 11 gemeenten hebben nog niets besloten. Nou, dat vuurwerkverbod betekent dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden van de categorie F2... De conclusie hier, in de praktijk dus niets waar een vuurwerkliefhebber warm voor loopt. Gaat dan vooral over sterretjes en knalerten.
0: Knalerten, ja. Daar wordt vuurwerkliefhebbers inderdaad niet warm van. Dan een beetje alarmerend nieuws in NRC natuurlijk. We zien een baby van een paar maanden oud. Die kijkt gespannen naar de injectienaald die in zijn of haar bovenarmpje verdwijnt. Ach, mazelenuitbraak, zoals in de Verenigde Staten, vraagteken. Dat kan ook in Nederland gebeuren. Dat is de kop. In het Amerikaanse Pennsylvania woedt op dit moment een mazelenepidemie. Vaccinatiegraad in Nederland ligt lager dan in die staat. De kans is vrij groot dat de Nederlandse Bible Belt de mazelen laat uitbreken, zegt het RIVM. We zien er ook een kaartje bij over de vaccinatiegraad. En inderdaad, er loopt een strook vanaf de Noordoostpolder Staphorst naar beneden over de Veluwe langs Zuid-Holland. Zuid-Holland tot diep in Zeeland. Dat is de Bible Belt. Daar wordt minder gevaccineerd. Of het nou per se aan de gelovigheid van mensen ligt, dat weet ik niet. Want ook op online wordt er natuurlijk veel onzin verkocht over vaccinaties.
1: Absoluut.
0: Tegen mazelen.
1: Nou, wil je dan nog wat positiefs horen? Nou,
0: als je nog iets positiefs hebt.
1: Op te beuren.
0: ik heb ook nog wel iets aardigs. Maar doe jij eerst maar. Ja, nee, doe jij eerst maar.
1: 100 jaar geleden kwam het eerste boek van Winnie de Pooh uit.
0: Oh ja,
1: nou, en,
0: mooi.
1: Het AD viert dat, zou ik bijna willen zeggen. Met een paar, met een mooi groot artikel, maar ook met een paar beroemde wijsheden. Die uit de Winnie de Pooh films en boeken komen. Ze worden hier ook wel Poohisms genoemd.
0: Oh, mooi.
1: Als jij 100 wordt, wil ik 100 min 1 dag worden. Dan hoef ik namelijk nooit 1 dag zonder jou te leven.
0: Och.
1: Mooi toch?
0: Ja, zeker.
1: Niemand kan verdrietig zijn als hij een ballon heeft. En soms nemen de kleinste dingen de meeste ruimte in je hart in.
0: Precies, die ballon. Dat is ook wel iconisch voor hem, dat hij daar zo staat. Het zijn maar die originele tekeningetjes.
1: Ja, en die pot met honing natuurlijk.
0: Ja, precies. Maar ik moest even weer zoeken, hoor, wie de schrijver ook maar wel was. E. Milne. Engelse schrijver. En volgens mij heeft hij de illustraties ook gedaan. Nee, dat is niet waar. De illustraties zijn van ene meneer Shepard, of mevrouw Shepard. Van de iconische Winnie de Pooh. Maar hij is natuurlijk wel een beetje gedisnificeerd.
1: Een beetje gedisnificeerd.
0: Ja, dat is waar. Maar was wel mooi. Ik vind de Disney Pooh ook lief.
1: Ja.
0: Lief absoluut. En aardig. De oude brombeer. Nou, geen zorgen maken. Dat zou ik wel een van zijn. Een van zijn motto's, toch? Hoe was het? Poeificaat?
1: Poeism.
0: Poeism. Heel goed. Ook van Simon Webb. Hier zijn de No Worries.

0: The Kings, een sunny afternoon. En dat wordt het, al maai ik het gras nu wel weg. Voor de voeten van Margot Ribbering. Maar die hoor je zo. Nu eerst het belangrijkste nieuws, dat krijg je van Anna Neeltje.
1: De Tweede Kamer heeft gestemd voor meer bevoegdheden voor BOA's van Arriva, meldt RTV Drenthe. Handhavers op de lijn Zwolle-Emmen krijgen straks toegang tot gegevens over vreemdelingen en hun verblijfstatus. Daarmee moet de overlast van zwartrijders op de treinlijn Zwolle worden aangepakt. Op de lijn is al langere tijd sprake van overlast door veilige landers die zwart rijden. Eerder kwam naar buiten dat de vervoersmaatschappij niet ingreep tegen agressieve zwartrijders vanwege de veiligheid van personeel en reizigers. De provincie stevend af op een recordbedrag ontvangen subsidies vanuit de Europese Unie. Tussen 2021 en dit jaar stroomde er maar liefst 412 miljoen euro naar Overijssel. De Universiteit Twente blijkt een van de grootste ontvangers met subsidie voor onder meer onderzoek naar groene waterstof en betrouwbare kunstmatige intelligentie. Ook Thales in Hengelo, dat militaire radarsystemen maakt, ontving veel geld. Een leidinggevende van de brandweer IJsseland is afgelopen april ontslagen. Dat gebeurde nadat hij een klacht indiende over kleinerende opmerkingen door een collega. De man gaf leiding aan 9 brandweerposten en was verantwoordelijk voor ongeveer 200 mensen, voornamelijk vrijwilligers. Na een extern onderzoek blijkt dat er geen sprake is van klachtwaardig gedrag. Volgens de rechter zijn de verhoudingen zo ernstig verstoord dat terugkeer niet meer realistisch is. Ook een andere functie binnen de veiligheidsregio biedt volgens de rechter geen oplossing, omdat hij daar met dezelfde mensen zou moeten samenwerken. En buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer staken tot kerst iedere week een dag vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Ze komen er niet uit wat betreft loonstijging, werkdruk en verdere arbeidsomstandigheden. Reizigers moeten daarom rekening houden met rituitval en vertraging. Meer daarover vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Ik wil de microfoon openzetten. En hoor je zo bij ons, onze verslaggevers onderweg, om te kijken hoe groot die staking dan wel is in Overijssel. Althans, dan naar Margot Ribbering voor het weer. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Straks over die sunny afternoon. Mm-hmm. Wij zagen allebei vannacht de sterren. Het was mooi helder.
2: Ja, de sterren zijn overal goed te zien. Op sommige plaatsen is het katshelder. Bijvoorbeeld in De Lutte bij Tony Morsink. Daar is de temperatuur gedaald naar 9,6 graden. Op andere plekjes zie ik nog wel wat bewolking. Maar dat trekt ook allemaal weg. Dus we gaan op naar een prachtige, zonnige en aangename herfstdag. De zoveelste in oktober. Nadat gisteravond nog eventjes een koufrontje passeerde met een beetje regen. Dat leverde zo'n 3 tot 8 millimeter op. Vandaag blijft het droog en met een zuidwestelijke wind wordt lucht aangevoerd, waarbij de temperaturen onder invloed van zon, vanmiddag ook een klein beetje hoge bewolking en een paar stapelwolkjes, op gaan lopen naar zo'n 17 tot 18, misschien wel 19 graden.
0: Ja, zeker. Die temperatuur ligt het niet aan. Gisteren tijdens mijn wandelingetje begon ik al te zweten en ik denk, poeh, wat is het nog drukkend. En nu, vandaag komt de zon er ook gewoon bij weer.
2: Ja, ja, het is prachtig natuurlijk. Het is even genieten en het blijft ook zo. Het is ook dat het morgen een prachtige dag gaat worden met opnieuw veel zonneschijn en wat klein beetje bewolking. De wind komt morgen nog steeds uit een zuidwestelijke richting en dat betekent dat die temperatuur ook morgen weet op te lopen naar zo'n 18, misschien wel 19 graden. En vrijdag beginnen we dan droog, maar in de loop van de middag dan komt er weer een koufrontje aan. Voordat het zover is, wordt het nog steeds 18 graden, maar 's middags gaat het even regenen. En daarna draait de wind naar de frisse noord en later naar de oosthoek. En zien we dat de temperaturen in het komend weekend echt wel een beetje weer teruggaan naar wat normaal is in deze tijd van het jaar. 13, 14 graden.
0: Maar tot die tijd, heerlijk herfstweer.
2: Zo is het.
0: Nou, gaan we ervan genieten, Margot. Tot over een uur spreek ik je weer.
2: Tot zakjes.

0: Grease and every little thing she does is magic. 10 minuten over 6:30. We gaan je vertellen wat er gebeurt vandaag in en rond onze provincie.
1: Het is vandaag de eerste stakingsdag in het streekvervoer. De vakbonden FNV en CNV hebben buschauffeurs en machinisten opgeroepen om tot aan kerst iedere week één dag het werk neer te leggen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. De bonden en werkgevers in het openbaar vervoer komen er niet uit wat betreft loonstijging, werkdruk en verdere arbeidsomstandigheden. Vakbond FNV begrijpt dat de staking reizigers raakt, maar vindt dat reizigers ook belang hebben bij gezonde werknemers in het openbaar vervoer. Het gaat om ongeveer 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs, die onder meer werken bij Arriva, EBS, Qbus en Keoli. Wanneer de volgende stakingsdag precies is, maken de vakbonden pas later bekend.
0: In Enschede kunnen vrouwen vandaag goed geïnformeerd een keuze maken of ze mee willen doen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Vrouwen tussen de 50 en 75 zijn uitgenodigd voor dat onderzoek. En bij de keuzewand die vandaag in Enschede staat, kunnen ze dan meer informatie krijgen. Bijvoorbeeld over hoe het onderzoek gaat, of dat nou heel ingrijpend is, en over de waarde van de uitslag. Ieder jaar krijgen ongeveer 1,2 miljoen vrouwen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Ongeveer 65% neemt daaraan deel en deelname is vrijwillig.
1: De genomineerden voor de 25e editie van de NS Publieksprijs worden vandaag bekendgemaakt. 6 boeken komen in aanmerking voor deze Publieksprijs voor de populairste boeken. Samen met een jury bepaalt het publiek uiteindelijk de winnaar. De nominaties worden op een geheime locatie bekendgemaakt.
0: Dat vervelende berichten van justitie. Uit de justitiehoek, 22-jarige man staat in hoger beroep vandaag terecht voor verkrachting van een 19-jarig meisje in Staphorst. Man werd in mei van dit jaar vrijgesproken vanwege gebrek aan steunbewijs. OM ging daar tegen in hoger beroep. Die zaak is vandaag wel achter gesloten deuren, omdat destijds de verdachte minderjarig was.
1: Een man uit Dalfsen staat in hoger beroep terecht voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in zijn woonplaats op 30 september 2023. Hij is veroordeeld tot 3 jaar cel voor het aanrijden van een fietser terwijl hij onder invloed was van alcohol en cocaïne. De fietser, een man uit Noorwegen, overleed later aan zijn verwondingen. De verdachte ging in hoger beroep.
0: Gerechtshof in Zwolle doet vandaag uitspraak in de toch wel geruchtmakende zaak. Veel over gezegd en gelezen. Tegen Koen Schuiling, voormalig burgemeester van Groningen. Hij wordt ervan verdacht dat hij achter het stuur van zijn auto heeft zitten masturberen. Schuiling ontkent dat in alle toonaarden. Politierechter legt hem toch al eerder een boete van €250 op voor schending van de eerbaarheid. Oud-burgemeester ging daartegen in beroep. En ook in dit hoge beroep heeft het Openbaar Ministerie weer die boete van €250 geëist.
1: Het is de eerste dag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Shanghai. De teamsprint is vandaag met Harry Lafrijse, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland uit Nijverdal. Ze gaan voor de 7e wereldtitel. De vrouwen gaan proberen hun wereldtitel te prolongeren.
0: En in de Champions League speelt Feyenoord vanavond dan thuis tegen het Italiaanse Como. Feyenoord verloor de eerste Champions League wedstrijd met 5-1, vrij kansloos van Barcelona. Como won met 4-1 van Leipzig. Dat wordt een interessant duel.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
3: En zo draaien we door.
4: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
2: Dit is de Nieuwe Oost.

0: David Bowie en de Golden Years hoorde je. 7:10. Je luistert naar Radio Oost. Het is weer aanstaande. De verkiezing van de boom van het jaar. Iedere provincie, daar is een boom genomineerd voor die verkiezing. In Overijssel zijn dat bomen in Diepenheim. De winnaar wordt vandaag trouwens bekendgemaakt. We gaan erover praten met Geert-Jan Bitting. Die heeft ervoor gepleit dat deze bomen genomineerd zouden worden. Meneer Bitting, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en één boom vond u niet genoeg. Moesten er dan per se drie worden?
1: Nee, ik denk, we zetten hoog in en we nemen de complete platanengroep in Diepenheim maar in één keer mee. En daar was ook best wel direct aanleiding toe, omdat destijds die drie platanen in 1875 zijn geplant voor de toen ook nieuw opgeleverde basisschool in het stedeke. Dus ja, dan is het eigenlijk vrij logisch dat je na 150 jaar platanengroep en 150 jaar basisschool Diepenheim daar toch wat aandacht aan besteedt.
0: Ja.
1: Ja, dat was direct aanleiding tot de nominatie.
0: Mooi, de drie platanen van Diepenheim, 150 jaar oud. Dus is dat eigenlijk extreem oud voor een plataan?
1: Nee, platanen kunnen nog veel ouder worden. Dus als het blijkt dat we vandaag geen boom van het jaar in Nederland zijn, dan kunnen mensen over 25 jaar of 50 jaar misschien de groep nog eens weer aanmelden.
0: Heel goed. Voor wie niet weet wat een plataan is, we zien ze veel in beelden van de Tour de France. In Frankrijk staan ze vaak rond de dorpspleinen en in lanen en allees. Maar in Nederland natuurlijk ook wel, hè, in Diepenheim bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, klopt. Nee, je ziet ze heel veel in, ook in grote steden. En dat heeft ook te maken met een belangrijke functie van die platanen. Omdat ze bijdragen aan luchtkwaliteit. Dus er zijn natuurlijk in de zomer, en zeker nu met die klimaatveranderingen, ook mensen de mogelijkheid bieden om wat schaduwplekjes op te zoeken. Dus in die zin hebben ze ook een belangrijke functie.
0: Ja, behalve dat ze zo oud zijn, wat is er bijzonder aan die drie bomen?
1: Ja, ze staan op het Centrumplein in Diepenheim. En het is, de betekenis voor Diepenheim blijkt eigenlijk alleen al doordat het Centrumplein genoemd is, plein onder de platanen. Nou, ik denk dat het vrij uniek is dat een Centrumplein een naam krijgt waarbij gerelateerd wordt aan platanen. Dus, en op dat Centrumplein, daar vindt natuurlijk van alles plaats. Ik hoef maar te noemen de wekelijkse markt, maar ook bijvoorbeeld de kerstmarkt. Er zijn allerlei culturele activiteiten die daar plaatsvinden. We hebben daar de jeugdzoos die natuurlijk zijn activiteiten heeft met Jana Rock, bijvoorbeeld tijdens Hemelvaartsdag. En de loldagen voor de schooljeugd. Dus daar vindt van alles plaats. En het ging ook bij die nominatie om het verhaal achter de platanen. En daar hebben we natuurlijk tijdens onze aanmelding volop ingezet. En dat in combinatie met het feit dat ook de basisschool 150 jaar bestaat. Overigens was het zo dat die bomen zijn destijds dus geplant voor de nieuwe school.
0: Ja.
1: Die heeft daar tot 1963 gestaan. Ik had ook nog de eer om daar een aantal jaren op die school de lessen te mogen volgen.
0: Kijk.
1: En vervolgens zijn we verhuisd naar een nieuwe basisschool aan de Kuimgaden. En daar is in oktober van 2025, dus in het kader van die 150 jaar basisschool, door de schooljeugd een plataan geplant. Om misschien ook over 150 jaar mensen daar tot de conclusie te laten komen, ja, dat die plataan 150 jaar stille getuige was van het wel en wee in het stedeke.
2: Die platanen bestaan dus 150 jaar, maar zijn daarmee dus eigenlijk nog in de bloei van hun leven. Maar wat zou u nou zeggen de hoogtepunten tot nu toe in hun leven zijn?
1: Ja, ze hebben natuurlijk in die 150 jaar gezien hoe kinderen daar naar de school gingen, hoe ze daar op het schoolplein speelden, het sociale leven wat zich daar voltrok. Overigens is er ook nog sprake geweest van tientallen jaren agrarisch onderwijs in de avonduren. Dus ja, daar vond van alles plaats eigenlijk tot 1963. En daarna, zoals ik vertelde, kregen we te maken met met dat plein waar, ja, waar Diepenheim eigenlijk tal van activiteiten organiseerde. Ja.
0: De plantanen hebben al heel wat gezien. Mochten ze konden spreken, meneer Bittink. We hebben natuurlijk een eer hoog te houden. De mammoet in het Ledenboerpark in Enschede. Een sequoia won vorig jaar de verkiezing, boom van het jaar. Dus het moet, wel, ja, moet klopt, nu wel voor elkaar gebokst worden natuurlijk nu, hè?
1: Ja, ja, nou ja, dat was natuurlijk ook een hele bijzondere boom die vervolgens ook nog mee mocht doen aan de Europese verkiezing. Ook nog, ja. Maar wij hebben natuurlijk bij ons verhaal ook aangegeven dat er meer gebeurd is vorig jaar. Want er is door een actieve groep vrijwilligers van IVN Diepenheim, afdeling Diepenheim, een heuse bomenroute ook uitgezet. Ja. Waarbij mensen vanaf het plein te starten, dus onder de platanen, langs 50 verschillende boomsoorten kunnen wandelen. En er is een heel bijzonder boek verschenen van de hand van Lotje de Lusanet. Het Deepse paradijs van boom tot boom. Dus ja, bomen spelen in Diepenheim en hopelijk ook elders een belangrijke rol. Ook als het gaat om zeg maar allerlei ecologische aspecten. Maar ook voor de mensen om van te genieten.
2: Nou, zijn het goede kanshebbers? Stemmen kan niet meer. Nog even kort, hoe kijkt u naar de concurrentie?
1: Ja, de concurrentie is natuurlijk aanzienlijk. Maar kijk, we zijn al ontzettend trots dat we door de vakjury van SBNL Natuurfonds zijn gekozen tot boom van het jaar 2026 in Overijssel. Ik bedoel, daar hebben natuurlijk tal van inzendingen plaatsgevonden. En als dat verhaal dan boven komt van Diepenheim, dan is dat al heel mooi. En we hopen op een mooie klassering bij de landelijke verkiezing. Maar ja, de realiteit is natuurlijk dat je ook te maken hebt met bomen waarbij ook hele mooie verhalen passen. En die bijvoorbeeld staan in Utrecht en Den Haag. Dus ja, kijk ook naar het gebied wat je bereikt met je boodschap over die bomen. Dan heeft zo'n stad als Utrecht natuurlijk toch even iets meer mogelijkheden. Kijk, Diepenheim is natuurlijk een relatief klein plaatsje. Maar goed, bij de tussentijdse tellingen, die wij in ieder geval tot 1 oktober konden volgen, stonden we, ja, ik meen op plek 5. Met zicht nog op plek op hoger. Maar goed, daar was er al één boom bij. Ik kan het natuurlijk niet noemen. Die al heel veel meer stemmen had. Dus de kans dat we boom van het jaar van Nederland worden is denk ik wat klein. Maar we wachten de klassering af. Want wie weet wat er de laatste 10 dagen nog gebeurd is.
0: Ja, zo is dat met Bitting. En hoge bomen, u weet het, vangen veel wind. Die liggen ook zo om.
1: Dat was natuurlijk ook nog een punt bij die drie platanen. Want het ging over vitaliteit.
0: Ja.
1: In juni 2019
0: heeft een wervelstorm. Dan moet u het kort houden hoor, want anders gaan we door de sterren heen. Gaat goed. Ja. Oké, maar ze zijn nog gezond.
1: Is er een wervelstorm geweest waarbij er één geknakt is. Maar die boom die heeft zich geweldig hersteld. En dat staat ook wel een beetje symbool voor de vitaliteit en de veerkracht van de Diepenheimse bevolking. Dat was natuurlijk het aspect wat we ook mee hebben genomen.
0: Het zijn taaie rakkers in Diepenheim, meneer Bittink. Ja, aan u ligt het niet. We gaan het volgen. Wie boven het jaar. Maar bedankt voor uw mooi verhaal. En als u er langs loopt, dan geef hem maar een klopje op de platanen in Diepenheim.
1: Oké, dank u wel hoor.
0: Dat was Geert-Jan Bittink over de drie platanen in Diepenheim. Ze gaan op voor de verkiezing boom van het jaar. Wij gaan op zo dadelijk voor de OV-staking. Heel wat anders, Anneneeltje.
2: Ja, dat is vandaag die staking. En gaat ook nog wel wat aantal dagen plaatsvinden voor de kerst.
0: Onze verslaggever is onderweg. En in deze hele week kijken we uit naar noodsituaties en hoe we daarop voorbereid zijn. Vandaag hoor je hoe het staat met het elektriciteitsnet.
3: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De Tweede Kamer heeft gestemd voor meer bevoegdheden voor BOA's van Arriva. Handhavers op de lijn Zwolle-Emmen krijgen straks toegang tot meer gegevens. In Zwolle is brand ontstaan nadat er iets brandends door de brievenbus naar binnen werd gegooid. En buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer staken tot kerst iedere week een dag vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Dat en meer op rtvoost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
4: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
5: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
4: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Ivan

0: flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedemorgen met Oost.
2: En straks op Radio Oost hoor je of ons elektriciteitsnet een beetje tegen noodsituaties bestand is. Het heeft het al moeilijk en is overbelast. Maar wat nou als er een noodsituatie passeert? Gaan we bellen over in deze week van de noodsituaties met de beheerder van het elektriciteitsnet en de staking aan een neeltje?
3: Ja, de streekvervoer staakt, de bus en de trein.
2: Ja, het is nog niet helemaal duidelijk hoe groot die staking nou is, maar dat hoopt onze verslaggever zo te kunnen uitvinden. Muziek hoor je straks van Cat's Eye en van The Bell Stars.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Grote heropening van XXX Loots in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loots in Noordhoorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
6: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
5: Grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Goedemorgen Anna Neeltje.
1: Goedemorgen Marcel.
0: Of ons elektriciteitsnet bestand is tegen noodsituaties hoor je zo. En of je met de bus kunt vandaag, dat hoor je nu.
1: Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. De vakbonden hebben buschauffeurs en machinisten opgeroepen om tot aan kerst iedere week één dag het werk neer te leggen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe groot die staking is vandaag. Dat moet blijken in de loop van de dag. Op verschillende plekken in onze provincie kunnen werknemers zich inschrijven voor de staking. Waaronder in Zwolle. Onderweg daar naartoe is verslaggever Harro Brouwer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat verwacht jij zometeen aan te treffen?
2: Nou, dat is een heel goede vraag. Ik ben onderweg naar EBS. Hè. Dat is in Zwolle de openbaar vervoerder. Daar staan de reis-, stads- en streekbussen. Een beetje aan de rand van Zwolle. Dus ben ik nu onderweg naartoe. Dat wil zeggen, ik sta nu stil en rij zo meteen weer verder. Wat ik daar kan verwachten, dat is toch een beetje de vraag. Want welke chauffeurs gaan er staken? Hè? Ja, de vakbonden die willen betere afspraken met de werkgevers. Hè. Die willen dus bijvoorbeeld, denk aan minder werkdruk. Een betere werk-privé-balans, dat is een behoorlijke eis. Een betere ouderenregeling en een loonsverhoging. Ja, dan is de vraag hoeveel chauffeurs dat ook zien zitten. Ja, dat hoop ik zo meteen te gaan zien in Zwolle. Hoeveel chauffeurs zich daar gaan inschrijven voor die staking.
0: Ja.
1: Het is niet de eerste keer dat ze staken in het openbaar vervoer.
2: Nee, je zou kunnen zeggen dat het zo langzamerhand voor sommige chauffeurs haast een gewoonte gaat worden. We hebben natuurlijk eerdere stakingen gehad. In juni, in september, meerdere stakingen. Dat ging toen over de werkloosheidswet en de WIA. Hè, de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Die plannen zijn door het kabinet van tafel gehaald. Maar ja, dit gaat dus echt over loonafspraken met de werkgever. Dus weer een andere categorie. Ik kan me toch ook wel voorstellen dat veel chauffeurs dat ook belangrijk vinden. Dus ga zo meteen kijken hoeveel mensen eraf komen op de staking. En wat dat vervolgens weer gaat betekenen, niet geheel onbelangrijk natuurlijk, voor de passagiers. Want ja, die moet zo langzamerhand toch ook af en toe, sterker nog, elke dag wel eventjes goed checken van rijden de bussen wel.
1: Bedankt Harro, we horen het straks van je. Na 8 uur horen we je bij de inschrijving met de stakers in het streekvervoer.
0: Ja, dan verder in het nieuws vandaag. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkels van Albert Heijn weer volledig kunnen worden bevoorraad. De meeste systemen in de bevoorradingscentra worden nu wel weer opgestart. Door de cyberaanval zijn er al een paar dagen problemen natuurlijk. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. En ontstonden er lege schappen. Bijvoorbeeld groente, fruit, vlees waren lastig te krijgen. Hoewel, deze vrouw kon nog best wel haar mandje vullen.
3: Ik verbaas me hoeveel er ligt. De mensen zeggen allemaal lege schappen. Ja, nou, zo erg is dat niet, vind ik. Nee.
0: Ja, gisteravond was er bij verschillende distributiecentra wel weer wat beweging. Maar het kan nog wel even duren voordat alles weer normaal is. De CEO van Ahold Delhaize waagde zich ook nog niet aan een uitspraak. Ze gaan hun best doen, maar het kan ook nog wel enige tijd duren. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of het om een hackpoging ging. Er was wel een aanval en daarom heeft het concern zelf alle digitale systemen uitgezet.
1: Driekwart van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken. Het is wel mogelijk voor bijvoorbeeld verenigingen om een ontheffing aan te vragen. Maar de meeste gemeenten vinden een verbod zonder uitzondering duidelijker voor de inwoners. Zo denken ook alle Twentse gemeenten erover, zegt de burgemeester Joosten van Dinkeland.
4: Omdat je zit met handhavingskwesties, met het beoordelen, met heel veel werklast, hebben de capaciteiten niet voor. Tegelijkertijd heb je ergens iets wat je legaal doet, terwijl we ook weten dat met alle inkoop die in Duitsland kunt doen, heel veel mensen het nog steeds illegaal zullen doen. Dat onderscheid kun je bijna niet maken. En daar kunnen we niet op toezien. Wij hebben niet de BOA's daarvoor. En de politie heeft een duidelijke keuze gemaakt dat ze daar ook niet op zullen handhaven.
1: Behalve Assen en Leeuwarden verleenden de steden ook geen ontheffingen. Maar in onze provincie doen Kampen en Raalte dat weer wel.
5: Ik snap heel goed waarom we dit doen. En ik ben het ook helemaal mee eens dat we dit doen. Ik heb het over het landelijk vuurwerkverbod. In Raalte gelukkig de afgelopen jaren geen reden voor om ons daar zorgen over te maken. Dus waarom zou je dan dat kleine beetje ruimte dat wel geboden wordt ontnemen?
6: Ik heb voldoende vertrouwen in de samenleving, in mijn samenleving. Elke gemeente is weer anders. Maar dat hier dat niet beperkt hoeft te worden. Op dit moment schat ik in dat we 3, 4, 5, 6 locaties zullen hebben waar vuurwerk wordt afgestoken.
0: Nou, straks nog eens even van de burgemeester van de dag horen hoe het in zijn gemeente is. Dat is vandaag de burgemeester van Zwolle. Dan wordt onze provincie rijkelijk bedeeld met subsidies uit Brussel. Overijssel stevend af op een recordbedrag dat vanuit de Europese Unie naar ons toestroomt. Boeren krijgen honderden miljoenen euro subsidies. Maar dat is niks nieuws. Verder gaat er nu wel geld naar eenmalige projecten. Veel geld. Universiteit Twente blijkt een van de grootste ontvangers van subsidie, met onder meer onderzoek naar groene waterstof en betrouwbare kunstmatige intelligentie. En ook defensiebedrijf Thales in Hengelo, dat militaire radarsystemen maakt, ontving veel geld. Politiek verslaggever Arnoud de Vries legt uit hoe het zit.
7: Deze 400 miljoen, ruim 400 miljoen, dat zijn dan projectgebonden subsidies. Je hebt ook nog subsidies die rechtstreeks naar boeren gaan. Nou, dan heb je het over nog zo'n 350 miljoen euro wat in Overijssel terecht is gekomen. Je hebt nog leningen, zo'n 450 miljoen euro wat naar Overijssel is gekomen. Dus ja, dat is inderdaad wel een subsidiefabriek. Met deze projectgebonden subsidies, ja, dat is eigenlijk waar de provincies vooral naar kijken.
1: En het is vandaag de eerste dag van wereldkampioenschappen baanwielrennen in Shanghai. De teamsprint is vandaag met Harry Lafrijse, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland uit Nijverdal. Ze gaan voor de 7e wereldtitel en Hoogland is in vorm en ongeduldig.
8: Oh, ik kan niet wachten om aan de slag te gaan. Want ik zit al voor mijn gevoel 3 weken met een wedstrijd als simulatie en een voorinspanning. En ja, gewoon eigenlijk klaar en geprept, ready op bed.
0: En je hoort het vandaag, of ze gewonnen hebben. Want volgens mij is het tot en met de finale vandaag, dus gaan ze het helemaal afwerken. De teamsprint in Shanghai op het WK baanwielrennen.

0: zijn je dag begonnen met de Bellstars in The Sign of Times.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 7 op deze woensdag, de 14e van oktober. Goedemorgen.

0: uit onze provincie. Ruben Hillen en A Higher Love. Het is 7:15 geweest. Je luistert naar Radio Oost.
1: Om mensen voor te bereiden op noodsituaties is deze week de landelijke campagne Denk Vooruit gestart. De campagne is een initiatief van de Rijksoverheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
2: Hey, hebben we wel genoeg eten en drinken in huis? Voor het geval dat.
3: Dat regel ik.
4: Als we niet meer kunnen pinnen, hebben we dan genoeg contant geld in huis?
2: Dat doe ik. En bij noodweer? Wie checkt er even bij de buurvrouw als ze niet naar buiten kan?
5: Dat doen wij.
6: En wie vangt eigenlijk de kinderen op als de treinen stilstaan?
7: Wie doet wat in een noodsituatie? Bespreek het met elkaar. Denk vooruit.
1: Ook RTV Oost doet mee aan de campagne. We geven noodradio's weg. Ik raak helemaal in de war. Maar kijk ook hoe goed we voorbereid zijn op die noodsituaties. Een van de scenario's is langdurige stroomuitval.
0: Ja, de overheid adviseert daarom om onder meer een zaklamp met extra batterijen in huis te hebben. Zaklamp zit ook in de noodradio, ik zeg het er maar even bij. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook kaarsen, lucifers, een opgeladen powerbank bijvoorbeeld. Directeur Jan-Willem Keur van Enexis houdt zich dagelijks bezig met het betrouwbaar houden van het elektriciteitsnet en het voorkomen van stroomuitval. Meneer Keur, goedemorgen.
8: Een hele goede morgen. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Natuurlijk, ja, kaarsen, lucifers en batterijen en een zaklamp. Ja, dan zou je er maar rekening mee houden dat het stroomnet uit zou kunnen vallen. Hoe groot is die kans?
8: Nou, die kans is absoluut aanwezig. Alleen, we hebben een betrouwbaarheid van 99,995% in Nederland. En zijn daarmee koploper in Europa en in de wereld. Dus de kans dat het een keer gaat gebeuren is er best wel aanwezig. Alleen, tot op heden houden we het ligt behoorlijk aan.
0: Ja, over die 99,9% gesproken. Daar wordt wel, of daar kan wel aan geknabbeld worden, hè, hoor ik. Dat we iets hoger risico nemen. Want dan kan er meer met het stroomnet, hoor ik dan vaak.
8: Ja, dat klopt. Hè. Dus het stroomnet in Nederland is eigenlijk dubbel uitgelegd. Daarmee zorgen we ook al voor die hoge betrouwbaarheid. Omdat we gewoon een sterke behoefte hebben en meer verbruik hebben van energie, gaan wij steeds meer van die ruimte, die reserves, gaan wij gebruiken en inzetten om mensen van energie te voorzien. Dan heb je natuurlijk een grotere kans dat er bij storingen geen mogelijkheden zijn om mensen aangesloten te houden. Dus wij proberen daar het maximale uit het net te halen. Ja. Met zo weinig mogelijk verstoringen voor de klanten.
0: Ja, kortom, als je dat soort reservecapaciteit inzet, dan hou je minder capaciteit over, dus als extraatje.
8: Ja, dat klopt. Nou is het wel zo dat wij absoluut natuurlijk geen risico's nemen als het gaat over veiligheid. Dat is bij ons een topprioriteit. En we begrijpen ook dat het onderbreken van het stroomnet tot op problemen kan leiden bij de industrie of bij mensen thuis. Dus wij denken er wel goed over na wanneer we het extra eruit gaan proberen te persen.
0: Ja, wat zijn nou de grootste gevaren voor de stroomvoorziening?
8: Nou, op dit moment is eigenlijk 40% van de stroomonderbrekingen die we in Nederland hebben. En dat zijn er wel geteld 27.000 per jaar. Niet alleen bij Enexis, maar landelijk gezien. Dus dat is op zich geen flauwekul. Maar is dat eigenlijk in 40% van de gevallen graafschade. Dus ja. Mensen die een kabel raken tijdens het werken buiten in de grond. En dat is eigenlijk de grootste boosdoener op dit moment.
0: Ja, maar toch zie je allerlei soorten bedreigingen. Hè? Er is een groot datacentrum in brand gevlogen. Dat had gevolgen. Een elektriciteitsverdeelstation in brand gevlogen. In Duitsland hebben we aanslagen gezien door iemand die elektriciteitshuisjes en masten in brand stak. Het komt uit alle hoeken.
8: Ja, dat zou wel mijn eerste reactie ook zijn. Daar geef je nogal wat verschillende hoeken aan.
0: Ja.
8: Maar niet in alle gevallen hebben wij daar als netbeheerders last van. Hè. Je zag ook dat bij de mogelijke opzettelijke zaken in Duitsland uiteindelijk de klanten er relatief weinig last van hebben gehad. Alleen het is wel de werkelijkheid waar we vandaag de dag in leven inderdaad.
0: Ja, dus daar moet je dan rekening mee houden. Nou, hebben we ook een gevalletje gehad natuurlijk. Haaksbergen, wel een tijd geleden, was misschien het stroomnet nog niet zo robuust. Maar toen kwam het door sneeuwval. Dus ook het weer kan een rol spelen?
8: Ja, ja, zeker. In de top 4, 5 zaken is er echt wel een breed scala aan dreigingen. En extreem weer kan daar ook mee te maken hebben. Kijk, als we bij ons een stroomonderbreking hebben en wij hebben dat geïsoleerd en weer alles weer aan de praat gekregen, dan gaat er bij ons ook echt wel een intensief project aan de gang om te kijken wat is er gebeurd, wat kunnen we eraan voorkomen. En laten we echt wel ons best doen om dat niet nog een keer te laten gebeuren.
1: Wat is er voor nodig om het stroomnet ook in de toekomst veilig te houden?
8: Nou, daar zijn wij dagelijks mee bezig. Wij breiden het net constant uit. Als je alleen al kijkt naar in Overijssel, dan zijn we bezig met nieuwe hoogspanningsstations, transportverdeelstations, nieuwe stroomhuizen in de wijken. En zorgen dat we het uitbreiden, dat helpt ervoor dat we meer ruimte houden om storingen op te vangen of voor te zijn. Ja. Aan de andere kant zijn we ook bezig met het flexibiliseren van het net. Hè. Dus we vragen aan klanten om hun gedrag aan te passen en pieken te vermijden. En daarmee zorgen we ook dat we meer ruimte hebben om bijvoorbeeld meer klanten aan te sluiten. En ook beter voorbereid zijn op storingen.
0: Nou, dat wilde ik net vragen inderdaad. Want de schreeuw natuurlijk om aansluitingen, die wordt steeds luider. Nu weer industrie, bedrijven die veel stroom verbruiken, die graag willen verduurzamen, die willen graag op het stroomnet, willen zwaardere aansluiting. Er worden heel veel huizen bijgebouwd, als het goed is. Moet ook allemaal worden aangesloten. U bent er druk mee bezig. Hè? Er gaan miljarden naar uitbreiding van het stroomnet. Deventer bijvoorbeeld is laatst weer, waren we nog live bij, een nieuwe tussenstation geplaatst. En er komen er meer van. Maakt dat het net dan ook kwetsbaarder voor storingen?
8: Nou, het enige waar ik eigenlijk eerder naar refereerde is dat je dus de reservecapaciteit die we aanhouden, ja, die gebruiken we soms om toch nog meer klanten aan te sluiten dan dat we in het verleden zouden doen. Ja, en daarmee die druk op het net en die ruimte die we daarop inleveren, ja, dat verhoogt wel het risico. Maar nogmaals, wij zijn wel van plan om een betrouwbare partner te zijn in Nederland. En ons wel maximaal inzetten dat we elke keer erover nadenken. Het is een van de redenen waarom we met een netcongestieprobleem natuurlijk zitten.
0: Ja, maar moet u wel steeds die afweging maken, hè? Die schreeuw om aansluitingen? Of gaan we toch voor die veiligheid, die zekerheid?
8: Dat klopt, hè. Dus wij kijken echt wel het scherpt naar de veiligheid. We worden ook door de ACM en door de overheid gevraagd om een bepaalde mate van betrouwbaarheid te hebben. En aan de andere kant kijken we ook naar het risico wat we mogen nemen vanuit bijvoorbeeld vanuit Den Haag. Of in gesprekken met onze aandeelhouders in provincies en gemeentes.
0: Juist. Heeft u zelf kaarsen en lucifers in uw noodpakket, meneer Keur? Vraag ik wel maar even.
8: Ja, dat snap ik. En ik vind het ook hartstikke goed dat jullie aandacht aan dit thema geven. Wij hebben inderdaad een aantal zaken in huis gehaald. Maar ik weet nog niet zeker of ik het vinkenlijstje van 100% helemaal voldoen. Maar dat heb ik in huis.
0: Mooi zo. Hartelijk dank voor je toelichting in ieder geval op het stroomnet. Jan-Willem Keur van netbeheerder Enexis. En de hele week besteden we aandacht natuurlijk aan deze noodsituaties. En hoe we daarop voorbereid zijn. En straks geven we ook nog een noodradio weg.
1: Dus heb je hem nog niet?
0: Ja, heb je hem nog niet. Let dan op het geluid dat straks ongetwijfeld voorbij gaat komen. Nu gaat voorbij komen Steelers Wheel. Je weet wel, die band van Gary Rafferty onder meer. Stuck in the middle with you.

0: Fabulous Wheel en Stuck in the Middle with You. En je weet het, als je dit geluid hoort, meld je dan via de app voor het ontvangen van een noodradio.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
10: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
0: Half acht geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
11: De Tweede Kamer heeft gestemd voor meer bevoegdheden voor BOA's van Arriva. Handhavers op de lijn Zwolle-Emmen krijgen straks toegang tot gegevens over vreemdelingen en hun verblijfstatus. Op de Molenweg in Zwolle is gisteravond brand ontstaan nadat er iets door een brievenbus naar binnen werd gegooid. Op het moment van het incident was er niemand thuis. Buren hadden door wat er gebeurde en belden de hulpdiensten. Op de Hardenbergenweg in Tuberg is gisteravond een automobilist van de weg geraakt en tegen een boom gereden. Politie, brandweer, een ambulance en traumahelikopter kwamen ter plaatse. Over de toestand van de bestuurder is nog niets bekend. En reizigers in Overijssel moeten vandaag rekening houden met uitvallende bussen en treinen. Medewerkers van het streekvervoer leggen 24 uur lang hun werk neer. Zo rijden er momenteel minder sprinters tussen Zwolle en Kampen en Zwolle en Enschede. In de regio IJsselvecht rijden tot zeker 1 uur vanmiddag geen bussen van vervoerder EBS. En in Twente rijdt ongeveer de helft van de bussen van Arriva. Meer over de staking in het streekvervoer vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: En voor het weer gaan we naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
12: Goedemorgen, Marcel.
0: De zon is er aan het bijkomen. Wij zien ook in Enschede, in Hengelo, zitten we tussen de kantoorgebouwen door een oranje gloed opkomen. Ja, Tony Morsing heeft een foto gestuurd van nog een diep blauwe hemel. Vrijwel wolkeloos, maar aan de horizon toch duidelijk dat oranje en geel van de opkomende zon. Ja.
12: Wat is het toch fijn als je zo vroeg op moet staan.
0: Nou, ik geniet iedere dag, Margot. Wij allebei.
12: Ja, nee, maar het is wel het mooiste moment van de dag. Als die zon opkomt en die zon die komt rond 7:30 op. Eigenlijk pas om 8:00. Dan is die echt boven de horizon. Maar net in dat kleine stukje daging hebben we te maken met dit prachtige aangelichte oranje. En het belooft een mooie dag te gaan worden. Temperaturen zijn nog iets gezakt ten opzichte van een uurtje geleden. Ik zie op de thermometer bijvoorbeeld in Heino 7,7. Enschede 8,1. En de wind waait uit het zuidwesten. We hebben een klein beetje sluierbewolking. Misschien vanmiddag ook een stapelwolk. Dat mag de pret niet drukken. Het wordt een aangename herfstdag met temperaturen van 17 of 18 graden vanmiddag.
0: Nou,
12: met heel veel zon.
0: Zo wil ik er nog wel een.
12: Ja, copy-paste zou je denken. Nou, dat is ook bijna zo, want vanavond en vannacht hebben we heel weinig bewolking. Temperaturen zakken weer naar zo'n 9 of 10 graden. En morgen hebben we een zuidelijke wind. In principe voert hij nog wat zachtere lucht aan in vergelijking met vandaag. En dat betekent dat die temperatuur wellicht ook een gaatje hoger uit gaat komen. In plaats van 17, 18 gaan we naar 18 of 19 graden. Met in de ochtend misschien nog wat wolkenveldjes voor de zon. In de middag wat meer ruimte voor de zon. En dus die hele mooie 18, 19. Graden ver boven onze stand. Want inmiddels ligt de temperatuur in mijn klimaatboekje voor deze week op 13 graden.
0: Oh, kijk aan. Ja, daarna kalft het ook wel langzaam wat af, hè, begrijp ik.
12: Nou, dat gaat niet langzaam. Dat gaat,
0: het gaat heel snel.
12: Vrijdag hebben we nog wel in de ochtend een snel oplopende temperatuur naar 18 graden. Omdat de wind nog even uit het zuiden waait. Maar in de middag dan komt er een koufront met een beetje regen. Daarna draait de wind naar de koele noordwesthoek. En dan begint op afkoeling, want in het weekend zullen we het echt moeten doen met wat lagere temperaturen. 14 graden op de zaterdag en zondag misschien 12 of 13 graden. Maar het weer ziet er eigenlijk best aangenaam uit, want de wind komt uit de droge noord- en later noordoosthoek. Dus het blijft droog en de zon is er ook bij.
0: Nou, en zo hoort dat bij de herfst.
12: Ja, lekker toch?
0: Iets lagere temperatuur, zeker lekker. Dat moet ook. Natuurlijk, het is voor allerlei mensen en dieren en bomen goed. Margot, dank je wel.
12: Graag gedaan.
0: Zo praat ik langzaam toe naar dat is de manier waarop het gaat. The way it is Bruce Hornsby. Margot, tot over een uur.
12: Tot straks.

0: Bruce Hornsby en The Range and The Way It Is.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd bellen wij een Overijssels burgemeester. Dat is op de woensdag altijd Jan ten Katen, de burgemeester van Staphorst. Maar die kon even niet en dus hebben we een vervanger ingezet. Eerst op de reservebank, burgemeester van Zwolle, Peter Snijders. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, dus zo voelt dat dan op de reservebank zitten, zeg maar. Hè? Van de burgemeester van Staphorst naar de burgemeester van Zwolle. Nou, dat gaat heel goed samen.
0: Ja, ik begin niet gelijk in voetbaltermen. Nou, natuurlijk voor niks, hè, want ja, de trainer van PEC is ontslagen.
2: Ja, ik heb het ook meegekregen via het nieuws tot mij gekomen. En dat nog wel voordat we voor de mooie streekderby staan aanstaande zondag.
0: Hè, het moment PEC is ook bijzonder. Ja, zeker.
2: Ja, maar goed.
0: Ja, wat moet je erover zeggen?
2: De bal moet wel in het doel. Ja, precies. De bal moet wel in het doel. Dus dat is wel belangrijk dat PEC punten gaat binnenhalen. Ja. Dus ik heb gelukkig geen verstand van voetbal, zeg ik altijd. Maar ik hoop dat we toch een mooie streekderby te zien krijgen. En dat ziet er wel naar uit.
0: Ja, dat is runde muss in das Eckige. Dus dat is de basisregel, denk ik. Als je niet scoort, dan ga je niet winnen natuurlijk. Dus dat is mooi.
2: Precies.
0: Nou, we gaan het zien. Op de tribune eigenlijk? Komend weekend?
2: Ja, zeker. Ja, we hebben veel gasten ook die komen kijken. Ja, dan ben ik altijd wel weer dat ik denk van waarom komen ze nou kijken? Maar ja, waarschijnlijk ook om van goed voetbal te genieten. Maar wij krijgen onder andere het gehele college van de Deventer op bezoek. Oh. Nou, en we zullen ze met open armen ontvangen. Maar ik heb wel gezegd, de punten wat mij betreft, die blijven gewoon in Zwolle.
0: Ja, nou, die verhoudingen zijn dan in ieder geval goed met de rood-gelen. Ja. Vooruit dan maar, dat is heel mooi. Snijders. Maar we bellen u in Brussel. Daar bent u ook even. Ja. We hebben er veel aandacht voor deze week. Onze collega's zijn er ook. Onze directeur is er zelfs in Brussel. Allemaal vanwege de aandacht voor de regio die daar is. Ook bij de EU. En bericht ook vanochtend nog meer. We hoorden het gisteren al even. Dat we echt een recordbedrag. Als Overijssel een recordbedrag. Uit Brussel aan EU-gelden krijgen.
2: Ja. Nou, dat klopt. Het is ontzettend belangrijk. Hè. Ik zeg altijd maar zo, Europa is niets zonder de regio's. En wij zijn als regio Zwolle daar vertegenwoordigd. Met een grote delegatie van mensen uit bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en ook de gemeente zelf. En Europa was altijd al belangrijk, maar wordt naar mijn mening steeds belangrijker. Als je kijkt op het wereldtoneel, zeg maar, dan hebben we echt op dit niveau gewoon zaken met elkaar te doen en elkaar sterker te maken.
0: Ja, ja, en als u dan zegt, ja, ik ben de burgemeester van Zwolle, gaat dat dan wel een lichtje branden? Denken mensen, oh ja, Zwolle, oh, dat vinden we wel interessant.
2: Ja, nou, wij zijn al een aantal jaren met een hele gerichte agenda bezig. Hier in Brussel, die vooral rondom thema waterweerbaarheid en water en havens, zeg maar, zijn we daar een agenda aan het opbouwen. En dat is ook de reden om hier nu te zijn. En we hebben veel gesprekken gevoerd met verschillende vertegenwoordigers. Met name ook van de zogenaamde directoraten-generaal, zeg maar. De mobiliteit, infrastructuur, water, klimaat. En je merkt dat, dat de demo-delta, zoals wij dat noemen wel, hè, de regio Zwolle in zijn totaliteit, die raakt meer en meer bekend. En wij denken dat we een mooie bijdrage kunnen leveren aan die Europese agenda. En we zijn ook echt op zoek naar die samenwerking en ook een stukje financiering daarbij. Dat hoort daar natuurlijk dan ook wel weer bij. Maar vooral ook, wij denken dat we als regio een meerwaarde kunnen hebben voor Europa. En dat bleek gisteren tijdens de gesprekken ook wel weer.
0: Ja. U zegt u zelf al, financiering, gaat het dan altijd alleen om geld of ook over andere zaken?
2: Nee, dat is als je alleen voor het geld hier naartoe gaat, dan kom je van de koude kermis thuis. Het gaat ook om regelgeving, om samenwerking met andere regio's. Nou, het thema water is natuurlijk, ja, sinds deze zomer hebben we dat allemaal wel een beetje scherp, wat er kan gebeuren als er gewoon geen water meer is, zeg maar. Hè, dat zelfs rivieren droog komen te staan. Dat er geen scheepvaart op de IJssel of nauwelijks nog scheepvaart mogelijk is. En wij hebben dus ook die andere landen nodig, zoals Duitsland, Oostenrijk, om te kijken van ja, hoe doen we dat nou? Hè? En als de een al het water vasthoudt, dan is er voor de ander niets meer. En, ja, en dat gaat over alle gemeentegrenzen, regiogrenzen, provinciegrenzen heen. Dus dat alleen al vergt al de noodzaak om samen te werken. En dan hebben we het nog niet eens over de hele zeg maar de veranderende situatie in de wereld. Dat we weerbaarder moeten worden. En dat we zeg maar onze infrastructuur goed op orde hebben. Nou, dat is ons tweede thema. En dan gaat het bij ons vooral om de havens, water, weg en spoor. Ja, en dat is ook echt, dan praat je al heel snel over Europees niveau.
0: Ja, zeker. En heel belangrijk. Nou goed, dat Zwolle daar dan is. Dan binnenlandse zaken meer. Dat zijn ook binnenlandse zaken natuurlijk, maar gerichter op Nederland natuurlijk, heeft de minister van Asiel maar weer is opgeroepen aan gemeenten om opvangplekken beschikbaar te stellen. Nou weet ik dat Zwolle daar al heel druk mee is. Om de tijdelijke vervanging van de opvangplekken te regelen. Hoe staat het in Zwolle?
2: Ja, ik heb ook als burgemeester de brief van de minister ontvangen. Nou, eigenlijk natuurlijk heel triest dat dat toch weer moet. En de asielketen zit nog steeds verstopt. En ik zie dat deze minister echt oprechte pogingen doet, maar ook gewoon daarmee bezig is om dat systeem weer werkend te krijgen. Maar ondertussen zitten er nog steeds heel veel mensen vast in dat systeem. Zeg maar. Het gaat ook vooral om mensen die al status hebben gekregen. Ik geloof iets van 17.000 mensen die gewoon vastzitten in AZC's en daarmee ook weer plekken bezet houden. Ja, dus die prop die moet er door. Ik heb ook van de minister zelf begrepen dat het niet zozeer nu de instroom is, zeg maar, die voor problemen zorgt, maar gewoon de doorstroom die er niet is. En vandaar de oproep. En wij zijn in Zwolle natuurlijk ook aan het kijken, naast de plekken die we al hebben, van hoe kunnen wij ons steentje daaraan bijdragen dat er toch dat er meer opvangplekken komen voor de komende maanden. Want het knelt inderdaad enorm, met name in Ter Apel. Daar zie je dat dan tot uiting komen. Maar alle gemeenten hebben daar een bijdrage aan te leveren.
0: Ja, maar Zwolle doet wel zijn best dus om nog iets extra's te doen.
2: Ja. Nou. Nee, wij doen daar ook. Gewoon is het niet, maar wij doen daarin mee, om ook te kijken van zijn er dan plekken beschikbaar. Ik heb wel gezegd, ook als burgemeester, misschien wordt het wel tijd om ook te zeggen via de crisislijn die we wel eens eerder hebben gehad, als de nood zo hoog is, durf dan ook door te stappen en inderdaad daar een crisis voor uit te roepen. Zodat je ook met nadrukkelijke stappen de burgemeesters echt in charge, om plekken beschikbaar te krijgen. Want nu, nu blijven we maar brieven sturen, om het zo maar te zeggen. En de urgentie bij niet alle collega's is even scherp, zeg ik dan maar.
0: Nee. Oké. Nou, dat is een steek onder water naar de collega's die dan misschien te weinig doen, meneer Snijders. Maar dan zegt u crisis. Daar zijn we toch altijd wel voorzichtig mee. Want dan gaan er natuurlijk al andere radertjes in draaiend worden gebracht. Hè? Dan komen er andere zaken in schwung.
2: Ja, maar dan kun je wel dan kun je plekken aanwijzen. Dat gaat dan via de burgemeesterslijnen, en als het niet nodig is, dan is het niet nodig. Maar ik constateer wel dat we inderdaad, met wat ik net al zei, je zit met een enorm bestand van vluchtelingen met een status die te slecht doorkomen. En daar moeten we uit. En dan kun je dat de systeem ook weer werkend maken zoals het eigenlijk hoort te zijn. En nu blijven we daar tegenaan hikken. Ja. En ik vind dat is geen steek onder water, maar gewoon elke gemeente heeft daarin zijn verantwoordelijkheid gewoon te nemen.
0: Ja, dat is gewoon kritiek. Meneer Snijders, heel goed, u bent duidelijk en daar houden we van. Op naar de volgende meeting in Brussel, denk ik. Ergens nog een overlegontbijt?
2: Ja, wij gaan zo meteen. Ik zit nu nog op een hotelkamer, maar ik verplaats me zo naar de permanente vertegenwoordiging. En dat is eigenlijk de vooruitgeschoven post van het kabinet, het Nederlands kabinet. En zij zorgen voor de verbindingen met alle instellingen hier in Brussel, met de Europese instellingen. En dat is een heel belangrijk instituut. We zien ook in die Europese agenda dat de Europese Commissie een nieuw meerjarig financieel kader aan het ontwikkelen is voor de komende jaren. Vanaf 2028 speelt dat. Dat is erg belangrijk. Maar we zien ook dat de lidstaten daar zelf een belangrijke rol in krijgen. Dus we gaan minder rechtstreeks zaken kunnen doen als regio's, maar we moeten dat via de band van het kabinet doen. Je eigen lidstaat, Dus die positie van die permanente vertegenwoordiging wordt daarin ook nog belangrijker. Dus het is ook goed om daar te zijn en mensen te spreken en ook weer de regio Zwolle vol in beeld te zetten.
0: Ja, hou ons overeind in Brussel. U zit er al helemaal in, meneer Snijders. Hartelijk dank. Ja. Peter Snijders, de burgemeester van Zwolle, was burgemeester van de dag. Maar hij zit dus in Brussel.

0: Cat Eye en Animal. Zeker het geluid hebben we al een half uur geleden kunnen horen.
1: Ja.
0: Maar ja, de burgemeester zat ertussen. Die had een heel verhaal uit Brussel. Dus dat was heel
1: iedereen
0: belangrijk.
1: Zit in spanning te wachten. Win ik die noodradio of win ik hem
0: precies.
1: Niet?
0: Maar het is wel zo eerlijk, want er reageren ook mensen met enige vertraging. Die kijken dan televisie en die zijn zo'n 10 tot 20 seconden later. Dus we kijken niet naar wie het eerste is. We hebben random iemand uitgekozen voor de noodradio. En dat is geworden Jannie Winters.
1: Gefeliciteerd, Jannie.
0: Gefeliciteerd, Jannie. We zien niet direct waar je vandaan komt. Maar we melden ons zo dadelijk wel even voor de gegevens. En dan komt de noodradio naar je toe. Eens even kijken of wij er nog aan toekomen, deze uitzending. Maar anders later deze dag gaan er nog heel veel noodradio's uit. Let op dat geluidje.
1: Dus als je nu naast het net hebt gevist, geen zorgen. Je maakt nog meer dan genoeg kans.
0: Zo is het. Straks na 8 uur dan over de staking. De OV-staking. Als je op onze website kijkt, kun je al een beetje zien waar er wel en waar er niet wordt gereden. Onze verslaggever is in Zwolle om te kijken hoe de stakingsbereidheid bij de chauffeurs van de bussen groot is. Dus dat hoor je
1: daar
0: zo dadelijk.
1: Straks naartoe.
0: Na 8 uur.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken? Dat leer je vanavond in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Voordeelhaartjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
12: Voordeelhaartjes.nl. Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
17: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
16: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
18: Het is Broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
19: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De Tweede Kamer heeft gestemd voor meer bevoegdheden voor BOA's van Arriva. Handhavers op de lijn Zwolle Emmen krijgen straks meer toegang tot gegevens. Hoewel de mogelijkheid bestaat, geeft 3/4 van de Nederlandse gemeenten geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken. En buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer staken tot kerst iedere week een dag. Meer nieuws op rtvoost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8:00.
20: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
21: Dat je even je beens kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
20: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
0: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst. Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen. Hoe dynamisch we kunnen zijn en hoe kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
20: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag, vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemorgen met Oost.
22: En straks op Radio Oost hoor je natuurlijk alles over de OV-staking. Want hoe groot is die nu? Hoeveel last hebben we daarvan? Hopen we zo te horen van onze verslaggever. Die is bij chauffeurs in Zwolle aan een neertje. We gaan wandelen.

0: 20%. XXX Loets in Noordhoorn viert mee. XXX Loets in Salzbergen.
1: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
0: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Onze vrienden van The Rembrandts. And I'll be there for you.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 8 op deze woensdagochtend, de 14e van oktober. Goedemorgen, goedemorgen Anna Neeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Ja, de Sallandse Wandelvierdaagse gaat vandaag verder met de tweede etappe. En misschien moet jij ook wel lopen vandaag.
2: Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. De vakbonden hebben buschauffeurs en machinisten opgeroepen om tot aan kerst iedere week 1 dag het werk neer te leggen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe groot die staking is vandaag. Dat moet blijken in de loop van de dag, vertelt verslaggever Harro Brouwer.

0: natuurlijk eerdere stakingen gehad. In juni en september meerdere stakingen. Dat ging toen over de werkloosheidswet en de WIA, de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Die plannen zijn door het kabinet van tafel gehaald. Maar ja, dit gaat dus echt over loonafspraken met de werkgever. Dus weer een andere categorie. Ja, ik kan me toch ook wel voorstellen dat veel chauffeurs dat ook belangrijk vinden. Dus ga zo meteen kijken hoeveel mensen eraf komen op de staking.
1: Ja, het gaat over loon- en werkomstandigheden, arbeidsomstandigheden en werkdruk. Harro meldt zich zo dadelijk vanuit Zwolle.
2: Het is nog niet duidelijk wanneer de winkels van Albert Heijn weer volledig kunnen worden bevoorraad. De meeste systemen in de bevoorradingscentra worden wel weer opgestart. Door een cyberaanval zijn er al dagen problemen. Vooral verse producten zoals groente, fruit en vlees zijn lastig te krijgen. Gisteravond was er bij verschillende distributiecentra weer beweging. Maar het kan nog even duren voordat alles weer normaal is. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of het om een hackpoging ging.
1: Ja, ik was gisteravond ook bij die supermarkt dat mij opviel. Niet alleen lege schappen, ook een lege supermarkt. Er liep bijna niemand.
2: Nee, ja. Ja. Dan kan je beter ergens anders naartoe.
1: Ja, dat denk ik dat veel mensen daar zo over denken. Afijn, dan naar de Nederlandse gemeenten. 3/4 van die gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken. Dat is wel mogelijk voor bijvoorbeeld verenigingen om een ontheffing aan te vragen. Maar de meeste gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor inwoners. Zo denken alle Twentse gemeenten er ook over, zegt burgemeester Joosten van Dinkeland.
3: Omdat je zit met handhavingskwesties, met het beoordelen, met heel veel werklast, hebben de capaciteiten niet voor. Tegelijkertijd heb je ergens iets wat je legaal doet. Terwijl we ook weten dat met alle inkoop die je in Duitsland kunt doen, heel veel mensen het nog steeds illegaal zullen doen. Dat onderscheid kun je bijna niet maken. En daar kunnen we niet op toezien. Wij hebben niet de BOA's daarvoor. En de politie heeft een duidelijke keuze gemaakt dat ze daar ook niet op zullen handhaven.
2: Overijssel wordt rijkelijk bedeeld met subsidies uit Brussel. De provincie stevend af op een recordbedrag dat vanuit de Europese Unie naar ons toestroomt. Boeren krijgen honderden miljoenen euro subsidie, maar dat is niks nieuws. Verder gaat er geld naar eenmalige projecten. De Universiteit Twente blijkt een van de grootste ontvangers met subsidie voor onder meer onderzoek naar groene waterstof en betrouwbare kunstmatige intelligentie. Ook Thales in Hengelo, dat militaire radarsystemen maakt, ontving veel geld. Politiek verslaggever Arnoud de Vries legt uit hoe dat zit.
4: Deze 400 miljoen, ruim 400 miljoen, dat zijn dan projectgebonden subsidies. Je hebt ook nog subsidies die rechtstreeks naar boeren gaan. Nou, dan heb je het over nog zo'n 350 miljoen euro wat in Overijssel terecht is gekomen. Je hebt nog leningen, zo'n 450 miljoen euro wat naar Overijssel is gekomen. Dus ja, dat is inderdaad wel een subsidiefabriek. Maar deze projectgebonden subsidies, ja, dat is eigenlijk waar de provincies vooral naar kijken. Ja,
1: dan is vandaag de eerste dag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen. Die zijn in Shanghai. De teamsprint staat vandaag op het programma met Harry Lafrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland uit Nijverdal. Ze gaan voor de 7e wereldtitel en Hoogland is in vorm.
5: Ik denk dat ik in een vergelijkbare vorm als vorig jaar ben. Ik heb ook redelijk exact hetzelfde jaar gedraaid, behalve dat ik vader ben geworden natuurlijk. Dus dat werd iets een ander jaartje op dat vlak. Maar ja, tijden en vorm laten zien dat die vorm van vorig jaar er weer is. En daar ging naar huis met 3 medailles, elke kleur. Ik zou tevreden zijn als ik dat wel weer kan evenaren.
6: De Sallandse Wandelvierdaagse.
1: Ja, en dan hopen we maar dat de wandelaars in de Sallandse Wandelvierdaagse ook in vorm zijn. Bart Kieft in... Waar ben jij eigenlijk? Het is de dag van Heino, Bart.
7: Ja, vrolijkheid en levenslust, dat is wat vanuit het centrum van Raalte Overijssel wordt ingestuurd op dit moment. Op de achtergrond natuurlijk met die Rolte Jongs, die alweer zingen vanaf 5 over 8. Het is ongelooflijk.
1: Onvermoeibaar.
7: Onvermoeibaar. Het zijn allemaal gepensioneerde mannen, maar wat een energie. Heerlijk om te zien. Dag 2, Heino dus. We gaan vandaag de noordelijke richting vanuit de Raalte. De 40 kilometer zie ik, die reikt tot Hoonhorst. De 30 kilometer tot de Ganzenpand, Overijssels Kanaal. Dus ook al een heel eind richting Zwolle. De 20 kilometer komt tot de kern Heino. En daar is het altijd feest, weet ik. 12 kilometer komt halverwege Heino. Dus dat is het een beetje. Ik zie hier een mevrouw lopen. Nou, mevrouw, goedemorgen. U ziet eruit als een wandelaar. U heeft wandelstokken, een pet op, een rugzak. Prachtige gymschoenen, of wat zijn het, wandelschoenen. Ja. Zo hoort een wandelaar eruit te zien.
8: Oh ja? Nee hoor.
7: Je gaat niet wandelen?
8: Jawel, jawel, jawel. Maar je mag toch zelf weten wat je aantrekt?
7: Ja, geweldig.
8: Ja.
7: Het is uw favoriete outfit om te wandelen? En waarom?
8: Omdat het zo lekker luchtig is en lekker zacht en merino en... anti-zweetlucht. Ik zweet nogal, dus nu ben ik niet van afstand te ruiken, zeg maar.
9: Ik ruik niks.
8: Nee, daarom juist.
9: Oké, okay. Dat is toch altijd prettig, hè?
8: Ja.
9: Voor de medewandelaars.
8: Ja, voor de medewandelaars.
9: Voor de verslag. U staat een beetje te drentelen, ongeduldig hier bij de entree, waar lopers binnenkomen. Die gaan zich melden bij de verkoop, de dagkaarten, de informatie, de scanbalie moet ik eigenlijk zeggen. U staat te popelen om te beginnen.
8: Ja.
9: Hoeveel kilometer?
8: 30.
9: Dat is flink. Dan komt u vandaag tot, nou ja, halverwege Zwolle, de Ganzenpan, het Overijsselskanaal. Maar met een prachtige route daarheen, door bossen, coulissenlandschap. Heerlijk.
8: Ja, lijkt me lekker.
9: Waar komt u vandaan?
8: Het is er ook mooi, dus ik kom uit Weijen.
9: Oké, geniet ervan vandaag, mevrouw. En u ziet er prachtig uit en u ruikt heerlijk.
8: Dankjewel.
9: Mooi zo. Lopen eventjes de grote tent in. En er wordt op dit moment, ja, de rolte jongens die staan zelfs een beetje te dansen op het podium. Dat kan er ook nog wel bij.
1: Niet gekker worden.
9: Bij elkaar. Ja, moet niet veel gekker worden. Even kijken. Dag meneer.
10: Goedemorgen.
9: Wat vindt u ervan, die rolte jongens? Steeds meer enthousiasme op dat podium.
10: Ik ken het natuurlijk al enige jaar, maar ik vind het wel leuk, ja.
9: Wel leuk.
10: Wel leuk. Ja, god, ja. Maar het repertoire is, nou ja, een beetje herkenbaar, laat ik het zo zeggen.
9: Dus we moeten een beetje wisselen in repertoire, vindt u?
10: Ja, exact. Maar komt allemaal goed, hoor. Komt allemaal.
9: Hoeveel kilometer?
10: Ik ga voor de 30. Dat vind ik hier in Raalte meer dan genoeg.
9: Hoezo?
10: Ik zeg maar zo, Raalte 30 is te vergelijken met 40 in Nijmegen, wat ik in Nijmegen altijd doe.
9: Hoe ziet u dat dan? Hoe vergelijkt u dat dan?
10: Nou, dat heeft te maken met die slootkanten. En dat is een beetje door die weilanden zitten, de baggeren. Dus dat is, daar heb ik het niet zo over.
9: Je moet niet de sloot in, hè?
10: Wat zeg je?
1: Waar loopt die man allemaal heen?
9: Niet de sloot in.
10: Nee, daar hebben we er nog een beetje geluk mee. Ja. Want dat is niet zo glibberig. Ja,
9: het is echt niet de bedoeling om die sloot in te duiken.
10: Goed zo, bedankt.
9: Geen baggerwerkzaamheden. Ja. Dankjewel, meneer. Ik wens u veel succes. En ik zal dat advies doorgeven. Het repertoire een beetje aanpassen.
10: Ja, ja.
9: Doe maar. Oké. Okay. Marcel, je hoort het.
1: Ik hoor het.
9: De laatste tonen voor deze ochtend. De Rolte Jongs. En dan gaan ze weer het prachtige Sallandse land in.
1: Ja, ik begrijp dat de route wat makkelijker moet worden voor de wandelaars, Bart. En serieus, was je nu gewoon aan het snuffelen aan vrouwelijke wandelaars? Hoorden wij dat nou goed?
9: Nee, maar mevrouw zegt, normaal ruik ik heel erg. Ja.
1: Oh, ja. Ja, dan vraag je erom.
9: Open deurtje.
1: Zo is dat, Bart. Veel plezier vandaag. We horen je met de tweede dag, de dag van Heino in de Sallandse Wandelvierdaagse. Het is ongelooflijk.

0: weer helemaal hot en happening via TikTok. Ilse de Lange en So Incredible. Op de eerste stakingsdag in het streekvervoer. De vakbonden hebben buschauffeurs en machinisten opgeroepen tot aan de kerst iedere week één dag het werk neer te leggen. Het gaat hier om een cao-conflict. Niet bonden die spierballen willen tonen tegenover de regering, maar echt een klassieke staking om beter loon en betere werkomstandigheden. Onze verslaggever Harro Brouwer, je hoorde hem eerder al vandaag, is in Zwolle in de busstalling. Zo heet dat, Harro?
1: Ja, dat hoorde ik net. Het is niet de remise, het is de busstalling. Ja, klopt.
0: Nou, en zijn ze gemotiveerd?
1: Nou, wat ik hier zo zie, staan toch enkele tientallen mensen. Zijn ze gemotiveerd? Echt vanaf vanochtend 5 uur stond vakbond CNV hier al. En ik heb naast mij Elroy. Ja, normaal gesproken zit u op de bus.
2: Klopt. Ja, al heel wat jaren ben ik chauffeur hier binnen het openbaar vervoer.
1: Maar niet vandaag?
2: Vandaag niet, nee. We hebben vandaag het werk neergelegd. We hebben een conflict met onze werkgever. En dat is de reden waarom wij niet rijden.
1: En kunt u iets specifieker zijn? Waarom rijdt u niet?
2: Nou, de cao-onderhandelingen die zijn geklapt. We staan eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. En onze enige mogelijkheid nu nog om iets te doen qua actie is staken, is het werk neerleggen.
1: En wat wilt u?
2: Wat ik wil? Wat de publieke opinie vaak is dat wij staken voor het geld.
1: Hoger loon.
2: Een hoger loon, ja. Dat is mijn bedoeling absoluut niet. Ik staak voor onze arbeidsvoorwaarden. Wat de werkgevers nu op tafel hebben gelegd, het doet gewoon heel veel afbraak aan onze cao. Daarvoor wordt het werk voor ons wordt zwaarder. En dat, op een gegeven moment kunnen wij dat niet meer accepteren. En dan moeten wij staken.
1: En als u zegt werk zwaarder, doelt u dan op onregelmatige uren of...
2: Ja, de onregelmatige uren. Er zijn collega's die zitten in een zogenaamd mixrooster. Dat houdt in dat je 's morgens, 's middags, 's avonds moet werken. Gebroken diensten moet draaien. En dat kan zijn, de eerste dienst rijdt hier in Zwolle uit om rond 4:15. En dan ben je om een uur of 2, 3 ben je klaar. Andere diensten die starten iets later. Heb je een gebroken dienst, dan moet je voor 1 uur of 2 moet je opkomen. Dan heb je een hele tijd daartussen zitten. En dan moet je 's middags weer komen. En dan de dienst uitmaken tot 1 uur of half 8.
1: Daarvan zegt u dat moet anders?
2: Nou, dat hoeft niet specifiek anders. Maar het is een opeenstapeling. De werkdruk die wordt groter. De werkgevers zien graag... dat wij normaal hebben diensten van 8 of 8,5 uur. Die willen het al oprekken straks naar 10 uur.
1: Oké, nou, uw punt is even duidelijk. We gaan naar Niels Rook, bestuurder bij vakbond CNV. Hoe vroeg was u hier vanochtend?
3: Vanmorgen was ik hier om 6 uur. Om de leden hier een hart onder de riem te steken. Om ze te bedanken voor dat ze hier staan. Dat ze een streep trekken. En om ook een stukje moreel support en te zien hoe de actiebereidheid is. En ik heb gezien dat die hoog is.
1: Hoge actiebereidheid. Want even voor de goede orde. Er wordt gesproken over staken in het streekvervoer. Dan denk ik, dat is makkelijk als je bijvoorbeeld in Zwolle woont. Kun je nog wel met de bus naar je werk in Zwolle?
3: Nee, ook in heel Zwolle.
1: Ook niet?
3: Nee, in heel Zwolle rijden geen bussen. Het is de cao openbaar vervoer die geldt voor het hele stadsvervoer en streekvervoer. Met uitzondering van 3 grote steden. Alle andere steden in Nederland, daar geldt deze cao voor. En die liggen wat ons betreft dus plat vandaag.
1: En dat is niet voor het eerst dit jaar?
3: Nee, dat is zeker niet voor het eerst dit jaar. We hebben tot nu toe dat middel 2 keer ingezet. Dat waren de eerste 2 keer om, laten we zeggen, aan de overheid te laten weten... dat de bezuiniging op sociaal zekerheid wat ons betreft veel te ver ging. Dat moest van tafel. Nu staan deze mensen hier voor hun eigen arbeidsvoorwaarden. En wat we zien is dat de bereidheid nog stukken groter is dan in juni en september. Dus hartstikke mooi dat deze mensen hier staan voor hun eigen recht... en voor een nieuwe en een goede arbeidsvoorwaardenregeling.
1: Ja. En zoals Marcel net al vertelde, is het idee om mogelijk elke week 1 dag te gaan staken. De reiziger is toch weer de dupe. Ik kan me voorstellen zo langzamerhand als je met het OV wil... dat je echt elke ochtend wel eventjes op een appje moet kijken, oftewel het rijdt.
3: Ja, nee, dat
4: is toch vervelend?
3: Ja, dat snap ik best, dat het vervelend is voor reizigers. En het is ook geen licht besluit van ons geweest om dit middel in te zetten. We hebben echt gekeken of we het anders konden doen. We hebben gezegd, we gaan tot aan, dat hebben de werkgevers in het vooruitzicht gesteld. We gaan in elke week een vorm van actie doen. Dat kan een staking zijn of een werkonderbreking. En inderdaad, het is vervelend voor reizigers. Maar reizigers is het ook belangrijk dat je een uitgeruste chauffeur hebt. Een uitgeruste machinist hebt. En daarom is het belangrijk om te zorgen dat die CAO gewoon niet verder afgebroken wordt. En dat dreigt nu te gebeuren. Dus we vragen een stukje compassie van de reiziger.
1: Nou, compassie van de reiziger is hier gevraagd. En ondertussen is dan de hoop dat de werkgevers weer om tafel gaan met de bonden. En dat daar in elk geval iets uitkomt waar iedereen mee kan leven. Zodat de bussen gewoon weer gaan rijden, Marcel.
0: Ja, en is de klassieke omstandigheden daar bij jou? Hesjes, koffie, misschien een broodje worst?
1: Nou, hesjes ja. Koffie zie ik in de verte ook. Ah. Broodje worst weet ik nog niet. Moet ik even kijken.
0: Even onderzoeken.
1: Ja, langzaam komt de zon wel hier op. Het was net behoorlijk fris. Maar nu is het eigenlijk wel aangenaam. Ja. Het worden hier in Zwolle.
0: Jullie hebben er lekker weer bij. Harro Brouwer in Zwolle bij de busstalling. In heel Zwolle dus geen bussen. Hebben we net gehoord wat er wel en wat niet rijdt. Voor zover wij weten. Vind je op onze website. rtvoost.nl

0: Eruption and I Can't Stand the Rain. Nou, dan heb je vandaag niks te klagen, want het blijft droog.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk weer is het. Maar daar hoor je straks meer over van Margot Ribbering. Daarvoor uit natuurlijk van Anne Neeltje de hoofdpunten van het nieuws.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
4: NRV.
5: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
3: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
5: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
3: Geweldig idee.
4: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
9: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Het is 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
1: De Tweede Kamer heeft gestemd voor meer bevoegdheden voor BOA's van Arriva. Handhavers op de lijn Zwolle Emmen krijgen straks toegang tot gegevens over vreemdelingen en hun verblijfstatus. Op de Molenweg in Zwolle is gisteravond brand ontstaan nadat er iets door een brievenbus naar binnen werd gegooid. Op het moment van het incident was er niemand thuis. Buren hadden door wat er gebeurde en belden de hulpdiensten. Op de Hardenbergerweg in Tuberg is gisteravond een automobilist van de weg geraakt en tegen een boom gereden. Politie, brandweer, een ambulance en traumahelikopter kwamen ter plaatse. Over de toestand van de bestuurder is nog niets bekend. En er rijden vandaag veel minder streekbussen en regionale treinen. Chauffeurs staken omdat de onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. Ze zijn onder meer kwaad over de korte pauzes die ze krijgen, zodat ze nauwelijks even kunnen plassen.
13: Zeker, ik ben busvuur, geen autocoureur. Misschien mag Verstappen zou het wel lukken, maar ja, ik ben al een beetje wat ouder, over de 60.
14: Is dat een ding waar het dan over gaat?
13: Onder andere eigenlijk, maar het is ook belangrijk dat je op een gegeven moment even de chauffeurs ook even de benen kan strekken. Dat is zo belangrijk, maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat, wordt het allemaal teniet gedaan.
1: De chauffeurs en machinisten willen vanaf nu tot de kerst elke week een dag het werk neerleggen, zolang er geen schot in de CAO-onderhandelingen zit. Een overzicht van waar er gestaakt wordt en er dus wel of geen treinen en bussen rijden vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: En dit was een chauffeur uit Den Haag, dacht ik.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, het zal zomaar kunnen. Er hadden in ieder geval een mooi weer bij, hoorden we net, van de chauffeurs in Zwolle, waar onze verslaggever is. En dat klopt. Margot Ribbering, goedemorgen nogmaals.
15: Goedemorgen, Marcel.
0: Het is overal zonnig, volgens mij.
15: Ja, het is heerlijk zonnig. We staan aan het begin van wederom een prachtige herfstdag. Met een zuidwestelijke wind, temperaturen oplopend richting 17, 18 graden vanmiddag. Dus wat dat betreft is het echt genieten vandaag. We starten wel fris, want de temperaturen zijn nog eventjes gezakt. Dat gebeurt altijd, hè, dat laagste punt, de minimumtemperatuur net na zonsopkomst. 6,7 in Heino, 7,8 in Enschede. En die temperatuur gaat snel oplopen, want vanmiddag komen we dus daadwerkelijk met medewerking van de zon, beetje sluierbewolking en een paar stapelwolken uit op zo'n 17, lokaal 18 graden.
0: Edward uit Enschede stuurt een foto van de velden die nog beneveld zijn. De dauw ligt er nog op en een strak blauwe lucht. Yveske, twee foto's uit de Giethoorn met verschillende stadia van de zonsopkomst. Die onderste, daar zie je de zon er wel heel duidelijk bij. Het lijkt wel een Afrikaanse savanne als ik dat zo zie. Het is, hij is nadrukkelijk aanwezig vandaag, of zij. De zon.
15: Precies, ja. Ik vind het een zij, de zon. En ze is inderdaad goed aanwezig. Flink wat zonneuren vandaag. En we doen even copy-paste. Want ook morgen wordt een dag met flink wat zon. Hoewel er in de ochtend even wat meer wolkenvelden langs kunnen drijven. Maar ook morgen waait de wind uit de warme zuidhoek. Na een minimumtemperatuur van 7, 8 graden. Wordt weer een fris nachtje. Gaan we misschien wel ietsjes hoger uitkomen dan vandaag op de meeste plaatsen. Wordt het 19 graden. Dus misschien op een enkele plaats toch nog een keertje die 20 graden aantikken. Zuidelijke winden hebben we ook op vrijdagochtend. Dan kan ook de temperatuur afhankelijk van de zon nog een keertje oplopen naar 18 of 19 graden. Maar in de middag passeert er een koufront vanuit het westen. Nou, de naam zegt het al. Daarachter komt de noord. Later noordoostelijke wind op gang en aanvoer van koele lucht. En dat betekent dat in het weekend de temperaturen gevoelig lager liggen. 14, 15 graden op de zaterdag, 12 graden op zondag. Oeh. Met een noordoostelijke wind. Maar het weer ziet er best aangenaam uit, hoor. Met zonnige periode en slechts op zaterdag een enkele bui. Ik denk dat het zondag gewoon weer helemaal droog is.
0: Ja, en die temperaturen die horen er wel een beetje bij, toch? Zijn vrij normaal, denk ik.
15: Ja, die zijn heel normaal voor de tijd van het jaar. Het is ook zo dat de nachten wat frisser worden. Dus de nacht naar zondag, ja, dat zou wel eens een nachtje kunnen worden met misschien wel een gaatje vorst aan de grond.
0: Kijk aan, Margot, dank je wel. En een fijne dag voor jou. Dan heb ik verkeersinformatie. Hebben we de hele ochtend niet gehad, maar opeens staat de N760 vast. Dat is de weg tussen IJsselmuiden en Genemuiden. Hij is dicht, die weg, door politieonderzoek of voor politieonderzoek. Er is daar dus duidelijk iets gebeurd. Mensen die er rijden staan vast en hebben daar 11 minuten vertraging van, maar je kunt er voorlopig niet door. Dus de N760 tussen IJsselmuiden en Genemuiden zit dicht.

0: Cock Robin hoorde je. The Promise You Made. 9:50 op Radio Oost. Deel van de uitzending vanochtend ging natuurlijk over de staking in het streekvervoer.
1: Ja, het is vandaag de eerste stakingsdag in het streekvervoer. De vakbonden FNV en CNV hebben buschauffeurs en machinisten opgeroepen om tot aan kerst iedere week één dag het werk neer te leggen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. De bonden en werkgevers in het openbaar vervoer komen er niet uit wat betreft loonstijging, werkdruk en verdere arbeidsomstandigheden. Vooral die laatste twee factoren zijn voor deze buschauffeur in Zwolle reden om het werk neer te leggen.
2: Wat de publieke opinie vaak is, is dat wij staken voor het geld. Een hoge loon. Nou, dat is mijn bedoeling absoluut niet. Ik staak voor onze arbeidsvoorwaarden. Wat de werkgevers nu op tafel hebben gelegd. Het doet gewoon heel veel afbraak aan onze CAO. Daarvoor wordt het werk voor ons wordt zwaarder. En op een gegeven moment kunnen wij dat niet meer accepteren. En dan moeten wij staken.
1: Het is nog even afwachten hoeveel werknemers gehoor geven aan de oproep om te staken. Vakbondsbestuurder bij CNV Niels Rook ziet in ieder geval in Zwolle een groot draagvlak.
3: Nee, in heel Zwolle rijden geen bussen. Het is de CAO openbaar vervoer die geldt voor het hele stadsvervoer en streekvervoer. Met uitzondering van 3 grote steden. Alle andere steden in Nederland, daar geldt deze CAO voor. En die liggen wat ons betreft dus plat vandaag. Het is ook geen licht besluit van ons geweest om dit middel in te zetten. We hebben echt gekeken of we het anders konden doen. Maar reizigers is het ook belangrijk dat je een uitgeruste chauffeur hebt. Een uitgeruste machinist hebt. En daarom is het belangrijk om te zorgen dat die CAO gewoon niet verder afgebroken wordt. En dat dreigt nu te gebeuren. Dus we vragen een stukje compassie van de reiziger.
0: Ja, en dan de hele week besteden we aandacht aan de campagne Denk Vooruit van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid over de voorbereiding op noodsituaties. Een van de scenario's voor zo'n noodsituatie is de langdurige stroomuitval. Overheid adviseert daarom onder meer een zaklamp met batterijen te hebben, kaarsen, lucifers, een opgeladen powerbank. Al hebben we in Nederland wel een erg betrouwbaar elektriciteitsnet, volgens Jan-Willem Keur van netbeheerder Enexis.
4: Die kans is absoluut aanwezig. Alleen, we hebben een betrouwbaarheid van 99,995% in Nederland. En zijn daarmee koploper in Europa en in de wereld. Dus de kans dat het een keer gaat gebeuren is er best wel aanwezig. Alleen, tot op heden houden we het ligt behoorlijk aan.
0: Ja, toch is dat stroomnet natuurlijk behoorlijk overbelast. Daar horen we natuurlijk al maanden over. En overbelasting van het stroomnet maakt het risico voor stroomuitval ook groter. Enexis houdt zich daarom dagelijks bezig met het uitbreiden.
4: Wij breiden het net constant uit. Als je alleen al kijkt naar in Overijssel, dan zijn we bezig met nieuwe hoogspanningsstations, transportverdeelstations, nieuwe stroomhuizen in de wijken. En zorgen dat we het uitbreiden, dat helpt ervoor dat we meer ruimte houden om storingen op te vangen of voor te zijn. Aan de andere kant zijn we ook bezig met het flexibiliseren van het net. Hè. Dus we vragen aan klanten om hun gedrag aan te passen en pieken te vermijden. En daarmee zorgen we ook dat we meer ruimte hebben om bijvoorbeeld meer klanten aan te sluiten. En ook beter voorbereid zijn op storingen.
0: Ja, vanwege de overheidscampagne geven we ook regelmatig noodradio's weg. Als je het geluidje hoort, meld je dan via de app. Gaat een paar keer nog gebeuren vandaag.
1: De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens asielminister Bart van den Brink onhoudbaar. In een brief aan alle gemeenten riep hij gisteren op om dringend extra opvangplekken te regelen, nadat asielzoekers afgelopen week opnieuw buiten moesten slapen. In Zwolle geven ze gehoor aan de brief. Al vindt burgemeester Snijders dat er een stap verder mag gegaan worden als er echt nood is.
5: Wij doen daarin mee, zeg maar, om ook te kijken van zijn er dan plekken beschikbaar. Ik heb wel gezegd, ook als burgemeester, hè, misschien wordt het wel tijd om ook te zeggen via de crisislijn die we wel eens eerder hebben gehad, als de nood zo hoog is, durf dan ook door te stappen en inderdaad daar een crisis voor uit te roepen. Zodat je ook met nadrukkelijke stappen de burgemeesters echt in charge, zeg maar, om plekken beschikbaar te krijgen. Want nu, nu blijven we maar brieven sturen, om het zo maar te zeggen. En de urgentie bij niet alle collega's is even scherp, zeg ik dan maar.
1: Gemeenten kunnen nu onder meer helpen door opvanglocaties langer open te houden en statushouders sneller te huisvesten. De minister roept ook provincies die al voldoen aan de spreidingswet op om extra opvangplekken te regelen.
0: En dan waren we ook nog bij de tweede etappe van de Sallandse Wandel. Vierdaagse, daar hoor je in de loop van de dag natuurlijk veel meer over op Radio Oost.

0: Boudewijn de Groot, als hij maar geen voetballer wordt. Jimmy heet het. En hoorde je om 9:09 op Radio Oost. Straks neemt de Oene Loonstraat over. Oene, goedemorgen.
1: Hey, dame, heer, goedemorgen.
0: Je bent gewoon hier.
1: Ja, ik denk, ik kom even hier.
0: Ja, gezellig. Om live de letter voor de Pimpam platen gaan bepalen.
1: Ja, ja, ik ben er erg benieuwd naar. Want meestal op het laatste moment wordt die bepaald. En dan kan ik dat aan jullie nog even doorgeven.
0: Ja, zeker.
1: Men al verzoekje kan ingooien. Dus ik geef, nu is het aan zwaai.
0: Ik zou zeggen, spin that wheel. Ja.
2: Wat sla jij hard?
1: Sorry, neem me niet kwalijk. Dit wordt een uitdaging.
0: Oh jee.
1: De letter Q.
0: Oh, jeetje.
2: Ja, Queens of the Stone Age.
0: Queens of the Stone Age.
1: Ja, daar komt iedereen met Queen aan zitten. Begrijp ik ook, want die maken mooie muziek.
0: Het hele repertoire van Queen.
2: Ik opper iets minder voor de hand.
1: Ja, inderdaad.
0: Dan zijn we klaar. Als we Queen of the Stone Age en Queen doen, dan
2: hebben we geen luisteraars meer.
1: Nou, weet je, ik ga er even vanuit. Eén plaat van Queen. En dan de rest andere platen.
0: Eén plaat van Queen.
1: Ja, maar er zijn ook heel veel titels toch, die beginnen met de Q. Curio van Julio Iglesias bijvoorbeeld.
0: Dat is waar.
1: Cubement Mancor van Celine Dion, zoiets. Maar weet je wat, we gaan afspreken dat als er in de titel ook een Q zit of in de artiestennaam, dan hebben we wat meer. Hey!
0: Ja, weet je?
1: Zeker.
0: Ken je hem?
1: Zeker.
0: Ja, dan doen we deze gewoon.
1: Nou, helemaal goed.
0: Zeggen wij tot morgenochtend. Oene, veel plezier. Straks de 9e en tot die tijd de Golden Earring en Quiet Eyes.
1: Ja, Quiet Eyes. Goed nummer.
0: Begint met een Q. Tot morgen.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Voor de grootste keuze

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Het is Broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koop zondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
3: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De Tweede Kamer heeft gestemd voor meer bevoegdheden voor BOA's van Arriva. Handhavers op de lijn Zwolle-Emmen krijgen straks toegang tot meer gegevens. Driekwart van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om het oud en nieuw vuurwerk af te steken. En buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer staken tot kerst iedere week een dag. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
5: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
6: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
5: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
7: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
5: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
9: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
8: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
9: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
8: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja,

0: Oosttribune.
1: Zondagmiddag. De IJsselderby PEC Zwolle Go Ahead Eagles. MVV Maastricht Heracles Almelo. En zondagavond FC Twente FC Utrecht. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Casey de Sunshine Band, I'm your boogeyman. Ja, het is wel leuk om te zien hoe vindingrijk onze luisteraars zijn voor wat betreft de pimpamplaat. Ik zit eigenlijk al helemaal vol voor het komend uur. Zeker, maar je kunt blijven sturen hoor. Artiesten die beginnen met een Q. Of titels die beginnen met een Q. 0645671331. Ook geef weer een noodradio weg. Gooi het noodradio alarm voorbij komen. Onmiddellijk bellen. 074-2456-665. Of gewoon appen naar 06-4567-1331.

0: Papa Dumfries hoorde je van Madonna. Ze komen nog steeds binnen. Artiesten die beginnen met een Q. En ook, ja, Anne Niels, ik had eigenlijk niet verwacht dat dat zo zou lopen. Zo druk.
1: Je bent positief verrast.
0: Ja, zeker.
1: En dat betekent dat...
0: Oh, wacht even. Dat wou ik helemaal niet laten, want dat komt zo meteen. Nee, ik wil even dit laten horen. Want wat zit er zo meteen in het regionale nieuws?
1: Ik ga het onder meer hebben over boa's in de trein.
0: Duidelijk. Reclame nu.
2: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
3: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
4: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
8: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
7: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
10: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
0: Het is 2 minuten over 9:30. Anna Neeltje nu met het laatste regionale nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Tweede Kamer heeft gestemd voor meer bevoegdheden voor boa's van Arriva. Handhavers op de lijn Zwolle-Emmen krijgen straks toegang tot gegevens over vreemdelingen en hun verblijfstatus. Daarmee moet de overlast van zwartrijders op de treinlijn worden aangepakt. Er is al langer overlast door veilige landers die zwart rijden. Eerder kwam naar buiten dat de vervoersmaatschappij niet ingreep tegen agressieve zwartrijders vanwege de veiligheid van personeel en reizigers. 3/4 van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken. Het is wel mogelijk voor bijvoorbeeld verenigingen om een ontheffing aan te vragen. Maar de meeste gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. In IJsselmuiden is een motorrijder gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. En ook vanochtend heeft Albert Heijn nog problemen. De site en de app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn wel weer opgestart, vertelt deze verslaggever.
12: En dat betekent dat een aantal winkels wel weer zullen bevoorraad. Maar ja, de vraag is natuurlijk welke winkels en om welke producten gaat het. En gaan die lege schappen verdwijnen?
1: Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Dankjewel. Morgen was fris, hè, Anne Neeltje?
1: Ja, het is zeker zo midden in de nacht.
0: Volgens mij kan die dikke trui zo meteen uit. Want als ik kijk naar het weerbericht voor vandaag... vandaag zorgt een hoge drukgebied boven Duitsland... voor een zwakke tot matige zuidwestelijke stroming... met de aanvoer van zachte lucht.
1: Je bent er al op gekleed.
0: Zeker. Met flink wat zon wordt het in de middag zo'n graad of 17. Ook ontstaan een paar stapelwolken. Het blijft wel droog. En ook de nacht na donderdag verloopt helder met minima van 9 of 10 graden. Dan heb je die trui wel weer nodig. Ja, zeker. We gaan beginnen met een aan de pim pam plaat. Ja, heel veel platen met een Q. Of artiesten die beginnen met een Q. Of titels die beginnen met een Q zijn binnengekomen. Zoals als eerste Suzy Quatro. En She's in Love with You.
13: Tot 1 uur bij Oost.

0: Wayne.
1: Quando, quando, quando. Engelbert Humperdinck die werd al heel vroeg aangevraagd. Al nadat we de letter Q kozen voor wat betreft de pim-pam-plaat. Ja, in het volgende uur gaan we weer contact zoeken met Bart Kieft. Hij volgt 4 dagen lang de Sallandse Vierdaagse. Gisteren was hij al een aantal keren in de uitzending. En vandaag een ander deel van de route door het mooie Salland zal hij via radio en tv vandaag voor je verslaan. Met een Q, QZ, Kenno, Jody.

Ja, blijft een heerlijk nummer, hè, van de Moody Blues Question. Inderdaad. Het is in het begin met een Q of titel, zoals Question. Deze, die hebben we een tijd niet gehoord op de radio. The Queen of Peace van Florence and the Machine. Het is mooi gedragen, gezongen nummer tot aan de reclame van 10 uur.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken? Dat leer je vanavond in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
7: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
10: Het is broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
11: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Chauffeurs in het streekvervoer leggen hun werk neer. Ze staken omdat de onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. Driekwart van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken. En ook vanochtend heeft Albert Heijn nog problemen. De site en app werken nog niet en het is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Dat en meer op rtvoost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt €30. Inmiddels is dat €87. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. Voor de

0: Rune Loonstra. Bij Oost.
1: We zitten midden in de pim-pam-plaat. Radio een uur lang voor jou. Artiesten die beginnen met een Q. Of titels die beginnen met een Q, zoals deze Q65. En mooie plaat. Leuk om die eens te mogen draaien. Ik moet er wel bij zeggen, we zitten al vol, hoor. Ja, we zitten heel vol. Je mag nog een poging wagen, maar ik heb straks nog...

0: Freddie Quinn voor je. Queen uiteraard. Er kwamen heel veel platen, suggesties binnen van Queen. Ja, daar moeten we zeker even aan draaien. En ook Q&Q, die tune, weet je toch, van die beroemde serie uit de 70e jaren. Dat zijn de makkers met Erik van het Woud. Is ook aangevraagd. En Johnny Hallyday, Kus je Tem. Nou, reden genoeg om in ieder geval de Q aan te horen tussen nu en 10:30. Tot tegen 10:45 heb ik Bart Kieft in de uitzending op zowel radio als tv. Hij volgt de Sallandse Vierdaagse. En volgens mij is vandaag de beurt aan Heino. Ik weet niet helemaal zeker. Dat gaan we straks aan hem vragen. Wie hoort hem? Verder, wanneer je de noodradio-alarm hoort, want heel veel mensen horen dan die jingle van Pim Pam Plaat en denken, hé, ik hoor de noodradio. Nee, dat is een heel apart geluid. Die zal ergens tussen nu en 1 uur gaan klinken. Misschien wel dit uur nog. Houd in de gaten, hoor je hem voorbij komen. App dan noodradio naar 06-4567-1331. Nu appen heeft geen zin, want ik heb hem nog niet laten horen. En als je dan belt en ik neem op, dan moet je ook noodradio zeggen. 074-2456-665. Nou, daar gaat hij. Freddie Quinn, jongen, kom bald wieder.
1: Radio Oost. Pim pam.
2: Pim pam.
3: Pim pam. Pim pam.

Daar mag je nooit doorheen gaan als presentator. Bohemian Rhapsody van Queen. Ja, het is met een Q, of titels die beginnen met een Q. En dan heb ik een hele aardige aanvraag binnengekregen. Van de Makkers en Erik van het Woud. Erik van het Woud heeft natuurlijk gespeeld in Q&Q. De serie, ja, in de jaren 70. En ja, dat is een volledig nummer geweest die ook in de tipparade heeft gestaan. Aangevraagd in het kader van de Pim Pam Plaat.

die gele ogen. Ja, maar dat weet ik ook. Zwartjes, je wou het huis natuurlijk verkopen of zo. Ik wou dat mijn opa en ik iemand wisten die zich bijzonder misdadig gedroeg. Want dan bedacht ik natuurlijk meteen weer een paar listen. Ik ken listen genoeg.

0: Ja, mooi hoor. Johnny Hallyday, keuze termen hoor je op Radio Oost. En tot zover ook de Pim Pam plaat. En dank voor alle keuzes die jullie hebben doorgegeven via de app en ook via de telefoon. Titels die beginnen met een Q, of artiesten die beginnen met een Q. En ja, morgen tussen 10:30 en 11:30 kun je weer kiezen uit een andere letter. Ja, Danielsje, wat zit er zometeen in, het nieuws?
1: Ik ga het onder meer hebben over het vroegtijdige afscheid van PEC-trainer Henny van der Vecht.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig van de Belastingdienst.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
2: Een minuutje over 10:30. En een mailtje met het laatste regionale nieuws.
3: De provincie stevend af op een recordbedrag ontvangen subsidies vanuit de Europese Unie. Tussen 2021 en dit jaar stroomde er maar liefst 412 miljoen euro naar Overijssel. De Universiteit Twente blijkt een van de grootste ontvangers met subsidie voor onder meer onderzoek naar groene waterstof en betrouwbare kunstmatige intelligentie. Ook Thales in Hengelo, dat militaire radarsystemen maakt, ontving veel geld. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 8 maanden tegen een 24-jarige man uit Amsterdam die bij een controle in Deventer bijna 1000 kilo lachgas bij zich bleek te hebben. Ook wil de officier van justitie dat de chauffeur de kosten voor het opruimen van het gas betaalt. In de rechtbank zei de man dat hij dacht wijn te vervoeren. Zijn advocaat vraagt om vrijspraak omdat hij dus nergens van af zou hebben geweten. Op 27 oktober is de uitspraak. Op de Molenweg in Zwolle is gisteravond brand ontstaan nadat er iets door de brievenbus naar binnen was gegooid. Toen dat gebeurde was er niemand thuis, maar buren hadden door wat er gebeurde en belden de hulpdiensten. En Anko Jansen, oudspeler van PEC Zwolle en voetbalanalist, vindt het niet verbazingwekkend dat PEC Zwolle afscheid heeft genomen van trainer Henry van der Vecht, al vindt hij het moment wel opmerkelijk.
4: Vele tegenslagen in de zin van echt hele grote uitslagen, echt door die ondergrens gaan. Ja, dat wordt een beetje een emmer die op een gegeven moment vol loopt. En ja, goed, dan begin je aan een nieuwe competitie. Had je al moeten afvragen, want ik vond wel dat een beetje reflectie naar het afgelopen seizoen ontbrak wel. Daar heb je gewoon heel veel geluk gehad dat je erin bent gebleven. En dan ga je een beetje op dezelfde weg verder. Heb je een heel moeilijk programma, dus dat moet je Henry dan nog nageven. Maar zo'n programma zegt in principe mij niet zo heel veel. En ja, als je dan een break van 3 weken hebt en je speelt Cambuur thuis en je verliest, ondanks dat het mij nog enigszins meeviel. Want ik denk dat je die wedstrijd 9 van de 10 keer had gewonnen. Ja, dan moet je op een gegeven moment wel een keer, denk ik, de knoop gaan doorhakken.
3: PEC Zwolle heeft Van der Vecht na 8 speelronden per direct ontslagen. De voetbalclub staat na een teleurstellende start van het seizoen op de 16e plaats met 4 punten. Het hele interview lees je in de app en op rtvoost.nl.
2: Dankjewel, Anneleeltje. Blik op het weer. Vandaag zorgt een hoge drukgebied boven Duitsland voor een zwakke tot matige zuidwestelijke stroming met de aanvoer van zachte lucht. Met flink wat zon wordt het in de middag zo'n graad of 17. En ook ontstaan er een paar stapelwolken, maar het blijft droog. Ook de dag na donderdag verloopt helder met minima van 9 tot 10 graden. En morgen wordt het met maxima van 19 graden nog iets zachter. Lekker, die naherfst, na zomerweer in de herfst, zo zou je het ook kunnen zeggen. Straks hebben we Bart Kieft. Bart Kieft, ja, die is bij de Sallandse Vierdaagse. En zometeen gaat hij zich melden in de uitzending.
5: Tot 1 uur bij Oost.
6: Radio Oost. Groene Loonstra is er weer op de radio. Loonstra.
7: Jak.

0: het weekend in.
1: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
0: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
2: Zijn met je mee, het weekend in, José de Bruin.
0: Is er nog iets anders wat je deze week hebt beleefd?
3: Nou, nee, heel saai.
0: Ik denk wel eens, je zult voor het eerst de radio aanzetten. En dan hoor je dit.
1: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Kan niet meer praten, denk ik.

Heel vaak gecoverd, hoor, dit nummer. Het origineel is van Bob Dylan, Blowing in the Wind. Ja, Stevie Wonder heeft er ook een uitvoering van gemaakt. Nou, zometeen, ik zie al wat beelden van waar Bart Kief zich ophoudt. En zometeen meer erover. Oh, ja, ik zag deze op de lijst staan. Ik heb het over Bruno Mars. Iedere keer als ik het nummer van hem draai op de radio, dan word ik blij. Ja, hij ook, zo te horen. On My Soul, nu op Radio Oz. En daarna hopelijk Bart Kief in de uitzending.

0: Ja, Omar Sal, Bruno Mars.
1: De Sallandse Wandelvierdaagse.
0: Zeker, zeker. De Wandelse Vierdaagse, de tweede dag. En ik zei aanvankelijk Raalte, maar Bart, je bent heel ergens anders. En Raalte, ja, ligt ze wel in de buurt, want waar ben je nu?
2: Ja, halverwege Heino. En de wandelkudde komt vanuit Raalte, komt vanuit zuidelijke richting over dit prachtige pad. Fietspad, wandelpad, give it a name. En slaat dan links af door dat heerlijke landschap tussen de oude eikenbomen doorslingerend richting Heino. We kunnen dat eventjes op de kaart zelfs bekijken. Hier een bordje met het natuurlijk huis, dat ligt even verderop. Is ook prachtig om te zien. Hier Raalte. En de wandelaars zijn vanuit Raalte richting Raalte-Noord geslingerd over dit pad. Dat zien we nu, zagen we zojuist op de achtergrond, dit fietspad, wandelpad. Staan we op dit moment op dit punt. En er wordt gezongen op de achtergrond zelfs. Een potje, potje, potje met vet. Hoe mooi wil je het hebben? Het echte vierdaagse gevoel. Eens even kijken wie hier aankomt. Mevrouw, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Kan niet beter, hè, met het weer.
3: Het is hartstikke mooi weer. Ik moet bijna mijn jas uit doen.
2: Ja. Ik sta hier ook helemaal verkeerd in mijn winterjas nog. Vanochtend was het koud.
3: Een mooi paardje.
2: Maar er is zon erbij.
3: Ja.
2: Waar komt u vandaan?
3: Annapolona.
2: Annapolona, dat is Noord-Holland.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik dacht, laat ik eens hier gaan lopen.
2: Ja, en hoe bevalt dat?
3: Ja, mooi. Dit is helemaal een mooie route. Mooi zo'n bospaadje.
2: Ja, langs die bosrand, hè?
3: Heerlijk.
2: En het zonnetje op de bol?
3: Ja, inderdaad.
2: Het is net weer wat anders dan in de duinen.
3: Ja, heel anders. Maar en veel meer kronkelweggetjes natuurlijk.
2: U gaat die kant op. Dank u wel.
3: Goed.
2: Fijne dag. Loop lekker door. Gaat het hier goed, mensen? Meneer, goed de mars erin?
4: Ja, prima hoor. Ja,
2: lekker doorgaan, hè?
4: Dat doen we.
2: Prima, hartstikke fijn. Dag meneer, waar komt u vandaan?
5: Raalte.
2: Oh, Raalte, gewoon thuiswedstrijd.
5: Thuiswedstrijd.
2: Kent u de weg inmiddels?
5: Zeker weer. Ja.
6: Bordjes geeft me aan, hè?
2: Verderop, linksaf en dan door het bos richting Heino. Zo kan het allemaal verkeren. En terwijl ik dat zeg, is het misschien wel aardig om eventjes dat prachtige landschap nog even in beeld te brengen. Ik draai eventjes mijn ronde. En wat je dan ziet hier... Geweldig achter mij ook, die bosrand verderop, met die boerderijen. Schitterend om te zien. Heel mooi wandelgebied en niet voor niks uitgekozen door veel mensen als een van de mooiste wandelvierdaagsters in het land. Gaat goed, mevrouw?
7: Dankjewel.
2: Die kant op, hè?
7: Ja.
2: Houd de moed erin. Een potje met vet. Zo gaat hij gewoon stug vandaan, Oene, op weg naar Heino. En dan met de slinger, soms via Honorst, soms nog een klein tikkeltje dan richting Zwolle, de 30 en de 40 kilometer. En ik ga wat uitdoen, want het wordt warm.
0: Ja,
2: ik heb al korte broeken gezien en ik sta hier nog steeds in mijn winterjas. Ongelooflijk. Tot over een uur.
0: Tot over een uur. Dankjewel, Bartje Kieft vanuit tussen Raalte en Heino voor de Sallandse 4.

It's My Life hoorde je van No Doubt. Het is natuurlijk het origineel van Talk Talk uit de jaren 80. Ja. De noodradioalarm heb ik natuurlijk in het vorige uur laten horen. En ik ga iemand bellen. Ik zeg er meteen bij, als je niet opneemt, gaat hij naar een volgende. Dus heel streng, maar ja, zo'n noodradio. Hè, dan gewoon bij de radio blijven, bij de telefoon blijven. Eens even kijken, wat had ik er ook alweer uitgehaald. Oh ja, deze. Even kijken.

0: Nou, er zijn nu weer mensen die Noordradio appen, maar dat was het vorige uur. Dus je kunt nu wel appen, maar dat heeft niet zo heel veel zin. Nou, hopelijk neemt deze mevrouw of meneer op.
1: Noordradio.
0: Hey, Noordradio, met wie spreek ik?
1: Met Gerard van Brussel.
0: Gerard van Brussel, en die woont in?
1: Van Brussel, die woont in Holten.
0: Brussel is het, niet geen Brussel.
1: Ja. Nee, geen Brussel.
0: Ah, Gerard, goedemorgen. Waar was je mee bezig vandaag?
1: Goedemorgen.
0: Behalve radio luisteren.
1: Aan het werk.
0: Nou, wat werk doe je?
1: Ik heb een handwerkwinkel in Holten.
0: Oh, en wat maak je zoal?
1: Ja, wij hebben voor breien, haken, borduren en quilten alle spullen.
0: Zo, en is dat nog hip? Is dat, want je hoort dat mensen steeds weer gaan breien en haken, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, sinds de corona is het wel weer een hot item.
0: Ja, kun je zelf ook een beetje?
1: Nee. Oh, dat niet.
0: Maar je verkoopt ze wel?
1: Zelf niet. Mijn vrouw die staat in de winkel, die doet de winkel en ik doe meer de webshop.
0: Ja, oh, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Ja, nou, ja, je hebt gereageerd via de app, Gerard, om een noodradio. En je had er blijkbaar nog geen.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee. En wel andere producten uit het noodpakket?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet. Nou, Oké. Krijg je hem nu toegestuurd. Gefeliciteerd.
1: Hartstikke goed.
0: Als je dat even jouw adres, mailadres en je naam uiteraard op de app zet, dan weten we in ieder geval waar het naartoe moet.
1: Gaan we doen.
0: Nou, hou je haaks en breizen.
1: Oké, hartstikke bedankt.
0: Doei.
1: Oké, tot ziens.

De Dijk en als ze er niet is, hoor je op Radio Oost. Straks weer Bart Kieft. Ja, hij zal nu al richting Heino, of al in Heino zijn, denk ik. De tweede dag van de Zallandse wandelvierdaagse. Live op radio en tv op Oosten. Straks tussen 12 en 1 uur de 80's lunch op Radio Oost.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-cerv.nl en maak morgen mee.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl. Voor de

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: En het is nog niet eens 11:30, zo. Maar gelukkig ben je er al een Neeltje. En het laatste nieuws, het eerste op Oosten.
2: Zeker weten. Rijkswaterstaat heeft opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven-IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen. Dit is nodig vanwege de terugkerende lage waterstand. De binnenvaart mag alleen in de stroomopwaartse richting varen. Doordat er minder regen is gevallen dan verwacht en de waterstand deze week weer onder de waarde daalt, moet de maatregel opnieuw worden ingesteld. Het is vandaag de eerste stakingsdag in het streekvervoer. De vakbonden FNV en CNV hebben buschauffeurs en machinisten opgeroepen om tot aan kerst iedere week één dag het werk neer te leggen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. De bonden en de werkgevers in het openbaar vervoer komen er niet uit wat betreft loonstijging, werkdruk en verdere arbeidsomstandigheden. Vooral die laatste twee factoren zijn voor deze buschauffeur in Zwolle reden om het werk neer te leggen.
3: Wat de publieke opinie vaak is dat wij staken voor het geld. Een hoge loon. Nou, dat is mijn bedoeling absoluut niet. Ik staak voor onze arbeidsvoorwaarden. Wat de werkgevers nu op tafel hebben gelegd, het doet gewoon heel veel afbraak aan onze CAO. Daarvoor wordt het werk voor ons wordt zwaarder. En op een gegeven moment kunnen wij dat niet meer accepteren. En dan moeten wij staken.
2: Een leidinggevende van de brandweer IJsseland is afgelopen april ontslagen. Dat gebeurde nadat hij een klacht indiende over kleinerende opmerkingen door een collega. De man gaf leiding aan 9 brandweerposten en was verantwoordelijk voor ongeveer 200 mensen, voornamelijk vrijwilligers. Na een extern onderzoek blijkt dat er geen sprake is van klachtwaardig gedrag. Volgens de rechter zijn de verhoudingen inmiddels zo ernstig verstoord dat terugkeer alleen niet meer realistisch is. Ook een andere functie binnen de veiligheidsregio biedt volgens de rechter geen oplossing, omdat hij daar met dezelfde mensen zou moeten samenwerken. En de Schotse ruit keert terug bij FC Twente. De club heeft een nieuw tenue gepresenteerd, gebaseerd op het iconische uittenue uit de jaren 90. Dat shirt is later door supporters als meest populaire uitshirt uit de clubhistorie verkozen en is nu dus in een nieuw jasje gestoken. Een foto van het shirt vind je in de app en op rtvoost.nl.
1: Dankjewel. Het weer. Vandaag zorgt een hoge drukgebied boven Duitsland voor een zwakke tot matige zuidwestelijke stroming. Met de aanvoer van zachte lucht. Met flink wat zon wordt het in de middag zo'n graad of 17. Ook ontstaan een paar stapelwolken. Blijft wel droog. Ook de nacht na donderdag verloopt helder met minima van 9 of 10 graden. En morgen wordt nog een graadje warmer, zo'n 19 graden. Ja, weet je wie er vandaag jarig is? 86, Anneeltje.
2: Nou,
1: Cliff Richard.
2: Oh, ja, de piepoera is vandaar de taart.
1: Vandaar de taart, we hebben taart gekregen. Hè? Was om een heel andere reden. Maar goed, daar ga ik niet mee gaan vermoeien. En er was een luisteraar via de app die dat even meldde. En Cor en Marjolein zullen het ook wel even aanmelden. Maar die man die vroeg aan, zou je nog eens een keer weer het prachtige Ocean Deep van Cliff Richard kunnen draaien naar aanleiding van zijn verjaardag? Zullen we dat doen?
2: Laten we het doen.
4: Tot 1 uur bij Oost.
5: Goedemorgen allemaal.
6: Maar zoals een Oene Loonstra. Zegt jullie die namen niks?
7: Nee.
8: Oene Loonstra.
7: Oene Loonstra, zeg maar.

Mr. Big and Wild World. Het is natuurlijk een cover. Hè? Cat Stevens heeft hem uitgebracht. Ook Maxi Priest. En Jimmy Cliff uiteraard ook. Het waren allemaal grote hits in Nederland. Zo dadelijk, ja, ik zie al wat beelden van Bart Kieft. Althans, dat zie ik. Jij ziet hem thuis nog niet. Maar zo dadelijk wel. Hoor je hem ook via de radio en tv. De Sallandse wandel vierdaagse gaat hij even staan. Nu allereerst de damesgroep Catch Eye en Animal.

0: De Sallandse Wandelvierdaagse.
1: Zeker, 4 dagen lang vandaag, dus de tweede dag tussen Raalte en Heino. Daar was hij een uurtje geleden, Bart. En waar ben je nou?
2: Hebben jullie afspraken over?
3: Ja, ik sta in het centrum van Heino op dit moment. Is het rode dorp bij het dorpshuis op het centrale plein bij Buffies. Ook rood kleurt Heino altijd tijdens de Sallandse Wandelvierdaagse. Kleur van de liefde voor het wandelen, zo kun je dat zeggen. En ook de liefde voor het muziek met dit hele bijzondere korps Ons Genoegen. Heino, Bras en Co. Heten jullie.
4: Klopt.
3: Hartstikke mooi. Met hoeveel leden?
5: Nou, we zijn met een gedeelte van Ons Genoegen is het. En we zijn met 15, 16 man over zo. Hè?
4: Ja, iets meer.
6: Klopt, ja. Normaal zijn we met z'n 20'en. Dus dat is leuk.
3: Ja, hartstikke leuk. Allemaal om die wandelaars zo meteen een warm welkom te heten. Kunnen jullie alvast iets spelen? Iets vlot?
4: Zeker Radar Love.
3: Golden Earring?
4: Yes.
3: Oké, okay. Golden Earring. Radar Love. Geweldig. We gaan eventjes luisteren naar dit gezelschap. Prachtig om te zien natuurlijk.

0: begeleidende klanken van Radar Love loop ik eventjes deze kant op. De eerste lopers zijn hier inmiddels binnengekomen in Heino. En die laven zich aan een hapje en aan een drankje. Even bijkomen natuurlijk. Want er is inmiddels al wel zo'n 11 kilometer afgelegd door de 20 kilometer lopers. En nog veel meer kilometers door die echte lange afstandslopers. Goedemiddag. Zit alles goed?
1: Ja.
0: Je bent alles goed aan het zetten?
1: Jawel, jawel. Ja.
0: Hoort erbij, hè? Ja, het is altijd een genoegen om jullie te treffen met z'n tweeën. Heel bijzonder echtpaar. Echtpaar Hanning, mag ik dat zeggen?
2: Ja, dat mag.
0: Ja.
2: Klopt.
0: Hoeveel kilometer al in de benen?
2: Volgens mij zitten we nu op 11. 11 kilometer.
0: Oké, okay. Mooie tocht gehad.
2: Ja, tot nu toe was het mooi.
0: Ja.
2: En ik hoop dat de rest ook zo mooi wordt.
0: Ja, jullie doen de...
3: 20.
0: 20.
3: En we zijn in de 30, dus...
0: Nee, nee, maar jullie zijn snelle lopers, jullie zijn getraind. Die kuiten van jullie zijn gespierd, maar ook heel bijzonder. Toch?
3: Ja, nou, dat vind ik wel, ja.
0: Laten zien, want er is iets te zien op die kuiten van jullie. Ik zie hier twee prachtige ogen, ja. En ik zag ook iets van de Sanlandse Wandelvierdaagse.
3: Die staat er ook nog op, ja.
0: Kunnen we die ook nog zien? Dan moet de broek dan omhoog.
1: Ik zak er naar beneden.
3: Mijn benen wil ik wel omhoog doen.
0: Oost de zijkant, kijk eens aan. Wat mooi, SW4D, Sanlandse Wandelvierdaagse. Dat geeft toch altijd weer iets heel speciaals, hè? Voor jullie, die Wandelvierdaagse.
3: Ja, we doen er vanaf het eerste jaar mee. Dus dan moet zo'n tatoeage er wel op zitten, of niet dan? Ja,
0: hoe lang zit die er nou op?
2: Die? Ik heb geen...
3: Die zit er nou 2 jaar op.
0: Geen spijt?
3: Nee, absoluut niet. Er komt nog een klein tekstje bij, dus...
0: Wat voor tekst?
3: Ja, dat is een verrassing voor volgend jaar.
0: Oh, oké. Okay. Veel reacties op die tattoo?
3: Heel veel. Heel veel.
0: Ja, wat zeggen mensen dan?
3: Van de ogen of van alles?
0: Ja, van die... Ja,
3: nou 2 jaar op.
0: Geen spijt?
3: Nee, absoluut niet. Er komt nog een klein tekstje bij, dus...
0: Wat voor tekst?
3: Ja, dat is een verrassing voor volgend jaar.
0: Oh, oké. Okay. Veel reacties op die tattoo?
3: Heel veel. Heel veel.
0: Ja, wat zeggen mensen dan?
3: Van de ogen of van alles?
0: Ja, van die...
3: Ja, gewoon heel bijzonder. Waarom zetten jullie dat? Maar het is altijd weer...
0: Sanlandse Wandelvierdaagse voor.
3: Ja, dat vinden ze helemaal mooi, dat ik dat doe. Ja. Maar het is gewoon mooi.
0: Sanlandse Wandelvierdaagse is lopen. Jullie hebben koffie gedronken. Ja. Het gaat weer verder op weg recht terug richting Raalte.
2: Richting Raalte, ja.
0: Okay. Kruip door, sluip door. Prachtige bossen, coulissenlandschap. Genieten. En hou hem erbij, hè, die tattoo.
3: Ja, komt er weer een tekst bij. Hè? Okay.
0: Hartstikke mooi, dankjewel. En terwijl ik dat zeg en zij zich weer opmaken voor het laatste stuk... kunnen we nog eventjes in de richting lopen van de muziek... om de laatste klanken van Radar Love op te vangen. Wellicht, of zijn ze al bezig met een ander nummer? Gaat heel snel natuurlijk.
4: Nee, ik hoor ze nog wel, de Radar Love.
0: Dit is Brass & Co. Ter afsluiting, Hoenen.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken? Dat leer je vanavond in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.

0: vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
1: Het is broeken tiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
2: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Rijkswaterstaat heeft opnieuw inrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven-IJssel vanwege de terugkerende lage waterstand. De Tweede Kamer heeft gestemd voor meer bevoegdheden voor BOA's van Arriva. Handhavers op de lijn Zwolle-Emmen krijgen straks toegang tot gegevens over vreemdelingen en hun verblijfstatus. En er wordt gestaakt in het streekvervoer. Dat en meer op rtvoost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
7: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
8: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
3: Radio Oost.
9: Is een uur. Back to the 80s. De rug naar de jaren 80.
10: Jaren 80.

0: Gino Vanelli hoorde je It Hurts To Be In Love en daarvoor 1999 van Prince.
1: Dit is een uur. Back to the 80s. Terug naar de jaren 80.
0: Zeker, zeker, zeker. De hele, het hele uur tot 1 uur. Straks vlak voor 1 contact met Cor en Marjolein, wie ze allemaal jarig zijn. En we hebben ook nog

Zeker, vlak voor 12 heb ik het alarm laten horen, het noodradioalarm. En weer heel veel mensen gereageerd. En één daarvan die ga ik nu bellen. Niet opnemen, is ook niet winnen. Ik heb het al vaker gezegd, heel streng, maar goed. Waarom zou je niet opnemen, hè? Nou,

0: bij jou de telefoon gaat. Moet je opnemen.
1: Met Robin Lambering.
0: Robin, Oenelandse Radio Oost, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Je bent live in de uitzending, ik zeg het er maar even bij. Je hebt gereageerd op de noodradio.
1: Ja, klopt, helemaal.
0: Ja, waar woon je?
1: In Bergentheim.
0: Bergentheim, ah, het prachtige Bergentheim. Je had er blijkbaar nog geen.
1: Nee, ik heb er nog geen eentje, dus vandaar dat ik ook gereageerd had.
0: Ja, met jou heel veel mensen, maar jij bent eruit gehaald in die zin dat jij hem gaat krijgen. Welke producten heb je wel voor het noodpakket?
1: Nee, eigenlijk nog niks eigenlijk.
0: Oei!
1: Oei!
0: Ja. Moet ik even overleggen of je die noodradio... Nee, grapje, krijg je uiteraard. Waar was je mee bezig vandaag, Robin?
1: Nee, ik ben bij huis.
0: Oh!
1: Vandaag, dus...
0: Maar niet vanwege ziekte of zo?
1: Nee. Ja, ik heb een beetje last van het been, dus... Maar...
0: Ja, vervelend, joh. Wat voor werk doe je normaal?
1: Normaal gewoon werken, in het magazijn. Dus,
0: en waar in welk magazijn, zonder dat je de naam van een bedrijf noemt?
1: In Vroomshoop.
0: In Vroomshoop. Nou, maar vandaag dus bij je huis. Nou, lekker aan de radio luisteren. En dus krijg jij zo'n notenradio, beste Robin. Als je je naam, adres en mailadres even op de app zet, dan komt het zo snel mogelijk naar je toe.
1: Nou, ga ik dat doen.
0: Wens ik jou veel plezier en sterkte met je teen.
1: Gaat goed komen.
0: Hey, tot ziens, Seb.
1: Succes met
0: draaien. Doei, dank.
1: Hoi.

0: Doe me.
1: Zeg maar nee, want dan krijg je er twee.
0: Ik vind het wel lekker.
1: Toevallig.
0: We zijn meneer tegen me.
2: Ik ben leek, dus ik denk jouw kiezing.
3: De jaren 80 lunch.

0: Modern Talking hoorde je You're My Heart, You're My Soul. Yeah.
1: De vergeten plaats uit de jaren 80.
2: En vergeet die.
3: En vergeet die.
4: Taking you back in time to the 80s.
0: Heb je een mooie vergeten plaat waarvan je denkt van ja, dat is een plaat uit de jaren 80, maar die hoor je nooit meer op de radio. Kun je dat dus doorgeven via 0645671331. Dus 0645671331. Heb je geen app, kun je ook bellen 0742456665. Het gaat dus om een vergeten plaat uit die mooie...

0: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey, Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Late Night Shopping in Design Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Design Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Het is een minuutje over 12:30. Zomer in het weer met Margot Ribberink. Nu allereerst, ja, Celine, met het laatste regionale nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het is vandaag de eerste stakingsdag in het streekvervoer. De vakbonden FNV en CNV hebben buschauffeurs en machinisten opgeroepen om tot aan kerst iedere week één dag het werk neer te leggen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Niels Rook ziet in ieder geval in Zwolle een groot draagvlak.
13: Nee, in heel Zwolle rijden geen bussen. Het is de cao openbaar vervoer die geldt voor het hele stadsvervoer en streekvervoer. Met uitzondering van drie grote steden. Alle andere steden in Nederland, daar geldt deze cao voor. En die liggen wat ons betreft dus plat vandaag. Het is ook geen licht besluit van ons geweest om dit middel in te zetten. We hebben echt gekeken of we het anders konden doen. Maar reizigers is het ook belangrijk dat je een uitgeruste chauffeur hebt. Een uitgeruste machinist hebt. En daarom is het belangrijk om te zorgen dat die cao gewoon niet verder afgebroken wordt. En dat dreigt nu te gebeuren. Dus we vragen een stukje compassie van de reiziger.
12: De bonden en de werkgevers in het openbaar vervoer komen er niet uit wat betreft loonstijging, werkdruk en andere arbeidsomstandigheden. In Zwolle geven ze gehoor aan de brief van asielminister Van den Brink. In die brief riep hij gisteren alle gemeenten op om extra opvangplekken te regelen, nadat mensen in asielzoekerscentra opnieuw buiten moesten slapen. Burgemeester Snijder van Zwolle vindt dat er een stap verder gegaan mag worden als er echt nood is.
14: Wij doen daarin mee, zeg maar, om ook te kijken, wat zijn er dan plekken beschikbaar. Ik heb wel gezegd, ook als burgemeester, misschien wordt het wel tijd om ook te zeggen via de de crisislijn die we wel eens eerder hebben gehad. Als de nood zo hoog is, durf dan ook door te stappen. En inderdaad daar een crisis voor uit te roepen. Zodat je ook met nadrukkelijke stappen de burgemeesters echt in charge, zeg maar. Om plekken beschikbaar te krijgen. Want nu blijven we maar brieven sturen, om het zo maar te zeggen. En de urgentie bij niet alle collega's is even scherp, zeg ik dan maar.
12: Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 8 maanden tegen een man van 24. Tijdens een controle in Deventer bleek hij bijna 1000 kilo lachgas bij zich te hebben. Het OM wil ook dat hij de kosten van het opruimen van het gas betaalt. De man zelf zegt in de veronderstelling te zijn geweest dat hij wijn vervoerde. Daarom heeft zijn advocaat vrijspraak gevraagd. Eind oktober volgt de uitspraak. Rijkswaterstaat heeft opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven-IJssel, tussen IJsselkop en Zutphen. Dit is nodig vanwege de terugkerende lage waterstand. De binnenvaart mag alleen stroomopwaarts richting varen. Doordat er minder regen is gevallen dan verwacht en de waterstand deze week weer onder deze waarde daalt, moet de maatregel opnieuw worden ingesteld. Meer daarover lees je op oost.nl of in de app.
11: Dankjewel, Celine. Het weer van vandaag, vanmorgen hoorde haar al natuurlijk even bij Marcel en Adaneeltje. Ja, Margot, goeiedag.
15: Goeiedag, Oene.
11: Toen ik vanmorgen in de auto zat, was ik blij dat ik een dikke vest aan had.
15: Het was lekker fris, hè, vanochtend. Oh. Ja, we hebben een koud nachtje achter de rug. Ik zal eens even kijken wat het uiteindelijk is geworden. Ja, een graadje of 6 was het vanochtend. Maar inmiddels, met de zon erbij, een beetje sluierbewolking, een paar kleine stapelwolkjes en een zwak windje uit een west- tot zuidwestelijke richting, zijn we inmiddels al gesteken naar zo'n 14 graden op de meeste plaatsen. Op sommige plaatsen al 15, 16 graden. En er komt vanmiddag nog wat bij. Ik denk dat we op de meeste plaatsen naar 17, misschien wel 18 graden gaan. Dus het is weer een heerlijke oktoberdag, de zoveelste.
11: Ja, want is het nou weer uitzonderlijk? Want we hebben in het verleden toch ook wel hele warme oktoberdagen gehad.
15: Ja, het is wel weer uitzonderlijk, moet ik zeggen. Als ik even kijk naar de temperaturen op dit moment van zeg maar de eerste 14 dagen... Dan zitten we zo'n 2 tot 3 graden boven normaal weer. Hè? En dat is niet de enige maand die zo hoog uitkomt. En wat ook opvalt, is dat er is wel een beetje regen gevallen. Maar als ik naar de weerkaarten kijk, zit er ook nog maar weinig in het vat. Misschien dat er vrijdagmiddag weer een millimetertje bij komt. En gisteravond viel er ook nog een beetje regen, zo'n 3 tot 8 millimeter. Maar over het algemeen hebben hoge drukgebieden het nog steeds voor het zeggen. En dat betekent dat alle neerslagbrengende storingen een beetje bij ons uit de buurt blijven. En ook in de brongebieden, de rivierenloop, die krijgt ook maar weinig water. Want in Duitsland en ook in Zwitserland valt heel erg weinig neerslag. Dus wat betreft die IJssel, ja, de waterstand zal niet heel snel gaan oplopen de komende tijd. Maar voor ons is het misschien wel lekker weer. We krijgen natuurlijk wel weer een fris nachtje. 7 tot 9 graden. En morgen copy-paste met een zuidelijke wind. Veel zon, beetje sluierbewolking. En temperaturen die misschien nog wel wat hoger uitkomen. 18 of 19 graden.
11: Ja, ik vind het ook wel een lekkere slaapnacht, hoor, moet ik zeggen. Het is een beetje koeler.
15: Dat is het, hè? Ja, ik geniet er ook van dat het 's nachts niet meer zo heel erg warm is. En er zitten wel wat koude nachtjes aan te komen. Met name de nacht naar zondag. Want dan zitten we echt in een hele andere luchtsoort. Na de regen op vrijdagmiddag krijgen we een wind uit het noorden. En later zelfs uit het noordoosten. Dus is dat wat de koudere hoek. Overdag gaan de temperaturen terug naar 14 graden op zaterdag. En 11, 12 op zondag. En het nachtje daartussen naar zondag. Ja, dat kan misschien wel een nachtje zijn met een gaatje vorst aan de grond.
11: Maar goed, de schaatsen hoeven nog niet uit vet.
15: Nee, het is oktober, hè? En voorlopig is dat nog niet het geval. Maar we zien duidelijk dat vanaf het weekend die temperaturen weer een beetje normaal worden voor deze tijd van het jaar. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier.
16: Margotje, Margotje.
15: Fantastisch, toch?
17: Margot zit de kracht.
11: Nou, Margot, ik ben heel benieuwd met welk nummer je op de proppen gaat komen.
15: Ja, een liedje van de Romantics uit 1980. What I Like About You.
11: Dankjewel.
18: Tot 1 uur bij Oost.

0: het spel Babylonië met ons vaste panel.
1: Het is de 128ste Stuyvesant vandaag.
0: Willem Duis.
2: Mijn eigen Werden dat kroepoekje.
0: Jos Brink.
3: Welkom bij Wondige Wereld.
4: De Ethisch Lunch.
5: Bert van Mossel, Radio Oost.
6: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Super Trooper hoor je van ABBA. Ja, ook uit de jaren 80. Oh,
1: yeah. De vergeten plaats uit de jaren 80.
2: En vergeten.
3: Taking you back in time.
0: Ja, ja, dankjewel, dankjewel en dankjewel. Sjaal de Rensleden zegt, ja, Dead Girl van Stevie Wonder is toch echt een vergeten plaat, hè? Ja, ik heb even nagekeken. Dat hebben we dat wel, nou, misschien in geen 10 jaar gedraaid hebben. Sjaal, dank voor de keuze, daar gaat-ie.
2: En vergeten.

0: Stevie Wonder. Stevie Wonder hoorde je, Dead Girl, inderdaad uit de jaren 80. Dankjewel, Sjaal, voor het doorgeven.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Piep en de piep! Hoera!
0: Cor en Marjolein, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Oene.
4: Goedemiddag,
0: Oene. Nou, volgens mij zijn er vandaag heel veel mensen jarig.
3: Zeker, Oene. Allereerst onze kleindochter Milou, 1 jaar geworden.
0: Oh, wat is dit?
3: Dankjewel. Dan acteur Bas Muis.
4: Bas Muis.
3: Van Goede Tijden, 50 jaar.
4: Ja,
3: 50. Dan Sir Cliff Richard, 86 jaar.
0: Ja, ik draai al even Ocean Drive, of heet het nummer ook alweer?
3: Ik heb het gehoord.
0: Ja, mooi nummer.
3: Journalist Paul Witteman.
0: Ah, oud is hij geworden.
3: 80 jaar.
4: 80 al.
0: Zo.
3: 80 jaar. Dan had het de dag geweest van Wijlen Margriet Eshuis van de groep Lucifer. Dan Roger Moore had de dag geweest en Hans Kraaij senior.
4: Ja.
3: Dus.
0: Ja, oh, daar zijn ze.
3: En de dag van Willy Alberti.
0: Ja. Ah, Willy Alberti natuurlijk. Ja, die is in 1985 komend overleden.
3: Ja, nou, ja.
0: Eigenlijk heet hij Karel Verbrugge.
3: Ja.
0: Nou, dankjewel. Wat gaan jullie verder doen vandaag?
3: Nou, we gaan vandaag nog even het centrum op, Oene. En dan morgen krijgen we visite.
0: Ja. Nou, terrasje pakken.
3: Ja, gezellig. Het was gezellig, hè, Oene, in Hellendoorn.
0: In de zomer. Nou, wens ik jullie daarbij veel plezier en een fijne...
3: Dankjewel, tot morgen.
0: Tot morgen.
5: Doei. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
14: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
13: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: Het is broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Meerdere kinderen en volwassenen raakten vanmorgen gewond bij een ernstig busongeluk net over de grens bij Enschede. Reizigers in Overijssel moeten vandaag rekening houden met uitvallende bussen en treinen. Medewerkers van het streekvervoer leggen 24 uur lang hun werk neer. En de Tweede Kamer heeft gestemd voor meer bevoegdheid voor BOA's van Arriva. Dat en meer op oost.nl of in de app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.

0: heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
1: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: ontstond tijdens het bakken van kerstkoekjes.
1: Paula Keijzer. Bij Oost in de middag.
0: Het enige wat bij mij dan ontstaat, in alle eerlijkheid, zijn misbaksels. Daar heb jij misschien ook wel last van. Maar dat is dit absoluut niet. Shania Twain hoorde je met That Don't Impress Me Much. En voor de mensen die bij het horen van het woord kerst ook dachten, goh, hoe lang zou het nog duren voor het zover is? 82 nachtjes nog maar.

Een hele goede middag. Bijna 8 minuten over 1 is het. Fijn dat je lekker naar de radio luistert. Met zometeen muziek waar een kinderfeestje toe heeft geleid. Bij mij pakt een kinderfeestje toch altijd heel anders uit. Maar eerst muziek nog van de Nieuwe Oogst. Emma Annelie en Paul Carrick hoor je nu met Don't Shed a Tear op Radio Oost.

Ik ging wel eens met een beschilderde mok naar huis of besmied gezicht, natte haartjes van het zwemmen. In ieder geval vaak met een snoepzakje. Ik heb het over kinderfeestjes natuurlijk. Maar Gladys Knight, die kwam na een kinderverjaardag thuis met een hele band. Tijdens de verjaardag begon ze samen met haar broer, zus en twee neven en nichten te zingen. En daar was het begin van de Pips. Zouden ze na elke werkafspraak ook thuis worden gebracht, denk je? Je hoorde ze hier op radio.

0: is de sfeer daar? Ik zie dat je niet slecht hebt qua weer in elk geval.
1: Sfeer is goed, het weer is lekker. Gisteren was het mistig, een beetje klam vandaag. Het zonnetje, het heerlijke zonnetje op onze bol. En dat in dit prachtige landschap, dat coulissenlandschap. Die bomen, die bossen en die weides daartussen, dat is heerlijk. Kijk, en daar gaan we weer. De lopers, je ziet ze komen. SW4D staat eronder, de Sallandse Wandelvierdaags. En draai je dan bij, dan zien we ze in real life op ons afkomen. Vanaf de bosrand deze kant op. En waar naartoe dan? Ja, hier een plasje plegen. Mevrouw komt hier net uit, de dames hier. In de mobiele toiletten. En je kunt hier dan bij de knapenvelden, dit is de plek, de place to be voor dit moment, eventjes lekker pauze houden. Met koffie of thee voor 2,50 met nog een plak kruidkoek. Een beker 100% puur sap, appel of peer, of appel met peer, €2. En wil je een pannenkoek per stuk 2,50? Dat zijn nog eens prijzen. Dat zijn vooroorlogse prijzen, zeggen ze dan vaak. Ik loop eventjes hier naartoe. De dames van de controle, goedendag. Hoe streng zijn jullie?
2: Heel streng, heel streng.
1: Ja, want?
2: Want anders krijgen we op de kop, hè?
1: Ja, van de voorzitter.
2: Ja.
1: Okay. Knippen jullie alles? Komen alle mensen? Kijk, we kunnen even getuigen zijn van hier. Een knipceremonie. Ja. Kijk eens, ik zie allemaal bekende mensen in één keer weer voorbij komen. Live op radio en tv. Hier wordt geknipt. Ja, misschien kunnen we dat nog even close in beeld krijgen.
3: Jee.
1: Heel eerlijk, hè?
3: Ja, heel eerlijk.
1: Nergens een postje gemist?
3: Nee, helemaal niks. Echt helemaal niks.
1: Meneer ook?
4: Wat?
1: Hoeveel knipjes heeft u inmiddels?
4: Te veel zie ik. 6. Niet te veel.
1: Eén te veel, kan dat nou?
4: Ja, geen idee. Ik heb 6 knipjes.
1: Oké, dus de administratie goed bijhouden, zou ik willen zeggen. Oh, nou ja, u moet er nog eentje, hè? Nog één, denk ik.
4: Nog één kilometer, nog
1: ja,
4: een kilometer.
1: Even verderop, Hoftheater, daar gaat u ook nog dwars doorheen. Maar eerst kijk eens achter u. Deze prachtige plek. Ja, pauzeplek noemen ze dat. In het zonnetje zitten mensen daar dan heerlijk op de stroobalen. Ik weet niet of het helemaal verdiend is. Ik loop daar eventjes heen. Eens even kijken. Schuiven we daar even aan. Over de stroombaan, hindernisbaan. Het is niet zomaar wat, Bas.
5: Ja, man. Overal overheen natuurlijk, hè.
1: Zag je hoe ik dat deed?
5: Ja, ik zag het. Je bent nog vrij,
1: soepel, hè?
5: Vrij soepeltjes nog. Ja, ja. Ziet er soepeltjes uit.
1: Hoe is het met de benen?
5: Ja, goed, jongen. Ja, heel goed. De eerste dag zo en dan vandaag de tweede dag weer gaat prima. Ja, heel goed.
1: Kilometer?
5: 20.
1: Dus rustig aan.
5: 20 lopen, ja. Ja. Ja. Oh, rustig aan, ja. Ja, ja. Klopt.
1: Geen gekke
5: ja.
1: dingen?
5: Geen gekke dingen, nee. Nee, nee.
1: Okay. Nu een
5: lekker bakje koffie hier even.
1: Zit er nog wat in, extra's?
5: Ja, een beetje suiker.
1: Beetje doping.
5: Beetje suiker, beetje melk. Anders is het niet te drinken, vind ik. Maar goed, lekker. Ja, heerlijk, jongen.
1: Geniet er nog van, laatste loodjes.
5: Helemaal goed kan. Ja,
1: en,
5: goed
1: weer erbij, dus die kant op, hè?
5: Ja, gaan we doen, richting Raal. Okay.
1: Ik loop nog eventjes hierheen. En Paolo, je kunt nog even één klein stukje meekrijgen van de muzikant die hier heel actief is. Je ziet al die mensen hier zitten op die stroobalen. En ter afsluiting, geniet eventjes mee. Hoe bijzonder, op dit boerenerf.
6: Ik was een kind en wist niet beter dan dat dat nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd die klikt wat bij elkaar.
0: Ik zou dit wel helemaal willen luisteren. Prachtig zeg, wat een fijne sfeer weer bij de Sallandse Wandelvierdaagse. Vandaag is het de dag van Heino en Bart Kief die is daar de hele dag bij. Je kan het volgen via radio, maar ook via TV Oost heb je er ook nog eens prachtige beelden bij. Bart, dankjewel. Tot over een uurtje, dan spreken we je weer.

je kan zeggen wat je wil over Kensington. Dat het allemaal 13 in een dozijn is, dat de muziek heel erg op elkaar lijkt. Is soms ook wel een beetje zo, maar deze blijft toch heel erg mooi. Kensington hoorde je met Sorry. Over een paar minuutjes tijd voor het nieuws uit de provincie. Maar eerst nog even genieten met Doe Maar. Toch wel een belangrijke levensvraag, hè?

0: krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
5: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
7: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: 2:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Serien Beunen. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Meerdere kinderen en volwassenen geraakten vanmorgen gewond bij een ernstig busongeluk net over de grens bij Enschede. 1 kind en een leraar zijn er slecht aan toe. En ook de bestuurder van de auto waarop de bus botste is zwaar gewond. Duitse en Nederlandse hulpdiensten werken samen bij de hulpverlening. Het is vandaag de eerste stakingsdag in het streekvervoer. De vakbonden FNV en CNV hebben buschauffeurs en machinisten opgeroepen om tot aan kerst iedere week 1 dag het werk neer te leggen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. En de bonden en de werkgevers in het openbaar vervoer komen er niet uit wat betreft loonstijging, werkdruk en verdere omstandigheden. Vooral die laatste 2 factoren zijn voor buschauffeurs in Zwolle een reden om het werk neer te leggen.
11: Wat de publieke opinie vaak is, is dat wij staken voor het geld. Een hoge loon. Nou, dat is mijn bedoeling absoluut niet. Ik staak voor onze arbeidsvoorwaarden. Wat de werkgevers nu op tafel hebben gelegd, het doet gewoon heel veel afbraak aan onze cao. Daarvoor wordt het werk voor ons wordt zwaarder. En dat, op een gegeven moment kunnen wij dat niet meer accepteren. En dan moeten wij staken.
10: Presentator Bert van Losser zal de komende maanden niet te zien of te horen zijn bij RTV Oost. Hij heeft afgelopen zaterdag een hartstilstand gekregen. Dankzij snel ingrijpen van omstanders kon hij bij bewustzijn naar het ziekenhuis worden gebracht. Zijn radioprogramma op werkdagen tussen 9 en 1 gaat wel door, maar krijgt een andere invulling. En de 3 plantanen uit Diepenheim zijn helaas niet uitgekozen als boom van het jaar. De boom van het jaar werd de rode beuk in Middelstum in Groningen. In elke provincie waren bomen geselecteerd en in Overijssel waren dat dus de 3 plantanen. De verkiezing werd gehouden door het SBNL Natuurfonds. En met de prijs wil het fonds aandacht vestigen op mooie, bijzondere of monumentale bomen. Of bomen die van betekenis voor de omgeving en de gemeenschap zijn. Meer daarover op oost.nl of in de app.
9: Het is best wel mooi herfstweer vandaag. Graadje of 15 is het. Kan nog wat warmer worden in de zon. Een graadje of 17 maximaal. Beetje sluierbewolking, maar dat mag de pret niet drukken. En ook vanavond en vannacht verandert er eigenlijk weinig. Het enige is dat het nog een beetje gaat afkoelen. Dan de situatie op de weg. Op de A1 zien we tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. De gebruikelijke file van zo'n 5 kilometer levert je 8 minuten vertraging op.
12: Bij Oost in de middag.

0: Savage Garden, To the Moon and Back.
1: Paula's platenkast.
0: En uit die platenkast heb ik vandaag meegenomen een liefdesliedje over ontrouw. Nou, dat klinkt een beetje als een tegenstelling. Toch is het er. Tijdens het eerste huwelijk van de zanger van REO Speedwagon kwam dat huwelijk in de problemen. En toch koos hij ervoor om van die persoon te blijven houden. Dat is natuurlijk best wel een moeilijke, maar ook een hele mooie keuze. En daar ontstond dus dit nummer over. Midden in de nacht, hij werd wakker met een soort pianomelodie in zijn hoofd. Ging naar zijn thuisstudio, hè, dat scheelt, dan hoef je niet met je pyjama helemaal de straat over. En schreef daar in ongeveer 20 minuten alle coupletten, zo rats in één keer uit het mouwtje. Nou, het heeft wel een heel fijn nummer opgeleverd. Want ik heb hier dus voor je vanaf vinyl REO Speedwagon en Keep On Loving You.

Gilbert O'Sullivan en Matrimony hoorde je op Radio Oost. Maakt het een paar minuutjes voor twee. In de tussentijd komt er een berichtje binnen van Heine Weersman uit Itterbeek. Die zegt bedankt voor je mooie muziek vandaag. Het loopt mooi erbij. Als ik, ja, maar dat is niet heel goed, dus ik vertaal het waarschijnlijk niet zo goed. Ik heb het mooi aanstaan. Laten we dat er maar van maken tijdens het aardappel.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken? Dat leer je vanavond in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
4: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Hey Remo!
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Het is broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Meerdere kinderen en volwassenen raakten vanmorgen gewond bij een ernstig busongeluk net over de grens bij Enschede. Reizigers in Overijssel moeten vandaag rekening houden met uitvallende bussen en treinen. Medewerkers van het streekvervoer leggen 24 uur lang hun werk neer. En presentator Bert van Losser zal de komende maanden niet te zien of te horen zijn bij RTV Oost. Dat en meer op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag, toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
7: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
6: Dit jaar opent Opperhex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
8: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost.

0: Boys en I Get Around. Nou, mocht je vandaag meelopen met de Sallandse Wandelvierdaagse, dan kom je zeker op een hele hoop plekken. Het is vandaag de dag van Heino, maar je loopt daar natuurlijk ook daar omheen en in de regio. En wie daar ook in de buurt loopt, dat is onze verslaggever Bart Kieft. Die hoor je zo.
1: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: Even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Dat liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek.
3: Radio Oost geeft deze week noodradio's weg.
4: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: John Paul Young. Standing in the Rain. Dat is een beetje hoe het gisteren ging, hè? Standing in the Rain. Maar vandaag is het gelukkig een stukje droger. En dat is vooral ook fijn voor alle lopers van de Zalandse Wandelvierdaagse.
1: Wandelen door Zaland, zoveel te zien.
2: De Zalandse Wandelvierdaagse.
0: Gisteren kregen ze een hoop regen op de kop, maar vandaag is het weer een stuk mooier. Oh, gezang zelfs.
3: Ja.
0: Mooi.
3: Ja, mooi Paula. En kijk eens eventjes mee wie hier staat te spelen in het Hoftheater. En het publiek van de Zalandse Wandelvierdaagse, al die lopers, kijken ademloos toe. Dit is Tim Knol die hier een prachtig optreden geeft in het Hoftheater. En het Hoftheater is een plek waar de lopers dwars doorheen lopen. Ze komen aan die kant, komen ze binnen en vervolgens langs Tim Knol of hier aan de bar een drankje halen. Gaan lekker zitten aan de tafels en dan vervolgens weer naar buiten. Maar echt Tim Knol, luister eventjes mee. Geweldig.

0: Nou, misschien een mooi moment om eventjes aan Tim te vragen. Tim, mag je iets vragen? Eventjes tussendoor, goeiedag.
1: Ik doe nooit mee. Ja,
0: tijdens een optreden. Ben jij een wandelaar?
1: Uiteraard, anders had ik hier niet gestaan. Ben ik.
0: Hoeveel kilometer heb je vandaag gelopen?
1: Nou, niet zoveel nog hoor. Ik heb er maar 4000 stappen. Okay. Maar ik ben natuurlijk de mensen aan het entertainen die wandelen. Ja. Dus ik kan moeilijk en muziek maken en gaan wandelen tegelijk. Maar
0: volgend jaar?
1: Volgend jaar doe ik wel even mee.
0: De 40?
1: De 40? Nou, wie weet, waarom ook niet.
0: Okay, geweldig. Ja. Mooi dat je hier speelt. Bijzonder publiek, hè?
1: En wandelaars, je zag het al, ze luisteren. Ja. Dat is mooi, ja. Je hebt ook eens voor zulke, optredens dat ze niet luisteren, dat ze langslopen. Maar ze blijven mooi hangen. En dat is fijn. Dat is top.
0: Sorry voor de interruptie en veel plezier. Nu doet u er nog eentje. Tim Knol, kijk, voor al die mensen hier die zitten te genieten en zitten te kijken en te stralen. Voor dit optreden van Tim Knol. Gratis en voor niks voor de wandelaars van de Zandlandse Wandelvierdaagse. En die lopen vervolgens, als ze hier klaar zijn, hier door deze gang. Hier rechts van mij de grote theater.

0: Het centrum van Raalte. De finish van de tweede etappe. Morgen weer een dag. Morgen gaat de Sallandse Wandelvierdaagse naar Luttenberg.
1: Oeh, en dan ben jij daar natuurlijk ook weer bij, Bart. Spreken we je morgen weer?

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Hey!
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
6: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
11: Late night shopping en designen outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
9: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
12: Een minuutje over 2:30. Het is tijd voor het nieuws. Serien Beunen heeft dat voor ons. Goedemiddag, Serien.
13: Goedemiddag. Het is vandaag de eerste stakingsdag in het streekvervoer. En die duurt de hele dag in plaats van alleen de ochtend, zoals eerder werd aangekondigd. De vakbonden FNV en CNV hebben buschauffeurs en machinisten opgeroepen om tot aan kerst iedere week één dag het werk neer te leggen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. De bonden en de werkgevers in het openbaar vervoer komen er niet uit wat betreft loonstijging, werkdruk en verdere arbeidsomstandigheden. Nederland heeft 2 keer goud gewonnen op de wielrenbaan in Shanghai bij het wereldkampioenschap. Bij de vrouwen won Lorena Wiebes een gouden plak op het onderdeel scratch en de mannen wonnen goud op de sprint.
14: Dan is het Jeffrey Hoogland. Hoogland tegen Elliot. Hoogland, Elliot, Hoogland repareert. En zo is Nederland op weg naar wereldtitel 8. Het is 41-9. Ze duiken natuurlijk ook weer als enige onder de 42 seconden. Deze ploeg verzaakt nooit. Het is een wonderbaarlijk trio.
13: Dat wonderbaarlijke trio bestaat uit Jeffrey Hoogland uit Nijverdal en Roy van den Berg uit Kampen. En ook meervoudig kampioen Harry Livrijen sprinten in dat team. Rijkswaterstaat heeft opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven-IJssel tussen IJsselkop en Zutphen. Dit is nodig vanwege de terugkerende lage waterstand. De binnenvaart mag alleen stroomopwaarts richting varen. Doordat er minder regen is gevallen dan verwacht en de waterstand deze week weer onder de waarde daalt, moet de maatregel opnieuw worden ingesteld. En de Schotse ruit keert terug bij FC Twente. De club heeft een nieuw tenue gepresenteerd, gebaseerd op het iconische uittenue uit de jaren 90. Dat shirt is later door supporters als meest populaire uitshirt uit de clubhistorie verkozen en is nu in een nieuw jasje gestoken. Een foto van het shirt vind je in de app of op oost.nl.
12: Zo is het, dankjewel. Fijn herfstweer vandaag met een graadje of 17. Er is een klein beetje bewolking, maar dat mag de pret niet drukken. Vanavond en vannacht verandert te weinig. Het koelt dan wel wat af naar de 8 à 9 graden. Morgen is het nog iets zachter dan vandaag. Een graadje of 19. Het blijft droog en we gaan de zon flink zien. Op de weg staat er een file van zo'n 4 kilometer op de A1... tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens in verband met de politiecontrole. Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

0: Black op Radio Oost en Wonderful Life. En dat moment dat je inderdaad beseft van, goh, wat is het leven toch mooi, dat verschijnt misschien wel in jouw gedachten op het moment dat je een lekker biertje hebt.
1: Bier is better, bier is best, bier is beter dan de rest.
0: En over bier gesproken.
2: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
0: Nou, nu wil ik niet zeggen dat er in Cultuurcafé Overijssel echt bier is getapt. Hoewel, dat zou best wel kunnen, want ik heb hier Alice in de studio. Ja, Alice, jij bent een van de beste biertappers van onze provincie. Stond in de finale, samen met twee van jouw collega's van Café de Herberg in Ommen. En jij komt echt net uit Cultuurcafé, vanavond te zien op TV Oost. Is er inderdaad een biertje getapt in het café?
3: Ja, zeker. Ook meerdere.
0: Oh, en heb je het ook aan andere mensen geleerd?
3: Ik heb het wel uitgelegd.
0: Ja, ja. Want vertel, hoe hoor je nou opeens bij de beste barmannen en vrouwen van onze provincie? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
3: Ja, eigenlijk elk jaar hebben wij van de provincie Overijssel ook een biertapwedstrijd. Uiteindelijk is het ook landelijk dat het elk jaar is. Mm-hmm. En wij doen eigenlijk met ons team elk jaar mee. Elk jaar voor provinciaal. En dat is altijd hartstikke leuk, heel gezellig. Ook wel een beetje spannend.
0: Ja.
3: Heb je eerst altijd de voorrondes en daarna de finale. En dit keer stonden we ook echt met het hele team in de finale zelf.
0: Nu ben ik geen expert als het gaat om biertjes tappen. Ik heb altijd geleerd de glas in een hoek van, 45 graden houden. Tappen en dan langzamerhand recht houden, zodat je iets van twee vingers schuim overhoudt. Is dat ook de geheime formule die jij aanhoudt? Of?
3: Ja, en je moet natuurlijk ook je glas inspecteren of er nog barsten in zitten. Of die schoon genoeg is. Ja. Het spoelen ervan.
0: Ja, het moet vetvrij zijn, want anders kun je de slokken niet zien natuurlijk.
3: Ja, klopt. En altijd in het begin heb je een prop zitten bij de tap. Die moet je eerst weg laten gaan en daarna direct het glas eronder.
0: Oh, ja. Een prop? Hoe zit dat?
3: Ja, dat is bier wat daar eigenlijk een beetje, als je hem dicht doet, dan blijft de bier natuurlijk nog wel in de lijn zitten. En aan het einde komt er altijd een soort propje van het bier zelf, wat het bier zelf gewoon maakt.
0: Oh.
3: En die moet je altijd eerst weghalen. Want als je die ook direct in het glas laat, dan heb je eigenlijk ook een glas vol schuim.
0: Dat is niet de bedoeling.
3: Nee.
0: Nu is het misschien een beetje een bijzondere combinatie, maar je bent niet alleen barvrouw. Je bent daarnaast ook raadslid.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Ik vond dat toch gek. Het ene moment zien mensen jou in de kroeg en het andere moment horen ze Alice Hemstede in de raadzaal. Hoe werkt dat?
3: In de weekenden voornamelijk werk ik dan in de kroeg. Uh-huh. En door de week ben ik dan voornamelijk bezig met mijn raadswerk. En ook nog met mijn verpleegkundige werk, want ik ben ook nog verpleegkundige.
0: Ook nog?
3: Ja.
0: En heb je vrije tijd? Of?
3: Af en toe. Niet heel veel, maar af en toe wel.
0: Denken, ja. Ja. En zijn er dan ook mensen die in de kroeg naar jou toe komen en zeggen, nou Alice, dit en dit is er aan de hand in de gemeente. Ja. Doe er wat aan.
3: Ja, zeker. Ik krijg regelmatig nu ook dat wij een nieuwe burgemeester hebben aangesteld. Ik krijg daar heel veel vragen over. En als ik tijd heb, leg ik dat gewoon ook uit in de kroeg.
0: Ook tijdens het biertappen, geen probleem.
3: Ja, en dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Want dat maakt het juist veel laagdrempeliger, ook de politiek.
0: Ja.
3: Want eigenlijk is het altijd heel vaak best wel dat er best wel naar politiek wordt gekeken. Best wel hoog wordt gekeken. En ik vind dat eigenlijk gewoon echt niet nodig. Ik wil het lekker laagdrempelig houden. En dat vind ik gewoon, hoe beter kan dat nog dan in een kroeg zelf.
0: Ja, ik merk dat dus ook aan mezelf. Ook dat ik dan tegen jou zeg van, goh, is dat niet een gekke combinatie, een barvrouw en een raadslid? Maar dat zou ook helemaal niet een gekke combinatie moeten zijn.
3: Nee, ja, ik ben ook gewoon mens. Iedereen, ook van de politiek, we zijn allemaal gewoon mensen.
0: Ja.
3: We hebben allemaal dezelfde dingen en andere dingen.
0: En je vertegenwoordigt ook gewoon mensen.
3: Ja, precies. Ja. Je bent gewoon eigenlijk gewoon een volksvertegenwoordiger. En ja, dan moet je wel in gesprek zijn, ook met de inwoners van je gemeente.
0: En dat gaat misschien juist makkelijker als je zo'n beroep hebt als jij. Want ook als verloskundige, verpleegkundige, ja. Kom je ook bij allerlei mensen thuis? Of spreek je in elk geval veel mensen?
3: Ik zit nu zelf in de GGZ.
0: Mm-hmm.
3: Dus, en dat is in Drenthe ook. Dus dat heb ik wel echt, mijn verpleegkundige gedeelte heb ik echt wel apart gehouden.
0: Ja.
3: Ook om dan dus te voorkomen dat het te veel of te snel naar het politieke gedeelte gaat.
0: Mm-hmm.
3: Dus daar heb ik niet echt de combinatie in, maar wel met de combinatie met de kroeg. En,
0: zou je hier niet iets meer mee moeten doen? Zouden niet alle raadsleden, wethouders, de burgemeester eens achter de bar moeten staan om een soort van barspreekuur te houden? Kom een biertje halen en vertel wat je dwars zit als het om de gemeente gaat?
3: Ik denk dan dat ze niet echt meer aan het biertappen komen. Dus dat wordt denk ik wel lastig. En het is natuurlijk ook dat de wethouders, dat is echt gewoon een fulltime baan. En ook de burgemeester is ook echt een fulltime baan. En dat heb je als raadslid, heb je dat niet. Het is geen fulltime werk. Het kan wel hoor. Je kan er heel veel werk aan hebben. Maar je kan het ook zelf kijken van goh, hoeveel tijd wil je erin steken. Dus dat is niet echt een fulltime baan.
0: En wat is jouw persoonlijke stokpaardje? Wat wil jij voor elkaar krijgen in de gemeente?
3: Ik heb niet één specifiek ding. Ik merk gewoon heel erg bij mezelf, want ik woon zelf ook op een boerderij. En bij ons in de gemeente hebben we nog best wel vaak dat onze kleine kernen of onze kernen buitengebied best wel vaak vergeten wordt. Ja. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat die ook gewoon echt vertegenwoordigd worden. En daar sta ik ook echt wel voor. En natuurlijk voor de jongeren, want dat ben ik zelf ook.
0: Nou, heel goed. Alice, dank je wel. Zeker vanavond kijken dus naar Cultuurcafé Overijssel. Zie je ook hoe je zo'n biertje kan tappen. En ga eens naar de kroeg in Ommen. Wie weet kom je daar Alice tegen. En dan kun je een lekker biertje van haar krijgen. En het hebben ook...

Neil Diamond op Radio Oost en Cracklin' Rosie. Nou, net op je radio hoorde je niet Cracklin' Rosie, maar wie wel te gast was in de studio was Alice Hemstede uit Ommen. Zij is een van de beste biertappers uit onze provincie en ook raadslid. Leuke combinatie, vertelde ze net ook over. En vanavond ga je daar nog veel meer in zien in Cultuurcafé Overijssel, want ook daar is ze te gast samen met Tangerine. En het gaat ook nog over de muzikale theatervoorstelling Jatty. Zeker eventjes kijken, dus zou ik zeggen. En dit is Earth, Wind & Fire met Let's Groove.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee, joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lanco Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soja Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lanco Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Jeffrey Hoogland uit Nijverdal en Roy van den Berg uit Kampen hebben op het WK baanwielrennen goud gewonnen. Ze wonnen op de sprint met Harry de Vrijze tegen de Australiërs. Reizigers in Overijssel moeten vandaag rekening houden met uitvallende bussen en treinen. Eerst zou dat alleen in de ochtend zijn, maar de streekvervoerders hebben gezegd de rest van de dag te zullen staken. Dat en meer op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
15: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het derde jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor de grootste keuze in

0: gratis op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperhex Odelia.
3: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
2: Dit jaar opent opperhex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
4: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

op Radio Oost. Ja, en net heb je natuurlijk dat noodradio-alarm gehoord. Nou, er zijn een hele hoop mensen die nog wel een noodradio kunnen gebruiken, zie ik al in de Radio Oost WhatsApp. Misschien heb jij ook wel een appje gestuurd via 0645671331 of via dus die Oost WhatsApp. Zometeen ga ik iemand terugbellen van die mensen. Misschien ben jij het wel. Heb jij dan die noodradio gewonnen? Misschien is het iemand anders. Blijf vooral luisteren, dan hoor je het zo. Ja, je kan natuurlijk ook je radio uitzetten en dan je telefoon in de gaten houden. Maar ook de radio aanhouden is veel fijner. Hoor je nog Douwe Bob en de Pet Shop Boys namelijk.

0: myself.
1: Een mooie levensles van Douwe Bob. Note zelf. Een soort brief aan zichzelf waarin hij schrijft: joh, hou hier en hier rekening mee. Want dat is belangrijk. Je gaat jezelf tegenkomen en weet dat als je met deze dingen rekening houdt, het allemaal wel goed komt in het leven.

0: Ja, die radio, de noodradio. Wie heeft die toch gewonnen? Kijk, ik heb direct Henny aan de telefoon. Henny, goedemiddag. Je spreekt met Paula van Radio Oost.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent live in de uitzending.
1: Oh, dat is leuk.
0: En ik mag jou van harte feliciteren, want de noodradio, Henny, is voor jou.
1: Heb ik hem dan toch een keer gewonnen?
0: Je hebt hem toch een keer gewonnen.
1: Ja.
0: Ik begrijp dat hier veel pogingen aan vooraf zijn gegaan.
1: Nee, een stuk of 10.
0: Een stuk of 10? Oh, nou ja. 10 keer is scheepsrecht, zeggen ze altijd, toch?
1: Dat bedoel ik. Je
0: kan
1: goed
0: tellen. Hey, en je zit in de auto, hoor ik. Waar ben je op weg naartoe?
1: Ik ben onderweg naar Nijverdal.
0: Naar Nijverdal, want?
1: Ik moet iets wegbrengen naar Nijverdal.
0: Oh, je moet iets wegbrengen. Nou, wat mysterieus. Ben jij een geheime pakketjesbezorger, Henny?
1: Nee, mijn vrouw die maakt graag kleding en ze heeft een naaimachine kapot, dus ik moet die even wegbrengen.
0: Oh, de naaimachine moet heen voor de reparatie, zodat de vrouw weer bezig kan. Wat knap dat ze dat zelf kan. Ik heb denk ik nog nooit een naaimachine aangeraakt zelfs.
1: Oh, dat is een gebrek aan je opvoeding.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar kun jij het wel dan, Henny?
1: Nee, ik kan hem achter in de auto zetten en weer uithalen.
0: Nou, dit is een geval dat je de pot verwijt de ketel, toch?
1: Ja, ze zit naast me in de auto, dus op dat betreft luister ze mee.
0: Oh. Nou, maar wel fijn dat er iemand is in huis die het wel kan, want ik breng nog steeds de kleding die gemaakt moet worden naar de moeder toe.
1: Ja, nou, zij is ook moeder, dus wat dat betreft krijg ik veel kleding van de kinderen.
0: Kijk, en over kinderen gesproken, ik zie twee hele lieve schattige jongetjes op jouw profielfoto.
1: Ja, dat zijn twee kleine jongens, kleinkinderen van ons.
0: Ach, wat leuk.
1: Ja, Luc en Rens.
0: Luc en Rens. Mooi. En gaan jullie vaak dingen met hun samen doen?
1: Af en toe.
0: Radio luisteren ook toevallig?
1: Nee, ze zijn geen hele dagen bij mij.
0: Oh, ja, dat zou je eens een keer met gewoon met de paplepel erin, Henny.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, ik heb radio wel altijd aanstaan. Maar...
0: Ik bedoel maar, kijk, daar moeten we het van hebben.
1: Zo is het.
0: Ja. Hey, Henny, heel erg bedankt voor het meespelen. Het is gelukt, na die 10 keer heb je eindelijk de noodradio te pakken. Gefeliciteerd.
1: Helemaal goed.
0: Hey, en een goede reis onderweg naar Nijverdal, hè? Voorzichtig onderweg.
1: Ik rij nu weer de auto, dus dat komt allemaal goed.
0: Oh, goed zo. Mooie dag nog.
1: Dankjewel.

John de Bever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Maakt het bijna 4:30. Ja, ik kijk series altijd in... Nou ja, in één stuk achter elkaar, zeg maar. Zo kwam ik erachter dat ik laatst helemaal Make Up Your Mind had gemist. Vind ik echt een fantastisch programma. Bekende Nederlanders die zich laten omtoveren tot prachtige drag queens. Nou, en John de Bever, die deed daar afgelopen seizoen ook aan mee. En goed en leuk.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Hey, Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
7: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
6: Nou, toch wel.
7: Wel?
6: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
7: Oh ja, dat is ook zo.
6: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
7: Ga het meteen doen.
6: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
8: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
11: Bijna 3:30 is het en tijd voor het nieuws. Krijgen we van Serien Beunen. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De voedselbank in Zwolle merkt dat er ondanks de hek bij Albert Heijn meer voedsel wordt geleverd. Bestellingen die tot en met donderdag afgeleverd zouden worden zijn geannuleerd. En die spullen komen onder andere bij voedselbanken terecht. Het moederbedrijf van de supermarkt kreeg te maken met een cybersecurity incident, waardoor veel systemen afgesloten werden. En dat zorgde voor problemen.
13: Gisteren was ik bij de Albert Heijn, maar er kon niet afgerekend worden. Dus weggegaan en we komen wel weer terug. En vooral de verse dingen. Kijk, de verpakkingen, dat zal nog wel even loslopen.
14: Afwachten, kijken hoe het uitpakt. Je hebt nog andere supermarkten bij wie de levering wel gedaan wordt.
12: De systemen zijn deels weer opgestart, maar de problemen zijn dus nog niet voorbij. Jeffrey Hoogland uit Nijverdal en Roy van den Berg uit Kampen hebben op het WK baanwielrennen goud gewonnen. Ze wonnen op de sprint met Harry Lafrijze tegen de Australiërs. En er is meer goud voor Nederland. Bij de vrouwen won Lorena Wiebes een gouden plak op het onderdeel Scratch. Meerdere kinderen en volwassenen raakten vanmorgen gewond bij een ernstig busongeluk net over de grens bij Enschede. 1 kind en een leraar zijn er slecht aan toe. Ook de bestuurder van de auto waar de bus op botste is zwaar gewond. Duitse en Nederlandse hulpdiensten werkten samen bij de hulpverlening. En de 3 plantanen uit Diepenheim zijn helaas niet uitgekozen als boom van het jaar. Dat werd de rode beuk in Middelstum in Groningen. In elke provincie waren er bomen geselecteerd en in Overijssel waren dat dus de 3 plantanen. De verkiezing wordt gehouden door het SBNL Natuurfonds. Met de prijs wil het fonds aandacht vestigen op mooie, bijzondere of monumentale bomen. Of bomen die van betekenis voor de omgeving en de gemeenschap zijn. Meer op oost.nl of in de app.
11: Graadje of 17 en dat zorgt ervoor dat het eigenlijk best wel een mooi herfstweer is vandaag. Wel een beetje bewolking, maar het blijft voor de rest van de dag rustig. En ook vanavond en vannacht is dat zo. Het gaat nog wel wat afkoelen naar zo'n 8 à 9 graden. Morgen iets zachtere dag betekent dat de temperatuur een beetje hoger ligt, zo rond de 19 graden. Het is ook dan droog en er is best wel wat zon. De verkeersinformatie tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens op de A1 staat zo'n 4 kilometer file. Zorgt ervoor dat je 6 minuten vertraging hebt.
15: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

Herman Brood, natuurlijk uit Zwolle. Saturday Night hoorde je. En net kreeg ik nog een belletje van Jannes. Die had het toevallig over Herman Brood. Die zegt, ja, weet je hoe ik hem altijd noem? Herman Stoede. Schijnt uit Drenthe te komen, zei hij. Daar noemen ze hem altijd zo. Oké, bedankt Jannes voor je belletje. Muziek krijg je nu van Teddy Swims. En zometeen nog normaal.

0: Amy MacDonald en This is the Life.
1: De 6 voor 7.
0: Nou, er gaan hier dagen en dagen achtereen voorbij zonder dat we het over kerst hebben. En opeens, Benjamin, had ik het begin van de uitzending over kerst. En jullie gaan het zo meteen ook over kerst hebben. Maar dat duurt nog wel even hoor. 82 nachtjes slapen nog.
2: 82 nachtjes, maar ja, voor je het weet is het alweer zover. We gaan gewoon ontzettend genieten van de kerst als het weer eenmaal zover is. Maar we gaan er nu inderdaad ook al een beetje van genieten. Want de 6 voor 7 gaat over kerstbomen.
0: Ja, want waarom kerstbomen? Ja, dat duurt nog wel even, toch? Ja. Zodat die de lucht in mag.
2: Ja, nee, hele goede vraag. Het gaat over de kwekers, over de oogst van die kerstbomen. Want sommige kwekers die hebben minder goede resultaten geboekt dan ze hadden gehoopt. We weten allemaal hoe droog de afgelopen zomer was natuurlijk. Maar voor andere kwekers was de droogte juist heel positief. Verslaggever van ons die ging langs bij verschillende plekken waar ze van die kerstbomen oogsten. En die heeft even een verhaal gehad van nou, waarom gaat het bij jou wel goed en waarom bij jou niet.
0: Dus je wil straks muziek van Jeroen van der Boom?
2: Onder andere, alles van Jeroen van der Boom mag natuurlijk. Ik zag net al een hele leuke binnenkomen van Benny Oude Oosterik via onze Facebookpagina. Hij zegt de Benga Boys en Boom Boom Boom.
0: Oh ja, die is heel leuk gevonden.
2: In eerste instantie kun je denken van, wat heeft dat ermee te maken? Maar ja, lees het gewoon even op zijn Nederlands.
0: Boom, boom, boom.
2: Boom, boom, boom. Dus die past perfect in de 6 voor 7.
0: Oh, wat goed. Ik zie trouwens dat Jeroen van der Boom ook een kerstliedje heeft. Ik ben met kerst weer thuis. Dus dat is natuurlijk dubbel winst.
2: Twee vliegen in één klap, ik bedoel maar. Zeggen. Hilbert Spijker, die heeft, nou ja, dit kan natuurlijk ook gewoon. Het hoeft niet over bomen te gaan. Het kan ook gewoon over de kerst gaan. Hilbert Spijker uit Friezeveen, die heeft ook via de Facebookpagina een reactie achtergelaten. Merry Christmas everybody van Sleet. We komen al helemaal in de kerstsfeer.
0: Och, heerlijk, ik hou ervan. Nou, er kunnen nog veel meer nummers ingestuurd, toch? Over kerst, over bomen. Ja. Of nummers die waar het woord boom op een of andere manier in voorkomt.
2: Zeker, ik zit even te denken. Vind ik moeilijk. Ik vind het zelf altijd wel lastig om liedjes te verzinnen.
0: De Boswachters.
2: De Boswachters. Tuurlijk, die past ook heel goed.
0: Ja.
2: Wat hebben we nog meer? Oh, Little Things zou ook heel goed kunnen. Van Dave Barry komt de Els Kok mee. Klein kerstboompje kun je natuurlijk aan denken. Aan een Little Thing. Of Underneath the Tree van Kelly Clarkson uit 2013 komt Gert de Kleine mee.
0: Leuk, die is leuk.
2: Heel leuk. Nou ja, er zijn heel veel suggesties al binnengekomen. Maar zoals je net al aangaf, 0645671331. Of via de Facebookpagina van Radio Oost.
0: Deze had trouwens ook best goed gekund, bedenk ik me nu. Weet je van wie dit is?
2: Is het niet... Ja, dan moet ik even hard nadenken.
0: You and Me van?
2: Baby You van Spargo. Ja, Spar.
0: Een Spar.
2: Och, je bent scherp weer vandaag hoor.
0: Nou, succes. Stuur maar in al die suggesties. Kan via de Facebookpagina van Radio Oost. Maar het mag ook via de app. Of bel gewoon even gezellig. 074-2456-665.

0: Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken? Dat leer je vanavond in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Hey Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Klinkt lekker hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: Let's go!
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Het is broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Zeker 200 kilo cocaïne zou via een woning aan de Keizer Frederikstraat in Deventer zijn verhandeld. Drie mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van 6 en 7 jaar. Vooral rondom Zwolle zijn er veel bussen en treinen uitgevallen door de regiostaking. En Jeffrey Hoogland uit Nijverdal en Roy van den Berg uit Kampen hebben op het WK baanwielrennen goud gewonnen. Meer op oost.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft drie mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al twee mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Diezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dank je wel. 2:04 inmiddels. Hartstikke fijn dat je luistert naar Radio Oost. Zometeen de allermooiste muziek. Eerst even kijken naar de wegen. Want ja, er staan wel wat files, maar het zijn er heel weinig. Eentje om precies te zijn, en dat is een gebruikelijke file. A1 Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 4 kilometer file, 5 minuten aan vertraging. Heeft natuurlijk allemaal te maken met die politiecontroleposten. Ik zei het al, de mooiste muziek ga je zometeen hier weer horen op Radio Oost. En Serien, met welke plaat gaan we zo beginnen?
5: We gaan zo beginnen met Huey Lewis en de nieuws met Stuck With You.
8: Oh, lekker hoor. Blijven luisteren.
9: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperhex Odelia.
10: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
9: Dit jaar opent opperhex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
0: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
12: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
6: Radio Oost. De dag van Oost.
17: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
18: Jongens en meisjes, hebben jullie er een beetje...

0: Je hoort het Serien al zeggen. Stuck with you, Huey Lewis en de nieuws hier op Radio Oost.
1: Benjamin Borgman en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Hele goedemiddag, 4:08. Fijn dat je luistert naar Radio Oost. En Serien, ook goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat wij een keer de uitzending mogen doen samen.
2: Ja, eerste keer, maar hartstikke leuk.
0: Ja, allereerste keer. Morgen gaan we ook nog mooi een programma maken samen. Maar laten we eerst maar eens even de dag van vandaag doornemen. Want dat ging onder andere over stakingen in de streekvervoer. Ja, vanaf vandaag, elke week tot aan kerst, kunnen we wel een staking verwachten in het streekvervoer. Zometeen hebben we een buschauffeur hier te gast in de studio om naar eigenlijk zijn ervaring te vragen van die stakingen. En hoe gaat dat de komende tijd eruit zien?
2: En we gaan het ook nog hebben over een serieus onderwerp, borstkanker. Daar is een wand met informatie en daar gaan we het over hebben met met iemand die daar meer over weet.
0: Ja, zeker. En ook de dag van vandaag kun je ook wel zeggen dat het nog steeds over de storingen ging bij die blauwe supermarktketen. Ik denk allemaal wel dat we weten waar het dan over gaat. Maar ja, die storingen die hebben op zich ook wel weer iets gunstigs, kunnen we zeggen. Want de voedselbanken in onze provincie, tenminste de voedselbank in Zwolle, die merkt dat daar weer meer eten komt door die storing.
2: En we gaan het natuurlijk ook hebben over de 6 voor 7. Daar zoeken we weer muziek bij. En vandaag gaat het over kerstbomen. Een beetje vroeg.
0: Ja, zet jij hem altijd op tijd neer? Of misschien staat hij nog wel bij jou, wie weet.
2: Ja, ik heb niet elk jaar een kerstboom. Ik vind het wel altijd heel gezellig als straks die wintertijd weer ingaat. Dan is het toch wel leuk om dat in huis te hebben.
0: Ja, buiten is het koud, binnen is het lekker warm.
2: Precies.
0: De kerstbomen, daar gaat die 6 voor 7 inderdaad over. Heb jij een leuke suggestie wat iets met de kerstboom te maken heeft? Laat het dan even achter via de app van Radio Oosten. 06-4567-1331 of bellen, dat mag natuurlijk ook. 074-2456-665.
1: Tot 7 uur, de dag van Oost.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over hier op Radio Oost. En ja, we hadden het er net al even over. Kerstbomen, daar gaat die 6 voor 7 over.
1: De 6 voor 7.
0: En daarvoor mag je natuurlijk liedjes insturen via de app van Radio Oost 0645671331 of bellen 0742456665. Maar ja, Serien, waarom hebben wij het nou over die kerstbomen?
2: Ja, het duurt nog 71 dagen en iets minder dan 10 uur. Dan is het kerst. En bij kerst hoort natuurlijk een mooie kerstboom. Maar hoe goed zijn die bomen dit jaar gegroeid? Door de extreme droge zomer heeft het namelijk niet voor iedere kweker hetzelfde uitgepakt. Sommige kwekers hebben een minder goede bomen dan ze hadden gehoopt. En terwijl de droogte voor anderen juist gunstig was.
0: Onze verslaggever Sophie Bestman die ging langs bij twee kwekers in onze provincie.
3: Ik sta midden in het kerstbomenveld van Jan Lammersen. En wat ik zie is eigenlijk een variatie aan bomen. Van bomen die hier al jaren staan tot de nieuwe aanwas. En vooral met die nieuwe aanwas, daar is het toch wat minder goed mee gegaan. Jan, wat voor jaar was dit?
4: Dit was voor de jonge aanplant was het een heel slecht jaar. We hebben echt heel veel verdroging. Met name wat laat geplant is, is meest verdroogd.
3: En hoe kan dat dan?
4: Ja, doordat er geen regen is gevallen, hebben we gewoon geen aanvulling van boven gekregen van het grondwater. Dus dan kunnen de bomen niet bij het water komen en dan verdrogen ze daarvoor.
3: Wat voor gevolgen heeft dat voor jou gehad?
4: Nou, ik heb ongeveer 60% van deze boom.
0: Oeh, de repo valt opeens weg. Dat kan natuurlijk gebeuren. Ik kan nog even kijken of we hem erbij kunnen pakken. Maar het gaat in ieder geval over de kerstbomenoogst. Het zou natuurlijk wel leuk zijn als we die nog even helemaal kunnen uitzenden. Eens kijken.
2: Hij begint opnieuw.
0: Ja, en hij gaat ook niet verder. Nou, dat is jammer. Dat is heel jammer. Het ging in ieder geval over de kerstbomenoogst. En dat

0: Want dit jaar nog niet heel veel van die mindere oogst gaat misschien wel komen. Maar ja, koop je altijd een Deense Noordman? Klinkt alsof ik heel veel verstand van heb. Dan betaal je waarschijnlijk meer. Want 10 jaar geleden zijn daar een stuk minder bomen geplant.
1: Oh, goed om te weten.
0: Zeker goed om te weten. Heb jij je kerstbomen nu al klaarstaan? Of ga je misschien helemaal niet opzetten? Mag je dat natuurlijk ook laten weten via de app van Radio Oost. Maar in ieder geval die 6 voor 7 gaat daar dus ook over. 06-4567-1331. Of bellen 074-2456-665. Ik zei net al bij Paula dat er een leuke binnenkwam. Boom, boom, boom.
1: Ja, die vind ik erg leuk gevonden.
0: Misschien na 6:30 die alvast even draaien. Een favoriete kerstplaat. Oeh, heb jij een favoriete kerstplaat? Ben ik ook ontzettend benieuwd naar. Nou, eerst maar even Brian Ferry draaien. En let's stick together hier op Radio Oost.

Morgenavond speelt FC Twente in de Grolsvesten de eerste wedstrijd in de Conference League. Tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Morgenavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Lekker hoor, tot de laatste seconde. Kenny B en Parijs op Radio Oost.
1: De 6 voor 7.
0: En die gaat over kerstbomen, hè?
2: Ja, het is een beetje vroeg misschien. Het duurt nog meer dan 70 dagen. Ja. Maar de kerstbomenoogst valt tegen op sommige plekken. En op sommige plekken is die juist weer uitmuntend.
0: Ja.
2: Daar gaat de 6 voor 7 over.
0: Zeker. En we zijn op zoek naar leuke plaatjes. Nou, die zijn er al zeker binnengekomen. Onder andere via onze Facebookpagina. facebook.com/radiooost. Ik had het net al over deze, maar ik wil hem ook gewoon nog even laten horen. Wat heeft dit er nou mee te maken, denk je? De Benga Boys en Boom Boom Boom. Nou, vertel het gewoon even op het Nederlands. Boom, boom, boom. Nou, misschien hoor je die wel na 6:30. En ik moet eerlijk toegeven, mijn favoriete kerstplaat is toch echt wel deze. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Heb jij een favoriet?
2: Ja, ik blijf toch altijd van Carrie.
0: Ja, echt? Ja, All I Want for Christmas?
2: Ja, toch een beetje cheesy, hè?
0: Oeh, toch een beetje cheesy. Ja. Maar zeker heel leuk, hoor. Zeker een hele leuke kerstplaat. Laten we nog even één voorbeeldje horen. Want die is ook binnengekomen. Vind ik ook wel een leuke.

0: Lemon Tree, want ja, het gaat uiteindelijk ook gewoon over bomen natuurlijk. Fool's Garden, misschien hoor je die wel na 6:30, want dan gaan we beginnen aan die 6:56. Mocht jij nog een leuke suggestie hebben, laat het vooral even weten via de Facebookpagina van ons of via WhatsApp.
1: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Late night shopping in designer outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
12: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. Voor de

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Het is 4:55 alweer. Ja, het is toch nog best wel lekker weer op sommige plekken. In Twekkelo, daar is het 17 graden. In Enter is het 16 graden. En in Wezepe is het nu 15 graden. Zometeen een wat uitgebreider weerbericht. Eerst tijd voor het laatste regionale nieuws. Krijgen we natuurlijk van Sirien.
3: De voedselbank in Zwolle merkt dat er ondanks de hek bij Albert Heijn meer voedsel wordt geleverd. Bestellingen die tot en met donderdag afgeleverd zouden worden zijn geannuleerd. En die spullen komen onder andere bij de voedselbank terecht. Het moederbedrijf van de supermarkt kreeg te maken met een cybersecurity incident, waardoor veel systemen afgesloten moesten worden. Die systemen zijn deels weer opgestart, maar de problemen zijn dus nog niet voorbij. In Zwolle geven ze gehoor aan de brief van asielminister Bart van den Brink. In die brief riep hij gisteren alle gemeenten op om extra opvangplekken te regelen, nadat mensen in asielzoekerscentra opnieuw buiten moesten slapen. Burgemeester Snijder van Zwolle vindt dat er een stap verder gegaan mag worden als er echt nood is. Zo zouden burgemeesters echt de regie kunnen pakken om wat aan de situatie te doen. Jeffrey Hoogland uit Nijverdaal en Roy van den Berg uit Kampen hebben op het WK baanwielrennen goud gewonnen. Ze wonnen op de sprint met Harry de Vrijze tegen de Australiërs. En Jeffrey was niet helemaal zeker van de winst.
4: Ik vond het een pittig jaar, een beetje onzeker richting deze wedstrijd. Maar goed, dat was denk ik mijn eigen keuze. Maar ja, zo ontzettend trots dat we het gewoon weer laten zien. En ondanks dat in de first round de concurrentie even dichtbij kwam, hebben we ons kwaad gemaakt en hebben we gewoon laten zien wat onze kwaliteiten zijn.
5: Harry, dat kwaad maken waar Jeffrey het net over had, waar zat hem dat in? Vonden jullie dat ze te dichtbij kwamen?
3: Meer daarover hoor je zo meteen. En er is meer goud voor Nederland. Bij de vrouwen won Lorena Wiebes een gouden plak op het onderdeel Scratch. En de Schotse ruit keert terug bij FC Twente. De club heeft een nieuw tenue gepresenteerd, gebaseerd op het iconische uittenue uit de jaren 90. Dat shirt is later door supporters als meest populaire uitshirt uit de clubhistorie verkozen en is nu in een nieuw jasje gestoken. Een foto daarvan vind je op de app of op oost.nl.
2: Ja, je vond van Jeffrey Hoogland voor je zo mooi nieuws, hè?
3: Ja, prachtig.
2: Vertelde je op de redactie aan mij. Het is ontzettend mooi inderdaad, dat iemand daar naartoe werkt en dan gewoon inderdaad zo'n mooie prestatie levert.
3: Ik vind dat altijd ontroerend, ja. Als sporters dan gewoon die gouden plak winnen. Fantastisch.
2: Ja, schitterend. En altijd de interviews na afloop, dat ze zo geëmotioneerd zijn. Heel mooi.
3: Ja.
2: Sirien, dankjewel. Zometeen naar het weer. Eerst nog even naar de Overijsselse wegen en de files daar. Nou, het valt allemaal nog mee, hoor. Het is gelukkig ook herfstvakantie. Geniet ervan als je vakantie hebt. N36, om daar maar even mee te beginnen. Om en richting Almelo tussen Adorp en Wierden. Daar heb je 4 kilometer file en 5 minuten aan vertraging. En eigenlijk hoeft deze niet eens genoemd te worden. Maar ik doe het toch maar even, want het ziet er toch ook wel heel leuk uit. 1 minuut vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen De Lutte en de Duitse grens. 1 minuut dus en ook 1 kilometer file. Je wordt via de af- en oprit omgeleid. Heeft allemaal te maken met de grenscontrole. Verkeer wordt dus via de af- en toerit geleid. Staat er ook nog bij. Dan naar het weer inderdaad, want het is vandaag zacht en zonnig herfstweer. De temperatuur loopt op tot zo'n 17 graden met af en toe wat sluierbewolking. Ook morgen is er volop zon en wordt het 19 graden. Dus iets warmer dan vandaag. Vrijdag, alvast vooruit op blikken, begint ook zonnig, maar vanuit het westen trekt late regen het land binnen. Het wordt dan zo'n 18 graden. En als we vast kijken naar het weekend, zaterdag doet de temperatuur een stapje terug naar zo'n 14 graden. De zon laat zich dan geregeld zien, maar een enkele bui, ja, dat is ook mogelijk.

0: Zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: En zo draaien we door.
2: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: En zo weet hij ook, zo draaien we door van de Emma Annelie. Is de nieuwe oogst hier op Radio Oost. En die ga je de komende dagen tot vrijdagmiddag nog lekker vaak horen hier op Radio Oost.
1: Ieder jaar krijgen ruim 1 miljoen vrouwen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Ongeveer 65% van hen doet uiteindelijk mee. Om vrouwen te helpen bij een weloverwogen keuze staat er vandaag een speciale keuzewand in Enschede. Deze vrouw nam een kijkje bij de wand en vindt het een goede zaak.
2: Om de mensen te aanmoedigen, zeg maar, dat ze dus toch moeten gaan. Want ik ken ook mensen die niet gaan. En dat is wel jammer. Borstkanker heb en je bent er niet op tijd bij. Nou ja, goed, mijn zus heeft borstkanker gehad. Nou, ik weet de hele procedure eigenlijk. Nou, dat wil ik niet. Dus ik wil er graag op tijd bij zijn.
0: Patricia Hugen is programmamanager bevolkingsonderzoeken naar kanker bij het RIVM. Zij is vandaag in Enschede om vragen te beantwoorden en extra informatie te geven over de wand. Patricia, een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, en jij staat op dit moment bij die wand, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Wat zie je om je heen?
3: We staan in winkelcentrum Enschede Zuid met de wand vandaag. En ik zie verschillende mensen die hier aan het winkelen zijn of echt boodschappen aan het doen zijn. En ook een blik op onze wand werpen.
0: Ja, want wat is het nou precies voor een wand?
3: Die keuzewand. Ja, er staan eigenlijk op 9 verschillende bordjes steeds de ene kant en de andere kant van informatie. Soms gaat het over voordelen versus nadelen van het bevolkingsonderzoek. Soms gaat het ook over gewoon informatie, zoals welke leeftijdsgroepen worden nou ook alweer uitgenodigd. Wat nou als ik niet in zo'n leeftijdsgroep val. Dus we hebben steeds 2 verschillende kanten eigenlijk die we belichten.
1: Je staat daar dus al de hele dag bij de wand. Zijn er veel mensen geïnteresseerd?
3: We hebben aardig wat aanloopmensen die sommigen gewoon even een blik op de wand werpen. Anderen staan er echt wat langer bij stil. En sommigen willen ook graag een gesprekje met ons hebben om hun vragen of twijfels te bespreken.
0: Ja, wat hoor je dan zoal? Welke vragen en welke twijfels zijn er?
3: Nou, het gaat onder andere wel over de pijnbeleving. Hè. We weten dat veel vrouwen het idee hebben, het onderzoek doet echt heel erg veel pijn. En wij proberen daar dan de objectieve informatie over te geven. En dat is dat het onderzoek gemiddeld een score 4 geeft op een schaal van 0 helemaal geen pijn tot 10 heel erge pijn. En we willen bijvoorbeeld dat soort informatie goed laten zien. We ontkennen helemaal niet dat voor sommige vrouwen inderdaad het een heel pijnlijk onderzoek is. Maar we horen ook vrouwen die zich bijvoorbeeld van tevoren dan heel erg druk hebben gemaakt. En er eenmaal naartoe geweest zijn en zeiden, oh god, was dit nou alles waar ik me zo van tevoren zo druk over had gemaakt? En nou, dan geven wij die informatie graag van tevoren. Zoals u hoort, er lopen hier ook wat mensen langs bij ons bij de wand.
1: Maar de wand is dus niet bedoeld om vrouwen te overtuigen om mee te doen?
3: Wij weten dat uiteindelijk, zoals jullie ook aangaven, 65% meedoet. Dus meer dan de helft van de mensen doet uiteindelijk wel mee. Maar we staan er echt voor die vrouwen die twijfelen om hen op basis van de goede informatie die overwogen keuze te laten maken. En daar kan ook uitkomen om goede redenen om bijvoorbeeld niet mee te doen als je bijvoorbeeld klachten aan je borst hebt. Als je klachten of verandering opmerkt aan een borst, dan is het gewoon verstandig om naar de huisarts te gaan en niet te wachten op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Dus dat is ook iets wat we belangrijk vinden om mee te geven.
0: Ja, zijn het vaak de standaard klachten waar het dan over gaat?
3: Die vrouwen dan hebben aan hun borst, bedoel je? Ja, het kan gaan om veranderingen aan een tepel. Het kan gaan om het voelen van een knobbeltje. Vocht uit de tepel. Nou, echt, we zeggen het is belangrijk om je borsten te kennen en zo'n verandering op te merken. Maar het is ook goed om aan te geven dat zelf onderzoeken van de borst niet een vervanging is voor meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Omdat het bevolkingsonderzoek juist is voor het vroege opsporen van dingen die je zelf nog niet kan merken.
1: Je noemde al even die pijnbeleving. Wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen van het onderzoek?
3: Nou, het onderzoek spoort dus borstkanker vroeg op. Daardoor is er vaak een minder zware behandeling nodig en is de overlevingskans ook beter. En ook het regelmatig meedoen, dus meerdere rondes meedoen aan zo'n bevolkingsonderzoek, helpt ook bij die vroege opsporing. Want als er dan al foto's van jou aanwezig zijn in het bevolkingsonderzoek en je laat weer in die volgende uitnodiging nieuwe foto's maken, dan kan daar heel goed vergeleken worden of er veranderingen zitten in die borst. En dan kan je er dus op tijd bij zijn.
0: Wel een ontzettend mooi aantal natuurlijk, wat we net zeiden. Ongeveer 65% wil dan uiteindelijk wel meedoen aan het onderzoek.
3: Ja, die doen gelukkig wel mee. We zien ook wel dat er wel vrouwen bijvoorbeeld die voor de eerste keer uitgenodigd zijn, meer twijfel hebben en ook achterblijven in die deelname. En dat is ook een van de redenen waarom wij nu, het is nu voor de vrouwen in Enschede Zuid actueel, die hebben hun uitnodiging ofwel op de mat liggen of krijgen die binnenkort. En dan is het ook goed om je ja, je gedachten op te maken en je besluit te nemen om dus ook die uitnodiging te gebruiken nu die er ligt.
0: Ja, je hebt er al de hele dag gestaan. Hoe lang blijf je daar nog vandaag?
3: We staan er tot 6 uur, totdat de winkels hier dicht gaan.
0: Nou, dus mensen kunnen nog even langskomen.
3: Ja, zeker.
0: Helemaal goed. Patricia Hugen.
3: Er is ook informatie.
0: Ja? Nee, ga maar.
3: Er is ook informatie online te vinden. rivm.nl/borstkanker. Daar wordt ook de weg gewezen naar meer informatie of het maken van een afspraak.
0: Nou, kijk aan. Genoeg informatie te vinden dus bij die speciale keuzewand of gewoon online. Patricia Hugen is programmamanager bevolkingsonderzoeken naar kanker bij het RIVM. Dank u wel.
3: Dank u wel.

0: Lionel Richie op Radio Oost en een van zijn grote hits, All Night Long.
1: De 6 voor 7.
0: Ja, deze hele middag, hele avond zitten wij te speuren naar liedjes die iets met kerstbomen te maken hebben.
2: Ja, het lijkt een beetje vroeg, maar de kerstbomenoogst die is nu al wel bezig. En die valt een beetje tegen op sommige plekken.
0: Ja, klopt. Daar hadden we het eerder deze uitzending ook al over. En na 6:30 gaan we dan die 6 voor 7 ook daadwerkelijk draaien. Er komen veel mooie suggesties binnen. We werden ook gebeld door iemand die heel veel suggesties heeft. Even luisteren.
3: Driving Home for Christmas. Daar zit kerstboom in. Een witte kerstboom, White Christmas. Tijd voor kerst van East Berend. Ik denk dat het anders heet, maar dat is een vrij nieuwe plaat van hem, van vorig jaar.
0: Ja.
3: Frans Bauer heeft ook een nummer over een kerstboom gemaakt, maar ik weet niet de titel.
0: Oh.
3: Maar dat kunnen jullie wel uitzoeken.
0: Eentje van Frans Bauer, daar moeten we misschien even naar gaan
2: daar
0: speuren.
2: Daar moeten we naar speuren inderdaad, ik ben heel benieuwd.
0: Heb jij een leuke suggestie? Laat het weten. 06-4567-1331. Of natuurlijk via de Facebookpagina Pink tot de klok van 5 minuten. What about us?

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken? Dat leer je vanavond in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
13: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
14: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Er blijkt een opvallende link tussen de Duitse wurgmoord op een rolstoelgebonden man en de Almeloze brandweerman met beeldmateriaal van kindermisbruik. Drie mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van 6 en 7 jaar voor cocaïnehandel in Deventer. En Ilse de Lange komt met een nieuwe release van haar hit So Incredible, die viraal ging op TikTok. Dat en meer op oost.nl of in de app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dank je wel. Gaan wij even kijken naar de files in Overijssel. Er staat op de N36 een file om een richting Almelo tussen Almelo Noord en Wierden. Ik heb daar 4 kilometer file en 8 minuten aan vertraging. Eens even kijken wat er nog meer allemaal staat. Ja, ik neem deze ook even mee. De A50 Arnhem richting Zwolle. Tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn Noord. Daar heb je 4 kilometer file en 6 minuten aan vertraging. En dat zijn ze, de files op dit moment in Overijssel. Het is de herfstvakantie, hè, dus het is lekker rustig op de wegen. Mocht je wel in de auto zitten, of ja, waar je ook maar bent, we gaan genieten en luisteren naar de muziek. Want welk liedje beginnen we zo meteen mee?
0: Ja, Listen to the Music van de Doobie Brothers.
3: Lekker, dat zo meteen. En een nieuwsoverzicht. Nieuws van de dag ga je zo meteen allemaal horen.
4: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
5: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
6: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
5: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Radio Oost. De dag van Oost.

0: Het allerlekkerste wat je soms gewoon even kan doen, hè? Doobie Brothers en Listen to the Music.
1: Benjamin Borgman en Céline Beune. De dag van Oost.
0: En meedenken met de muziek die we gaan draaien, daar kan je natuurlijk ook bij helpen. Hele goedemiddag trouwens, 5:08. We gaan het zometeen uitgebreider hebben over die kerstbomenoogst. Daar gaat die 6:06 over. Want op sommige plekken, daar doen die kerstbomen het heel goed. Op sommige plekken juist ook niet.
2: Nee, door die droogte, dat heeft er toch flink ingehakt, kunnen we wel zeggen.
0: Ja.
2: Wij zoeken muziek bij de kerstbomen. Het duurt nog even de kerst, maar een lekker kerstplaatje, daar heb ik wel zin in straks, na 6:30.
0: Zo is dat. Flappy komt natuurlijk altijd voorbij als het over de kerst gaat. Joep van het Hek. Alles van Jeroen van het Boom, zeiden we al. Jij bent zo bijvoorbeeld. Of Fairy Tale of New York van de Pook samen met Kirsty McCall. Komt allemaal nog binnen via de app. Ik zie de Isley Brothers. Deze vind ik eigenlijk wel heel leuk. Harvest for the World. Ik dacht van, Harvest for the World? Ja, heeft er inderdaad iets mee
2: harvest,
0: te maken.
2: Harvest.
0: Harvest is gewoon oogst. Jacqueline Veldhuis uit Zwolle. Hartstikke bedankt voor die suggestie. Misschien hoor je die wel na 6:30. Ja, en daar moeten we het ook over hebben. De noodradio. Heb jij er al eentje?
2: Ik heb er nog geen, maar
0: nee.
2: Ik kan niet meedoen helaas. Maar als je hem hoort, het geluid, dan kan je meedoen, hè?
0: Eigenlijk moeten we even voor zorgen, hoor. Dat je werkt gewoon bij RTV Oost, dus je moet gewoon een noodradio krijgen. Maar mocht je nog geen noodradio hebben, dan moet je gewoon even naar deze uitzending blijven luisteren. Want deze hele week geven wij noodradio's weg. Heel belangrijk natuurlijk, want die noodsituaties komen steeds dichterbij. We hebben het er steeds vaker over. Je hoort het eigenlijk ook elke dag. Weerbaarheid, beveiliging. Ja, het ziet
2: heb jij een noodpakket?
0: Niet een volledige.
2: Ik ook niet.
0: Nee.
2: Dat ga ik denk ik wel echt doen.
0: Ja.
2: Ook door dat wij erover berichten, denk ik, dat moet er toch echt komen.
0: Dat is een hele goeie. En een noodradio, die hoort daar natuurlijk bij. Er komen nu al ontzettend veel appjes binnen. Want als je noodradio appt naar de studio, dan win je een noodradio. Misschien ben jij dan wel de gelukkige. Maar dat gebeurt pas als je het noodalarm hoort. Dus gewoon even blijven luisteren naar Radio Oost. Tot 7:00 zijn we bij je. En ergens voor 7:00, dan hoor je het noodsignaal. Maar nu is tijd voor het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Meerdere kinderen en volwassenen raakten vanmorgen gewond bij een ernstig busongeluk net over de grens bij Enschede. Een kind en een leraar zijn er slecht aan toe, maar ook de bestuurder van de auto waarop de bus botste is zwaar gewond. Duitse en Nederlandse hulpdiensten werkten samen bij de hulpverlening.
0: De Albert Heijn heeft nog steeds technische problemen. De site en de app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn wel weer opgestart, maar de problemen zijn dus nog niet opgelost.
3: Gisteren was ik bij de Albert Heijn, maar er kon niet afgerekend worden. Dus weggegaan en we komen wel weer terug. En vooral de verse dingen. Kijk, de verpakkingen, dat zal nog wel even loslopen.
4: Afwachten, kijken hoe het uitpakt. Je hebt nog andere supermarkten bij wie de levering wel gedaan wordt.
0: Ja, we praten hier zo over verder met redacteur Tim Woldering, die een rondgang deed langs voedselbanken om te peilen wat de invloed van de hek op hen is.
2: Het is vandaag de eerste stakingsdag in het streekvervoer. De vakbonden FNV en CNV hebben buschauffeurs en machinisten opgeroepen om tot aan kerst iedere week één dag het werk neer te leggen. De onderhandelingen over de nieuwe CAO zijn vastgelopen. Niels Rook ziet in ieder geval in Zwolle een groot draagvlak.
5: Nee, in heel Zwolle rijden geen bussen. Het is de CAO openbaar vervoer die geldt voor het hele stadsvervoer en streekvervoer. Met uitzondering van 3 grote steden. Alle andere steden in Nederland, daar geldt deze CAO voor. En die liggen wat ons betreft dus plat vandaag. Het is ook geen licht besluit van ons geweest om dit middel in te zetten. We hebben echt gekeken of we het anders konden doen. Maar reizigers is het ook belangrijk dat je een uitgeruste chauffeur hebt, een uitgeruste machinist hebt. En daarom is het belangrijk om te zorgen dat die CAO gewoon niet verder afgebroken wordt. En dat dreigt nu te gebeuren. Dus we vragen een stukje compassie van de reiziger.
2: De bonden en de werkgevers in het openbaar vervoer komen er niet uit wat betreft loonstijging, werkdruk en verdere arbeidsomstandigheden. En zometeen hebben we het daar nog over.
0: Ja, een buschauffeur komt zometeen bij ons in de studio te gast. Er is ook ander nieuws, want Rijkswaterstaat heeft opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven-IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen. Het is nodig vanwege de terugkerende lage waterstand. De binnenvaart mag alleen in stroomopwaartse richting varen. doordat er minder regen is gevallen dan verwacht en de waterstand deze week weer onder de waarde daalt, moet de maatregel opnieuw worden ingesteld.
2: En de Schotse ruit keert terug bij FC Twente. De club heeft een nieuw tenue gepresenteerd, gebaseerd op het iconische uittenue uit de jaren 90. Dat shirt is later door supporters als meest populaire uitshirt uit de clubhistorie verkozen en is nu in een nieuw jasje gestoken.
0: En Jeffrey Hoogeland uit Nijverdal en Roy van den Berg uit Kampen hebben op het WK baanwielrennen goud gewonnen. Ze wonnen op de sprint met Harry Lafrijzen tegen de Australiërs. Roy, die is in elk geval trots.
6: Mooi dat het allemaal samenkwam. Hard gewerkt naar dit moment. We groeiden in de trainingen, trainingskamp, de testdag. Iedereen die maakte stapjes. En wanneer je het dan weer zo mooi mag thuisbrengen, en is dat weer geweldig. Ja.
0: Ja, er is nog meer goud voor Nederland. Bij de vrouwen won Lorena Wiebes een gouden plak op het onderdeel Scratch. Dat is het belangrijkste nieuws van vandaag. En zoals gezegd, we gaan het zo meteen uitgebreider hebben over die stakingen in het streekvervoer. Zometeen een buschauffeur bij ons in de studio.
1: De dag van Oost.

0: Even terug naar de dagen van het WK voetbal met Shakira en Burna Boy. Dai dai.
1: Wie vandaag met de bus of trein wil, ik zou wel eens in de problemen zijn gekomen. Een deel ervan in Overijssel rijdt niet vanwege een staking in het streekvervoer. Buschauffeurs en machinisten leggen tot aan de kerst 1 keer per week het werk neer. Ze willen een betere cao.
0: Verslaggever Harro Brouwer hoorde wat reizigers ervan merkten.
2: De ceintuurbaan hier in Raalte. Brengen en halen bij het station. Waar ook de bussen moeten rijden, maar geen bussen.
3: Hoe is het?
4: Slecht.
3: Waar moet je naartoe?
4: Stage.
3: Zwolle, ja, dat is vanaf Raalte een eind lopen.
4: Ja, dat ga ik ook zeker niet doen. Nee.
3: Wist je van de staking?
4: Ja, nou, ik wist het wel. Maar de treinen wist ik niet. En er stond 1 trein nog in. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon kijken of die rijdt. Maar die ging dus ook niet.
3: Komt een vrouw aangelopen, een heel nette kleding.
5: Een staking? Oh, ik weet het niet. Een andere optie?
3: Nee. Nou, er zitten hier meer mensen met hetzelfde probleem.
5: En nu? Moeten we wachten.
6: Weer naar huis gaan.
5: Naar huis gaan. Ik moet naar Den Bosch.
3: Dat is wel vervelend.
5: Dat is echt vervelend. Ik moet de andere mensen bellen.
3: Wist er niks van de staking?
5: Nee, ik weet het niet.
0: Aangeschoven in de studio is Wim van den Hoek uit Zwolle. Al ruim 36 jaar buschauffeur. Wim, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, en ook wezen staken, anders was u hier waarschijnlijk niet.
7: Inderdaad, ook wezen staken, ja.
0: En wat doet dat met u als u de reizigers zo hoort?
7: Ik vind het gewoon verschrikkelijk vervelend dat het op deze manier moet. Maar we hebben helaas geen andere mogelijkheden.
0: Nee, want het gebeurt niet zonder reden. Heeft inderdaad allemaal met het cao te maken.
7: Dat heeft met de cao te maken, met de voorstellen die de werkgevers doen om onze cao vorm te geven.
0: Ja, want ja,
7: daar zijn wij niet blij mee.
0: Nee. Wat zijn dan de voornaamste dingen waar u het niet mee eens bent?
7: Dat zit er met name vast op een kortere doorlooptijd van de planning. Nu krijg ik mijn definitieve rooster 8 dagen van tevoren. En dat willen ze terugbrengen naar 4 dagen. En in sommige gevallen tot 24 uur. Ja. Dan is het lastig om je sociale leven vorm te geven of je gezinsleven overeind te houden.
1: Jullie willen dus minder werkdruk, als ik het zo mag samenvatten. Kunt u eens vertellen hoe een werkdag er voor u uitziet?
7: Jawel. Laat ik uitgaan van een vroege dienst. Dan begin ik ergens rond tussen 5 en 6. Dan ga ik met mijn bus rijden. En dan doe ik 2,5-3 uur rijden. Dan heb ik een kwartiertje, 20 minuten rust. En dan ga ik weer rijden. En zo maken we de dagen vol tot 8,5, soms iets meer. Ja. Maar gemiddeld 8,5 uur.
0: Ja. En we zeiden net al 36 jaar ruim buschauffeur. Heeft u het ooit zo slecht gezien zoals het nu is? Of is het wel vaker gebeurd?
7: Werkgevers hebben vaker voorstellen gedaan waar wij niet echt gelukkig van worden. Ik moet wel zeggen dat de voorstellen die nu voorliggen zeker in de top 3 staan van slechte voorstellen.
0: Ja. Ik kan me ook zo voorstellen, niet alles kan aangepakt worden. Tenminste, dat is een hele opgave, denk ik ook. Maar moet alles opgelost zijn voordat de stakingen dan voorbij zijn? Of wanneer is het goed genoeg, om het even zo te zeggen?
7: Dat is niet aan mij om te bepalen wanneer het goed is.

0: Wat vindt u van de, van de houding van de werkgever?
1: Ik vind het jammer dat hij zich zo opstelt zoals hij zich opstelt.
0: Hoe is dat? Hoe stelt hij zich op?
1: Nou, om een voorbeeld te geven. Wij stonden in Zwolle voor onze opkomstlocatie. Maar het was ons verboden om gebruik te maken van een toilet. We hadden zelf koffievoorziening geregeld. Maar wij mochten niet naar het toilet. Dan denk ik van ja, morgen moeten we samen door de deur. Moeten we het werk weer samen doen. Openbaar vervoer is een ding wat we samen overeind zetten. Ik heb mijn werkgever nodig en mijn werkgever heeft mij nodig. Dus zie mij dan ook op een stakingsdag gewoon als mens. En geef mij toegang tot een toiletvoorziening.
2: Ja, precies.
1: Dat vind ik wel het minimum.
2: Ja, en die houding is normaal gesproken ook zo erg? Of is het, valt het ermee?
1: Nou, we hebben normaal gesproken hebben we wel eens verschil van mening. Maar niet dit. Nee.
2: Ja.
1: Dit is voor het eerst dat ik dit meemaak. Zo.
0: Verwacht u volgende week ook weer te gaan staken? Of heeft u goede hoop dat die CAO-onderhandelingen dan opgeschoten zijn?
1: Ik heb vanmorgen aan mijn onderhandelaar verteld dat ik toch echt hoop dat er in deze week bij alle partijen enigszins licht gaat branden. En we met elkaar in alle haast tot een overeenstemming kunnen komen. Geen van mijn collega's zit erop te wachten om te staken. Dat is niet onze hobby. Wij willen onze reizigers vervoeren. We willen gewoon zorgeloos ons werk kunnen doen. Maar daar hebben we een goede CAO bij nodig.
2: Ja, toch blijf je altijd die reacties horen van de reizigers. Wat natuurlijk altijd logisch is. Van ja, waarom staken ze nou? Het liefst hebben we het natuurlijk ook niet. Jullie hebben het natuurlijk ook niet dat jullie willen staken. Is dit echt de enige manier om duidelijk te maken waar jullie mee zitten, wat jullie willen veranderen?
1: Ja, wij hebben in 2008 een andere vorm van actie gevoerd. Toen hebben we de reizigers gratis vervoerd. Dat reden we wel, maar hoefden ze niet te betalen. Maar daar is door de rechter een streep door gehaald. Als ik wel rij en mensen niet laat betalen, mijn werkgever streept de hele werkdag weg. En daar heeft de rechter van gezegd, daar heeft hij alle recht toe. Ja, dan kan ik wel rijden en reizigers vervoeren. Maar dan maakt het voor mijn werkgever niet heel erg.
2: Nee.
1: Want die heeft geen kosten aan mij, terwijl het werk wel uitgevoerd wordt.
2: Ja.
1: Ja, dus daar is, die mogelijkheid is ons ontnomen. Ja, dan rest ons niets anders dan stil te gaan staan. Hoe erg het ook is.
2: Horen jullie ook veel begrip van de reiziger?
1: Jawel. Sommige mensen snappen echt wel waar het over gaat. En natuurlijk, als jij op een station staat en je verwacht met een bus of een trein weg te kunnen en dat lukt niet, dan ben je daar teleurgesteld en boos over. Mm-hmm. Want je wilt uiteindelijk op je plek raken waar je hoort of waar je wil zijn.
2: Ja.
1: En als dat niet lukt, dan gooit dat roet in jouw dag. Het is ontzettend jammer dat het zo moet.
2: Morgen wel weer in de bus?
1: Gelukkig wel.
2: Met een glimlach.
1: Echt. Ja hoor. En een hartelijk welkom voor iedereen die mee wil.
2: Ja, nou, heel goed om te horen. Waar kunnen we je zien rijden?
1: Dat zal ergens in Salland zijn morgen.
2: Ah, oh, prachtige omgeving.
1: Geweldig, ja.
2: Nou, hopelijk gaat het allemaal goed komen. Hopelijk komen er niet meer stakingsdagen. Hopelijk is dat niet nodig. In ieder geval Wim van den Henk.
0: Den Hoek.
2: Wim van den Hoek, inderdaad. Uit Zwolle, buschauffeur over de staking in het streepvervoer. Bedankt.
1: Dankjewel.

0: Mr. Big en To Be With You hier op Radio Oost. Zometeen het laatste nieuws in onze provincie. En natuurlijk ook het weerbericht. Wat gaat het vanavond nog worden en de komende dagen? Je hoort het zometeen allemaal hier.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk.

0: 1 over half 6 alweer. Hartstikke fijn dat je luistert naar Radio Oost. Het is 16 graden op dit moment in Deurningen. Het is ook 16 graden in Nijverdal. En Margot Ribberink, hoeveel graden is het in Strenghaar?
1: Nou, 18 graden.
0: 18 graden. Toen maar weer zometeen het uitgebreide weerbericht met Margot dus. Maar eerst het laatste nieuws in onze provincie. Krijg je van Sirien.
2: Er blijkt een opvallende link tussen de Duitse wurgmoord op de rolstoelgebonden man en de Almeloze brandweerman met beeldmateriaal van kindermisbruik. Dat wordt duidelijk uit onderzoek door RTV Oost. De Almeloer van 43 zit momenteel vast in Nederland omdat hij verdacht wordt van die moord op de man in een Duits hotel. Tegelijkertijd zit er een Almeloer die vrijwilliger en leider bij de jeugdbrandweer is al een tijdje in de gevangenis in een omvangrijke zedenzaak. En zij blijken elkaar te kennen. De verdenking luidt nu dat ze illegale beelden met elkaar hebben gedeeld. In Zwolle geven ze gehoor aan de brief van asielminister Bart van den Brink. In die brief riep hij gisteren alle gemeenten op om extra opvangplekken te regelen, nadat mensen in asielzoekerscentra opnieuw buiten moesten slapen. Burgemeester Snijder van Zwolle vindt dat er een stap verder gegaan mag worden als er echt nood is.
3: Wij doen daarin mee, zeg maar, om ook te kijken, van zijn er dan plekken beschikbaar. Ik heb wel gezegd, ook als burgemeester, hè, misschien wordt het wel tijd om ook te zeggen via de crisislijn die we wel eens eerder hebben gehad, als de nood zo hoog is, durf dan ook door te stappen en inderdaad daar een crisis voor uit te roepen. Zodat je ook met nadrukkelijke stappen de burgemeesters echt in charge, zeg maar, om plekken beschikbaar te krijgen. Want nu, nu blijven we maar brieven sturen, om het zo maar te zeggen. En de urgentie bij niet alle collega's is even scherp, zeg ik dan maar.
2: Presentator Bert van Losser zal de komende maanden niet te zien of te horen zijn bij RTV Oost. Hij heeft afgelopen zaterdag een hartstilstand gekregen, maar dankzij snel ingrijpen van omstanders kon hij bij bewustzijn naar het ziekenhuis worden gebracht. Zijn radioprogramma op werkdagen tussen 9 en 1 gaat wel door, maar krijgt een andere invulling. Meer daarover op oost.nl of in de app.
0: Serien, dankjewel. Ja, er kwam nog een appje binnen van Gerard Damman. Die zegt, via deze weg wil ik Bert een voorspoedig herstel wensen en ik hoop dat je weer helemaal de oude wordt.
2: Nou,
0: wetenschap.
2: Dat is
0: zeker lief en dat wensen we Bert natuurlijk allemaal toe. Gerard, hartstikke bedankt. Gaan we naar het verkeer. Er staan een aantal files, niet zo heel erg veel. Op de A1 natuurlijk, A1 Duitse grens richting Osnabrück. Bij de Duitse grens staat een file door de grenscontrole. Staat niet bij hoe lang, dus die zal wel heel kort zijn. En ik houd ook kort, want dit was hem alweer. De file momenten op dit moment in onze provincie. Dan naar het weerbericht. Dat doen we met Margot Ribberink. Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Benjamin.
0: Ja, het was vannacht ontzettend koud. Toen werd het volgens mij wel een beetje warmer vanwege die lekkere zon die toch door de wolkjes heen prikt. Maar gaan we dat vanavond ook nog een beetje krijgen, dat het toch nog een beetje warm blijft?
1: Oh nee, want het is natuurlijk al halverwege oktober. Hè? Ja. Dus dan begint die temperatuur 's avonds lekker te zakken. Ook omdat natuurlijk de zon al vrij snel ondergaat. Maar vandaag hebben we in de pocket een prachtige najaarsdag met ruim 8 uur zon en temperaturen van 16,9 graden bij Tom van Gelder in Hattemerbroek. 17,3 bij Tony Morsink in de Lutte. En in Enschede-West bij Hans Rikhof werd het 18,3 graden. Dus dat is heel mooi voor de tijd van het jaar. Normaal wordt het een gaatje of 14, 15 en daar zitten we nog steeds boven. En dat komt natuurlijk door de zon en omdat de wind vandaag heel zwakjes uit een zuidwestelijke richting waaide.
0: Ah, ik was al benieuwd inderdaad, die 8 zonuren. Is dat normaal gesproken ook heel anders dus?
1: Ja, normaal is het natuurlijk wat wisselend. Hè. Je hebt verschillende soorten herfstweer. Het kan heel rustig zijn in de ochtend en dan flink wat zon overdag. Maar je kunt natuurlijk ook wisselvallig herfstweer krijgen met regen en storm en wolken. Dus wat dat betreft hebben we vandaag gewoon eventjes weer een hele mooie dag te pakken waar iedereen van hopelijk genoten heeft.
0: Nou, mooi. Kunnen we dan morgen ook genieten van mooi weer?
1: Dat denk ik wel, want morgen hebben we nog steeds met een zuidelijke wind te maken. Storingen bij ons uit de buurt. En dat betekent dat we na een nachtje met minimumtemperaturen van 8 tot 10 graden blijft een beetje waaien. Daardoor wordt het niet zo heel erg koud. Krijgen we ook morgen heel veel zon tussen een paar wolkenveldjes door. En verder wordt het morgen zelfs nog ietsjes warmer dan vandaag. 18 of 19 graden.
0: Geniet jij een beetje van deze tijd, Margot?
1: Ik geniet enorm van de tijd. Ik vind de herfst gewoon het fijnste deel, seizoen van het jaar. Maar naast de zon en mist en zo, vind ik ook die andere kant van de herfst heel mooi. Met regen en storm. Maar daar moeten we nog eventjes op wachten.
0: Ja, en die mist dan? Is dat later deze week nog van toepassing?
1: Nee, ik denk geen mist. We gaan eerder toe naar een vrijdag met twee gezichten. We beginnen nog droog met ook een beetje zon. Temperaturen met een zuidelijke wind oplopen naar 18 of 19 graden. Maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe op nadering van een koufront. En dan gaat het eventjes regenen. En de naam zegt het al, koufront. Daarachter zit koelere lucht, komend uit de noordwesthoek. En dat betekent dat we in het weekend de jas weer tevoorschijn moeten halen. Of een dikkere jas. Zaterdag 14 graden en zondag 12, 13 graden. En beide dagen verlopen licht wisselvallig met een noord- of noordoostelijke wind. Zeker zon, maar af en toe was ik bui.
0: Ja, ik heb een nieuwe winterjas gekocht, dus ik ben helemaal voorbereid, Margo.
1: Nou, die winterjas heb je nog niet nodig. Misschien een tussenjasje.
0: Tussenjasje, ben je erin? Ja, dat had ik misschien beter moeten doen. Nou, ik ben in ieder geval lekker warm.
1: Goed zo, goed voorbereid.
0: Margo, dankjewel, tot over een uur.
1: Graag gedaan.

0: mogen duidelijk zijn, denk ik. We gaan weer een noodradio weggeven. En er zijn ontzettend veel appjes binnengekomen. Veel belletjes ook. Maar ja, er kan er maar één de gelukkige zijn. Dus we gaan eens even kijken of diegene ook gaat opnemen naar wie we nu naartoe gaan bellen.
1: Altijd spannend.
0: Ja, altijd spannend. Want niet opnemen, hè. Je weet het. Dan krijg je die noodradio ook niet. Met wie?
2: Met Rudy Evers.
0: Met Rudy Evers. Een hele goede middag met Bemen en Serien van Radio Oost.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt noodradio gestuurd naar de WhatsApp.
2: Ja, dat klopt.
0: Jij dacht, ik waag een gokje.
2: Ja.
0: Nou, je hebt meerdere gokjes gewaagd. Volgens mij probeer je het al een tijdje, of niet?
2: Ja, gisteren nergens. Ik ben jou al geladen.
0: En je hebt er nog geen één dus?
2: Ja, ik heb er al één.
0: Oh, je hebt er wel één?
2: Maar mijn zoon is er. Die wil ik ook weer graag in, hè?
0: Ah, dan ga je weggeven.
2: Ik probeer nog een keer weg.
0: Roep. Heel goed. En dan ga je deze weggeven dus?
2: Ja, precies.
0: Nou, dat is goed om te horen. Ben je een beetje... Nou ja, je hebt dus al noodradio. Ben je verder een beetje goed voorbereid qua noodpakket?
2: Ik denk dat ik altijd een beetje heb. Behalve die waterzuiveringspompje.
0: Oh ja. Ja, dan kun je volgens mij met zo'n pompje volgens mij het kanaal in... en dan kun je het water een beetje filteren.
1: Dat is handig.
2: Geef jullie die ook alweer weg?
0: Die geven we niet weg, maar wel de noodradio. Die heb je te pakken.
2: Oké, okay, nou, dat is hartstikke mooi.
0: Maar dat is beloofd, hè, dat je hem dan weggeeft.
2: Ja, ja, natuurlijk.
0: Dan schudden we de hand op, Rudy.
2: Nee, maar een goede bestemming voor.
0: Ja, zeker. Rudy, hartstikke bedankt voor het meedoen. Laat even je gegevens achter en dan gaat het helemaal goed komen.
2: Dat gaan we doen.
0: Dankjewel.
2: Oké, bedankt.

0: The Dire Straits en Walk of Life. Het is 17:15 geweest. Je luistert naar Radio Oost en het is tijd om het maar weer eens te hebben over die grote storing.
1: De problemen bij supermarkt Albert Heijn zijn nog altijd niet voorbij. Sinds zondagmiddag heeft het bedrijf, zoals je vast wel weet, last van een grote storing. Daardoor zijn er op sommige plekken lege schappen en kunnen online bestellingen niet worden geleverd.
0: Naast klanten merken ook voedselbanken in onze provincie de gevolgen van de storing. Gaan we over praten met onze redacteur Tim Woldering. Tim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt een rondgang gemaakt langs verschillende voedselbanken in onze provincie. Onder andere langs die van Zwolle. Wat merken zij daar nou?
2: Ja, zij merken dat het echt wel wat drukker is geworden. Zij zitten dicht bij het distributiecentrum van de online bestellingen. Ja, en die online bestellingen die gaan niet de deur uit. Dus die moeten een kant op. En die worden dan daar bij de voedselbank gebracht. Dus ja, ze merken dat het wat drukker wordt daar.
0: Ja, en heb je enig idee welke spullen er dan binnenkomen of is dat gissen?
2: Ja, dat is een beetje gissen, maar ik ga ervan uit dat het houdbare producten zijn. Dus de vers producten zoals je groenten of vlees. Want ja, die kunnen natuurlijk niet heel lang bewaard blijven, dus die gaan die kant op.
1: En wat hebben voedselbanken daarop bedacht op dat niet houdbare eten? Want er wordt natuurlijk heel veel gebracht, maar niet alles is houdbaar.
2: Ja, de voedselbanken kunnen het onderling nog met elkaar verdelen. Dus als ze dan te veel hebben wat ze niet kwijt kunnen, dan gaat het nog weer naar andere centra toe. En ze kunnen het bijvoorbeeld ook nog weggeven aan kerken. Dat heb ik vanochtend ook nog gehoord. Dat ze het dan of aan een sportvereniging geven. Zodat ze er toch nog van afkomen. Zodat het goed terecht komt.
0: Nou ja, dat kunnen ze doen, maar dat doen ze ook al? Of?
2: Dat weet ik niet zo. Nee. Ik weet dat ze maandag al wat hebben gekregen wat dan meer was dan normaal. Maar ik kan niet zeggen of ze dat nu al hebben gedaan.
0: Nou, dat is in ieder geval de situatie in Zwolle. Maar je hebt ook andere voedselbanken gesproken. Hebben zij dezelfde situatie of zie je dat er andere dingen gebeuren?
2: Nee, dat is echt wel een heel ander beeld. Want van de meeste voedselbanken hoorde ik dat ze eigenlijk nog niets merken. En geen nadelige effecten van de storing, maar ook geen positieve effecten. Dus dat ze niks extra's erbij hebben gekregen.
1: En wat is de stand van de zaak van zaken nu in de Albert Heijn? Is dat opgelost? Of?
2: Ja, de laatste update van de supermarkt is dat de distributiecentra weer zijn opgestart. Maar het kan nog wel even duren voordat de lege schappen weer zijn aangevuld. Het verschilt ook heel erg in het land, in de provincie, bij welke supermarkten er lege schappen zijn of waar niet. En de Albert Heijn is verder niet heel duidelijk erin wanneer alles weer normaal is.
0: Oh nee. En we kunnen natuurlijk stellen dat het misschien wel iets positiefs is voor de voedselbanken dat er dan nu zo'n storing is. Of ja, is dat misschien een beetje gemeen gezegd?
2: Ja, ik zou eigenlijk zelf wel denken van wel, want het voedsel gaat toch nog ergens naartoe en die klanten kunnen hun boodschappen toch nog ergens anders halen. Maar bijvoorbeeld de voedselbank in Zwolle, ze staan er niet om te juichen. Nee. Ze hebben liever dat de voedselketen gewoon normaal loopt. Dat is wat ze mij vanochtend zeiden.
0: Ja, ze hebben liever gewoon dat alles normaal is, maar dat ze natuurlijk wel gewoon genoeg eten krijgen. Ja. Bedankt Tim Woldering dus over de problemen door die storing bij de blauwe supermarktketen. Maar ja, het is toch op zich wel een goed teken dat er dus meer eten komt bij de voedselbank in onze provincie. Tim, bedankt.
3: Tot 7:00 het nieuws van de dag op Radio Oost.

0: in my face.
1: OMC en How Bizarre. Zometeen, ja, even terugblikken op de tweede dag alweer van de Sallandse Wandelvierdaagse. Tot die tijd is het wat mij betreft even tijd voor een feestje. Be

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken? Dat leer je vanavond in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Er blijkt een opvallende link tussen de Duitse wurgmoord op een rolstoelgebonden man en de Almeloze brandweerman met beeldmateriaal van kindermisbruik. Drie mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van 6 en 7 jaar voor cocaïnehandel in Deventer. En vooral rondom Zwolle vallen veel treinen en bussen uit door de regiostaking voor een betere cao. Dat en meer op oost.nl of in de app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
7: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
11: Nu verbouwend opruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: Radio Oost. De dag van Oost.

0: En zo heet die plaat ook, What's a Matter Baby van Ellen Foley.
1: Benjamin Borgman en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: En zo is het alweer avond geworden. 6:07 om precies te zijn. Hartstikke fijn dat je luistert. Ja, we gaan nog even die 6:07 zo'n thema handelen. Want die gaat gewoon nu al over kerstbomen.
2: Ja, nu al over kerst en kerstbomen en alles wat je daarbij kunt verzinnen. Je kunt nog even nummers insturen. En na 6:30 gaan we die wegdraaien.
0: Ja, en welke gaan we dan wegdraaien? Dat is de grote vraag. Nou, jij kunt meedenken via 06-4567-1331. Of gewoon even via onze Facebookpagina. Deze kwam onder andere binnen. Ja, waarom nou deze I Don't Like Mondays? Het is net als Boom Boom Boom van de Benga Boys. De Boomtown Rats.
2: Leuk.
0: Is de
2: leuk.
0: Boomtown Rats.
2: Leuke suggestie.
0: Zeker leuke suggestie. Misschien hoor je die zometeen wel na 6:30. Of misschien hoor je deze.

0: Weekend van Earth and Fire. Want ja, op sommige plekken, hè, door het klimaat kun je wel zeggen, door die droge zomer, hebben op sommige plekken de oogst heeft het iets minder goed gedaan qua oogst van kerstbomen. En op sommige plekken juist weer iets beter. Heb jij een leuke suggestie? Iets wat te maken heeft met kerstbomen, iets wat te maken heeft met aarde? Laat het weten. 06-4567-1331.
1: De Sallandse Wandelvierdaagse.
2: Ja, want vandaag is alweer dag 2 van die Sallandse Wandelvierdaagse. De regen van gisteren heeft plaatsgemaakt voor een zonnetje. En onze verslaggever Bart Kieft was er vandaag de hele dag bij.
0: Ja, en hoe klonk dat? Nou, dat klonk zo.
3: Vrolijkheid en levenslust, dat is wat vanuit het centrum van Raalte Overijssel wordt ingestuurd op dit moment. Op de achtergrond natuurlijk met die Rolte Jongs. Het zijn allemaal gepensioneerde mannen, maar wat een energie. Heerlijk om te zien. Dag 2, Heino dus.
4: Mevrouw, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Kan niet beter, hè, met het weer.
5: Het is hartstikke mooi weer. Ik moet bijna mijn jas uitdoen.
4: Ja, ik sta hier ook helemaal verkeerd in mijn, winterjas nog. Vanochtend was het koud.
5: Een mooi paardje.
4: De zon erbij.
5: Ja.
4: Waar komt u vandaan?
5: Annapolona,
4: dat is Noord-Holland.
5: Ja, dat klopt. Ja. Ik dacht, laat ik eens hier gaan lopen.
4: Dag meneer, waar komt u vandaan?
6: Raalte.
4: Oh, Raalte, gewoon thuiswedstrijd.
6: Thuiswedstrijd.
4: Kent u de weg inmiddels?
6: Zeker weer, ja. Ja.
4: Okay. Kunnen jullie alvast iets spelen? Iets vlot?
7: Zeker, Radar Love.
4: Golden Earring?
7: Yes.
4: Oké, Golden Earring, Radar Love. Geweldig, we gaan eventjes luisteren naar dit gezelschap. Prachtig om te zien natuurlijk. Tocht gehad?
8: Ja, tot nu toe was het mooi.
4: Ja.
8: En ik hoop dat de rest ook zo mooi wordt.
4: Ja, jullie doen de?
5: 20.
4: 20 en
5: in de 30, dus.
8: Kijk eens eventjes mee wie hier staat te spelen in het Hoftheater. En het publiek van de Sallandse Wandelvierdaagse, al die lopers, kijken ademloos toe. Dit is Tim Knol die hier een prachtig optreden geeft in het Hoftheater. En het Hoftheater is een plek waar de lopers dwars doorheen lopen. Ze komen aan die kant, komen ze binnen en vervolgens langs Tim Knol of hier aan de bar een drankje halen. Gaan lekker zitten aan de tafels en dan vervolgens weer naar buiten. En dan lopen wij hier zo naar buiten. Garderobe rechts. De entree, de ingang, de zon tegemoet. En dan vervolgens die kant op richting het centrum van Raalte. De finish van de tweede etappe. Morgen weer een dag. Morgen gaat de Sallandse Wandelvierdaagse naar Luttenberg.
0: Ja, een en al gezelligheid bij de Sallandse Wandelvierdaagse. En ontzettend mooi dat Bart er natuurlijk ook bij was. En je hoorde hem net al zeggen, morgen wordt er inderdaad weer gewandeld. Dan richting Luttenberg. Tot en met vrijdag hoor je alles over die Sallandse Wandelvierdaagse hier op Radio Oost. En dat begint allemaal morgenochtend alweer bij Marcel en Annaneeltje. Bruno Mars nu op Radio Oost en On My Soul.

0: Toch even een rustmomentje in deze uitzending.
1: Kan ook geen kwaad.
0: Nee, kan zeker geen kwaad. Savage Garden was dat hier op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent. Ja, en wat vindt er vanavond en morgen nog allemaal plaats? We hebben het allemaal voor je op een rijtje gezet. Nou, de Yatti-moord, daar gaat het onder andere vanavond over. Ook wel de hippie-moord. Het is een van de bekendste moordzaken uit Hengelo. In 1971 werd Gerrit Wensing doodgeschoten. De daders zijn opgepakt, maar zijn lichaam is nooit gevonden. Nu is het verhaal vertaald naar een theatervoorstelling die vanaf vanavond te zien is in een speciaal gebouwd theaterzaal in een industriehal in Hengelo.
1: Op TV Oost is weer een nieuwe aflevering van het Cultuurcafé te zien. Presentatrice José de Bruin gaat in gesprek met het muzikale duo en tevens tweeling Tangerine.
2: Nu gaan jullie een plaats spelen van jullie nieuwe album Family Tradition of Family Tradition.
3: Family Tradition,
2: Family Tradition, yes. Very British. Ja. Wat verwachten jullie eigenlijk van dat album?
3: Ik vind een album maken vind ik heel erg iets waar ik zelf heel erg trots op moet zijn. En dat ik als ik straks oud ben, dat ik terug kan kijken en ik denk, ja, dit is een heel mooi stukje in mijn oeuvre.

0: Ja, een stukje van Tangerine was dat. Heel mooi om te kijken, Cultuurcafé vanavond op TV Oost. Maar ja, er is vanavond nog veel meer te zien op TV Oost. In Roots vertellen bekende Overijsselaars waar ze zijn opgegroeid en wat hen dat heeft gebracht. Dit keer gaat presentator Bert Eeftink op pad met zanger Thomas Bergen.
1: Ja, hier zat een groot gedeelte van mijn verslaving, ja, toen ik jong was.
2: En wat hield die verslaving in dan?
1: Nou ja, terugkomen van een weekend optredens. En dan was het hier stil. Ja.
2: Zat dan, je alleen boven?
1: Ja. Ja,
2: en dan?
1: In mijn eentje. Dan sliep ik laat. Ja. Als mensen naar hun werk gingen, laat maar zeggen.
2: Ja. Maar dat ging dan gepaard met een drankje, met
1: andere dingen erbij.
2: Drugs.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja.
3: Dat kun je dus vanavond bekijken op TV Oost. En we gaan een blik werpen op morgen. De Tweede Kamer gaat praten over sectes. Het wordt een ronde tafelgesprek. En dat is gekomen door onze verhalen over de stichting Pater Pio in Tubbergen. Samen met Tubantia hebben we een serie verhalen gepubliceerd over de misstanden bij deze secte. Onze redacteur Jan Colijn is morgen bij het gesprek en legt uit wat er gaat gebeuren.
4: Wat er met name wordt besproken is waar de betrokkenen op stuiten. Zowel de slachtoffers als professionele hulpverleners die met sectes te maken hebben. En waar grote behoefte is, is aan een sectemeldpunt. Nederland heeft ooit zo'n sectemeldpunt gehad. Je moet weten, we hebben meer dan 200 sectes in ons land, naar schatting. En dat meldpunt is ooit wegbezuinigd in 2020. Er lagen moties vanuit de politiek. We willen weer een meldpunt terug. Dat is er nooit gekomen. En na onze publicaties samen met Tubantia is die roep om het sectemeldpunt weer heftiger geworden.
0: Ja, andere dingen dan. Defensiebedrijf Thales houdt morgen een kennismakingsdag voor vrouwelijke studenten. Vrouwen zijn nog altijd in de minderheid.

0: die de vaatwasser aansluit. Dus als dat ook om de techniek valt, dan ben ik een vrouw in de techniek.
1: Zeker, sommige vaatwassers die zijn ontzettend moeilijk te bedienen tegenwoordig. Met al die moeilijke knopjes erop.
0: Ja.
1: Dat allemaal morgen dus.
0: En voor FC Twente begint morgen ook de hoofdfase van de Conference League. De Tukkers spelen thuis tegen het Zwitserse FC Thun. Ja, ik zou echt niet
2: zoiets
0: weten. Zoiets. En trainer John van den Brom is duidelijk over de doelstelling.
3: De doelstelling is om door te gaan naar de volgende ronde. Dat is, maar dat denk ik voor alle 36 ploegen die daarin zitten. Die zullen dat zeker voordat het toernooi start. En dat is voor iedereen morgen. Zullen dezelfde doelstelling hebben, denk ik. Ja. Of dat reëel is, dat mogen jullie invullen. Maar ik denk wel dat ook gezien de loting en de wedstrijden die wij in het vooruitzicht hebben. Is dat altijd hetgeen wat je na moet streven. En dat doen we ook. Dat durf ik ook wel uit te spreken. Dus daar gaan we voor.
0: De wedstrijd begint morgenavond om 9 uur en volg je in de Oosttribune op Radio Oost.
1: Ja, en gabbermuziek, Eurodance en trip-hop. Hou je er een beetje van?
0: Nou ja, ik hou wel van Raven en zo. Ja, dat vind ik wel leuk.
1: Nou, misschien hou je dan ook wel van het volgende. Want inderdaad, die muziek waar we het net over hadden, die knallen morgen weer door de speakers van Museum de Fundatie in Zwolle. En in plaats van bier wordt er ranja geschonken. Het museum verandert namelijk in een dansvloer voor een kids rave. Voor kinderen vanaf 5 jaar.
0: Dat is een jonge doelgroep.
1: Dat is zeker een jonge doelgroep. Maar misschien vinden zij het ook wel leuk. Want vandaag konden jonge feestgangers er ook al op losgaan. Zullen we een beetje... grappige muziek draaien.
0: Ja, laten we dat doen.
1: Ja? Nee, laten we het maar niet doen. Pastorale. Ook heel mooi natuurlijk. Lisbeth List. Ja. En Ramses Shaffi.

0: Ja, mooi die grabbermuziek.
1: Prachtig. Heel erg grabber.
0: Ja, zeker. Pastorale Lisbeth List en Ramses Shaffi maakt het bijna 6:30. Zometeen het laatste nieuws in onze provincie. En dan gaan we toch echt kerstliedjes draaien.
1: Nou, ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat komen na 6:30.
0: Zeker, de 6:06 komt er zo aan over de kerstbomenoogst in onze provincie. Daarover straks meer. En natuurlijk het uitgebreide weerbericht met Margot Ribberink.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
0: Bijna 6:50. Je luistert naar Radio Oost. Op dit moment is het 14 graden in Klein-Agelo, 15 graden in Heino en nog maar liefst 17 graden in het mooie Daarle. Hoogste tijd voor het laatste Overijsselse nieuws. Dat krijg je van Sirien.
1: Het was vandaag de eerste stakingsdag in het streekvervoer. De vakbonden FNV en CNV hebben buschauffeurs en machinisten opgeroepen om tot aan kerst iedere week 1 dag het werk neer te leggen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. Buschauffeur Wim hoopt dat hij volgende week niet opnieuw hoeft te staken.
12: Ik heb vanmorgen aan mijn onderhandelaar verteld dat ik toch echt hoop dat er in deze week bij alle partijen enigszins licht gaat branden. En we met elkaar in alle haast tot een overeenstemming kunnen komen. Geen van mijn collega's zit erop te wachten om te staken. Dat is niet onze hobby. Wij willen onze reizigers vervoeren. We willen gewoon zorgeloos ons werk kunnen doen. Maar daar hebben we een goede CAO bij nodig.
1: De bonden en de werkgevers in het openbaar vervoer komen er niet uit wat betreft loonstijging, werkdruk en verdere arbeidsomstandigheden. 3 mannen zijn veroordeeld voor het verhandelen van honderden kilo's coke in Deventer. Ook de bewoonster is veroordeeld. Een van de verdachten beweert dat achter deze cokehandel niemand minder dan drugsbaas Bolle Jos zit. Het Openbaar Ministerie heeft al aangekondigd dat het een aparte criminele winst wil afpakken. De klimaatverandering blijkt invloed te hebben op uitbraken van zowel het West-Nijl-virus en het daaraan verwante Ustu-virus. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Ook in onze provincie zijn er besmettingen geweest met het West-Nijl-virus. In totaal zijn 10 mensen overleden aan de gevolgen daarvan. En Ilse de Lange komt met een nieuwe release van haar hit So Incredible. Het nummer ging recent viraal op TikTok en bereikte zo een nieuw publiek. Eerder verscheen So Incredible alleen op cd en nu voor het eerst op vinyl. Meer op oost.nl of in de app.
0: Nou, het is dat we aan die 6 voor 7 zo gaan beginnen. Anders had ik even So Incredible gedraaid.
1: Ja, lekker nummer is het, hè?
0: Misschien, misschien morgen wel. Moeten we eigenlijk wel even tijd voor maken, natuurlijk. Serien, hartstikke bedankt. Geen files op dit moment, dus we gaan direct naar het weer. Dat doen we met Margo Ribberink. Margo, het weer van vanavond en de komende dagen. Wat kunnen wij allemaal nog verwachten?
13: Nou, een beetje van hetzelfde. Het is vanavond en ook vannacht droog met een wisselende hoeveelheid wolkenvelden, maar zeker ook opklaringen. Toch wordt het niet koud, want de zuidwestelijke wind die weerhoudt de temperatuur ervan heel ver te dalen. Ik denk dat het in Twente afkoelt naar 8 graden, in de Kop naar 10 graden. En morgen met zo'n start gaan we met een zwakke en in de middag matige zuidelijke wind en heel veel zonneschijn weer, vooral in de ochtend, omhoog naar 18 of 19 graden. Dus het wordt nog wat warmer dan vandaag. En ook vrijdag start met zon en een aantrekkende zuidwestelijke wind. 18 of 19 graden wordt het dan. Maar in de middag dan neemt de bewolking toe en gaat het heel eventjes regenen. En daarna draait de wind naar de koele noordwesthoek. En zaterdag en zondag is het duidelijk met die wind een stukje frisser. 14 graden op zaterdag, 12, 13 op zondag. Met zonnige perioden en vooral op zaterdag een enkele bui.
0: Margo, dank je wel weer.
13: Graag gedaan.
0: Fijne avond.
14: De dag van Oost. Radio Oost. De 6 voor 7.
0: Het is de hoogste tijd voor orde, 6 voor 7 over kerstbomen. Want ja, wat was het toch een erg droge zomer. Daardoor hebben sommige kwekers minder goede resultaten behaald dan ze hadden gehoopt wat betreft die kerstbomenkweek. Voor andere kwekers was de droogte juist weer positief. Daarover lees je nog veel meer op oost.nl of in de app van RTV Oost. En de 6 voor 7 gaat daar dus ook over. Heel veel mooie suggesties zijn binnengekomen. Deze kan natuurlijk niet ontbreken. Enorm op Radio Oost en op Huzapan voor kerstmis.

En dat is zeker een applausje waard. Enorm en op Hoezapan voor Kerstmis. In deze 6 voor 7 over kerstbomen kwam binnen via onze Facebookpagina facebook.com/radiooost. En via de WhatsApp kwam deze binnen van Berto, dankjewel. I don't like Mondays van de Boomtown Rats, oftewel de Boomtown Rats. Ja, ja.

Ook telefonisch werden er veel mooie suggesties aangevraagd voor de 6 voor 7 over kerstbomen. Ja, Jeroen van der Boom, eigenlijk elke plaat van hem kan wel gedraaid worden. Toch even gekozen voor één wereld hier op Radio Oost. En een harvest. Ja, op sommige plekken was de oogst niet heel goed. Op andere plekken dan weer wel. Nou ja, Neil Young die heeft over zo'n oogst gesproken. Je hoort hem nu met Harvest.

0: lekker om nu alvast een beetje in die kerst weer te komen. Het duurt nog 72 dagen, maar we blikken nu alvast een beetje vooruit. Onze 6 voor 7 die ging over kerstbomen. Ja, op de ene plek ging die oogst iets beter qua kerstbomen. En op de andere plek in onze provincie ging dat weer stukken slechter. Heeft allemaal met die erg droge zomer te maken. Daarover lees je meer op oost.nl en natuurlijk ook in de RTV Oost. Heb een hele fijne avond en doe alvast die kerstlichtjes aan, hè. Coldplay zingt erover. Dank voor het luisteren.
1: Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in. Of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street. Trying to ride.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken? Dat leer je vanavond in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
7: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
8: Goed voor het water
7: en de biodiversiteit. En die

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
2: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
4: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
3: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïense militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
1: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt.
1: Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost.

Morgenavond speelt FC Twente in de Grolsveste de eerste wedstrijd in de Conference League. Tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Morgenavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken? Dat leer je vanavond in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
4: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
3: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
5: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
3: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lanco Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soja Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lanco Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
8: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.

Morgenavond speelt FC Twente in de Grolsveste de eerste wedstrijd in de Conference League. Tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Morgenavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: En zo draaien we door.
2: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken? Dat leer je vanavond in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn 2 vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
5: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
4: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

Morgenavond speelt FC Twente in de Grolsveste de eerste wedstrijd in de Conference League. Tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Morgenavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Met de muzikale tweeling Tangerine te gast. Hoe maak je een musical over een moord? Jatti gaat in première. En het perfecte biertje schenken? Dat leer je vanavond in het Cultuurcafé Overijssel.
0: Cultuurcafé Overijssel. Vanavond op TV Oost.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
4: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
5: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
3: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajmoussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Morgenavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren over hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met die dienst. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. Die agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Ze sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat, dat is niet bekend. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren een klein containerschip. Alle opvarenden werden gered. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand bij Oman aangevallen. Eén bemanningslid kwam om. Dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan voor de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Intussen komt de bevoorrading van winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden kunnen worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft het UWV er geen vertrouwen meer in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nog toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van de long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knoppeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, vanavond opklaringen. De temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog, geregeld zon, sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
8: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
9: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden, binnen zit Rob Trip.
2: Oud-burgemeester Schuiling is dus in hoger beroep veroordeeld omdat hij masturbeerde in zijn auto. Nou, iedereen die aan die veroordeling een bijdrage heeft geleverd kan ontzettend trots zijn op zichzelf. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Een van de laatste oppositiezenders in Turkije is uit de lucht gehaald. Oud-Europarlementariër Joost Lagendijk woont al jaren in Turkije en wij gaan straks bij hem te raden. Wie krijgt de kat of de hond als we gaan scheiden? En bestaat er ook echt zoiets als een omgangsregeling? Geen grap, morgen staan twee exen tegenover elkaar in de rechtszaal. En een democraat in de VS die zou kunnen gaan winnen van zijn republikeinse tegenstander en dan ook nog eens in Texas, wat is daar aan de hand? En de meer dan bijzondere vriendschap van schrijver Jan Brokken met een uit Rusland gevluchte concertpianist in de jaren 80. Zijn boek van Jan Brokken is daarover nu verfilmd en vanaf morgen in de bioscoop. En de regisseur en de schrijver zijn bij ons hier vanavond. We beginnen met het overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 14 oktober.
2: Duizenden vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog zijn vastgezet in interneringskampen zijn daar ernstig misbruikt. Ze kregen te maken met
3: naakt uitkleden door troepen sadistische mannen met gummiknuppel.
2: En ze werden niet alleen gemarteld.
3: In Limburg werden meisjes meegenomen uit de barakken en echt met geweld verkracht.
2: Veel Nederlanders wilden de vrouwen een lesje leren vanwege hun relatie met de Duitsers.
4: Er was natuurlijk heel veel woede in de Nederlandse samenleving. Er was heel veel behoefte aan dit soort represailles en aan vergelding.
2: Rond 1950 zijn er veel verklaringen van gevangen vrouwen en andere getuigen opgetekend. Maar daar is door de overheid niets mee gedaan.
3: Wat ik zeker kan zeggen is dat het ernstig nalatig is geweest als je dat bewijs hebt en er niks mee doet.
2: De Oekraïense president Zelensky werd met gejuich onthaald in Londen. Zelensky werd ontvangen door premier Burnham, die meeleefde met de slachtoffers van de raketaanvallen van de afgelopen dagen in Kiev.
5: The last few days have been very dark and difficult days for Ukraine.
2: En beloofde ook extra materieel om drones en raketten uit de lucht te kunnen schieten.
5: I'm announcing that we are accelerating the delivery of British air defenses.
2: Zelensky sprak zijn teleurstelling uit over de problemen met het Amerikaanse satellietsysteem en het niet krijgen van inlichtingen. Hij denkt dat Trump daarachter zit.
6: We had also some difficulties what I want to discuss with Andy about Starlink.
2: En opnieuw reden er in delen van Nederland geen of minder treinen en bussen.
7: Inderdaad, toch gestaakt. Wist ik niet.
8: Meestal volg ik het nieuws wel, maar deze keer had ik het helemaal niet meegekregen.
2: Nou, het was deze keer geen actie tegen kabinetsplannen en het ging ook niet
9: om meer salaris.
2: De arbeidsomstandigheden zijn het probleem.
10: Normaal gesproken horen de diensten 8 dagen van tevoren bekend te zijn. Willen ze nou een 4-daagse voorplanning doen? Dat kan dus ook gewoon 24 uur van tevoren worden. Je kan totaal niets meer afstemmen.
2: En intussen zijn de reizigers de dupe van de acties.
11: Je wordt flink gezucht.
12: Ja, flink gezucht, ja.
11: Waarom?
12: Ja, fiets is ook kapot gegaan gisteren, dus ja.
11: Ellende.
12: Precies.
2: Ja, deze vrouw kon wel op haar stalen ros.
13: Vandaag ben ik met de fiets gegaan.
11: Wat vond je ervan?
13: Ja, wel kut aan de ene kant door de kou en door de wind, maar het valt wel mee, het kan ook gewoon.
2: En vanmorgen was het nog rustig bij de distributiecentra van Albert Heijn. Medewerkers mochten eerder naar huis.
14: Er is niks te doen, nog niet. Maar het komt langzaam op gang.
15: Nou, wat gaat u vanmiddag doen met die extra vrije tijd?
14: Ik denk Netflixen.
2: De nachtploeg die gaat straks wel flink aan de bak.
16: En dan gaan we met 120 man zorgen dat we die winkels zo goed mogelijk kunnen bevoorraden.
2: Volgens Albert Heijn moet binnen een paar dagen alles weer normaal zijn. In een supermarkt in Limburg hebben ze geen last van cyberaanvallen.
17: Want hier werken ze niet met AI en is de boekhouding nog op papier.
2: En met pen en een bloknoot houden ze gewoon de voorraad bij.
18: Zo wordt eigenlijk alles met de hand als persoon besteld, dus niks via de computer.
2: En de klanten, die kennen ze bij naam.
19: Goedemiddag, Sjaak.
20: Zie je maar weer dat wij het dan uiteindelijk het beste redden.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
20: We zijn niet zo afhankelijk van grote systemen.
2: Nou, gaan we door naar het nieuws in de krant van morgen, als dat er is. Christian Bonenbakker.
21: Gezocht, oppositiepartijen die willen bezuinigen op zorg, kopt Trouw.
9: Voor het minderheidskabinet is hervorming van de zorg minstens zo'n belangrijke missie als hervorming van de sociale zekerheid. Maar tot nu toe wil geen enkele oppositiepartij er zijn vingers aan branden.
2: Zo dreigt de zorgbegroting volgens de krant een nieuw hoofdpijndossier te worden. Vrijwel de hele oppositie vindt dat het kabinet te ver doorschiet in het invoeren van allerlei eigen bijdragen. Of de ministers Hermans en Sterk een handreiking in hun achterzak hebben, moet morgen blijken in het Kamerdebat.
9: Het AD duikt in de vraag hoe Europa moet reageren op hybride aanvallen. Met sabotage, cyberaanvallen en drones met explosieven probeert Rusland chaos en polarisatie te veroorzaken en de steun voor Oekraïne te ondermijnen. Het gebeurt niet vaker dan 2 jaar geleden, maar de incidenten zijn wel ernstiger.
2: De tijd van doen alsof er niks aan de hand is voorbij. Daarover is iedereen het wel zo'n beetje eens. En sancties die leveren onvoldoende op. Maar keihard terugslaan is gevaarlijk. Want dan zegt Poetin, zie je wel, het Westen is uit op oorlog.
9: Wat dan wel? Je zou Russische tegoeden in plaats van ze te bevriezen kunnen afpakken. Je zou Oekraïne lange afstandswapens kunnen geven. En je zou elke drone kunnen beantwoorden met een drone richting Rusland.
2: En dan zeggen, sorry, we weten van niks, het is niet onze schuld. Het is geen escalatie, zegt een deskundige in de krant. We betalen ze dan met gelijke munt terug. Dezelfde aantallen, dezelfde stijl, dezelfde soort incidenten.
9: Criminelen kunnen steeds meer doen met gestolen persoonsgegevens dankzij AI, zegt cyberofficier van justitie Christa de Pachter in de Telegraaf. Gegevens uit verschillende digitale aanvallen kunnen dankzij AI met elkaar worden gecombineerd.
2: Zo krijgen criminelen een gedetailleerd beeld van hun potentiële slachtoffers en kunnen ze steeds geloofwaardiger phishingmails schrijven die dankzij AI ook steeds beter zijn geschreven. Je bent kwetsbaarder dan je denkt, zegt de Pachter. Ook al heb je als burger wel je voorzorgsmaatregelen getroffen.
9: Dit is geen crisis, is de titel van het nieuwe boek van Hans Stegeman, hoofdeconoom bij de ideële Triodos Bank. De Volkskrant schrijft erover. Het boek rekent af met het idee dat de economie altijd moet groeien. Want de aarde kan het niet aan, de demografie staat het niet toe en de democratie is aan het eroderen.
2: Na de Tweede Wereldoorlog was groei goed, zegt Stegeman in de krant. Er waren huizen nodig, andere eerste levensbehoeften. Maar groeien gaat tegenwoordig steeds moeilijker. En de politiek kan de belofte van verbetering niet meer waarmaken.
9: Het is tijd om het kapitalisme in te ruilen voor een welzijnssamenleving waarin genoeg genoeg is, betoogt Stegeman. Het is niet waar dat groei in het belang van iedereen is. Het is in het belang van de allerrijkste. Een gezonde leefomgeving, dat is in het belang van iedereen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Elton John en Goodbye Yellow Brick Road. In Turkije ging vandaag de tv-zender Halk TV op zwart, op last van de autoriteiten. Het gaat om een van de laatste oppositiezenders in Turkije. Goedenavond, Joost Lagendijk, oud-politicus en woonachtig in Istanbul.
1: Goedenavond.
0: Halk TV, ik heb het vanmiddag nog even opgezocht. Betekent dat Volks TV, klopt dat?
1: Ja, klopt.
0: En doet die zender zijn naam eer aan? Is het een publieke zender?
1: Nou, het is een publieke zender. Hij is gelieerd, of hij was gelieerd aan de grootste oppositiepartij, de JHP. En werd beschouwd algemeen als op dit moment, in ieder geval tot vanmorgen, de belangrijkste oppositie tv-kanaal. En ik weet ook van mijn vrouw, die journalist is, dat ze als nieuws wil volgen, dat ze dat altijd doet op Halk TV.
0: Ja, dus ook bij de familie Lagendijk stond die zender vaak aan toen hij nog in de lucht was.
1: Zeker. Ik heb net nog even gecontroleerd wat je nu ziet. En nu worden er vooral oude programma's herhaald.
0: Maar schets eens, wat was daar tot nu toe te zien? Waren dat dan veel nieuwsprogramma's? Of wat moet je daarbij voorstellen eigenlijk?
1: Ja, nou, op zich was het niet zo heel bijzonder aan Halk TV als het gaat om de programmering. Ze deden wat de meeste Turkse nieuwszenders doen, is het nieuws volgen en vooral veel debatten organiseren. Het grote verschil was dat 9 van de 10 andere tv-zenders zijn op hand van de regering. En Halk TV en een handvol anderen, dat zijn oppositiezenders die dus vooral ook veel tegenstanders van de regering aan het woord laten.
0: Ja. Zeg, en corruptie zou de reden zijn om deze zender te sluiten? Corruptie bij de eigenaar?
1: Ja, klopt. Het gaat dus niet inderdaad om een omstreden programma of een uitzending die over de schreef is gegaan. Het zou gaan om corruptie van de eigenaar. Die zou via een van zijn andere bedrijven in Izmir gebruik hebben gemaakt van omkoping om opdrachten van de gemeente binnen te slepen. Dat wordt hem nu voor de voeten geworpen en daarom is zijn tv-station gesloten. Het is een rare gang van zaken, maar dat is op dit moment wat er bekend is.
0: Ja, want dan bedoel corruptie, verdenking is één natuurlijk, maar de hele zender sluit dus weer iets anders dan.
1: Ja, maar goed, het is een heel ruig besluit. Op een zaak die eigenlijk met die zender helemaal niks te maken heeft.
0: Nee, want corruptie wordt dat vaker gebruikt in Turkije als argument om tegenstanders van de regering aan te pakken.
1: Nou ja, het is ongeveer het sleutelwoord bij de meeste grote politieke zaken van de laatste 2 jaar. Hè. Waarschijnlijk weet je nog wel dat de burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, die zit al 1,5 jaar vast, ook op corruptieaanklachten. De burgemeester van het eiland waar ik woon is een paar weken geleden opgepakt op corruptieaanklachten. Dus corruptie, het gebruik maken van je macht als burgemeester, het geven van vergunningen tegen omkoping, dat is nu de aanklacht die tegen bijna alle oppositiepolitici en nu dus ook tv-kanalen gebruikt wordt.
0: En waarom is dat? Is dat een makkelijke aanklacht? Of schiet dat snel wortel bij Turken die dat horen, die denken, nou ja, dan wie weet is er wat aan de hand?
1: Nou ja, het is een beetje waar rook is vuur. Iedereen weet in Turkije dat het niet uit te sluiten valt, laat ik het voorzichtig zeggen, dat er in verschillende gemeentes met vergunningen gesjoemeld wordt en dat daar een zekere vorm van corruptie plaatsvindt.
0: Ja.
1: Het probleem is natuurlijk nu dat de regering vooral alleen achter oppositiegemeenten aangaat en nog geen enkele regeringsgezinde gemeente laat staan. Het landelijk niveau is onder de loep genomen.
0: En is die regering zelf eigenlijk helemaal brandschoon wat corruptie betreft?
1: Nee, helemaal niet. Ja. Het is al jarenlang bekend dat, met name in de bouwsector, dat is natuurlijk wel een globaal verschijnsel, dat in de bouwsector corruptie veel voorkomt. Dat gebeurt ook in Turkije, ook op landelijk niveau en op veel grotere schaal, want dan gaat het om projecten als bruggen, tunnels en vliegvelden. Dus het komt op vele niveaus voor, maar wat nu vooral onder de aandacht is dat in oppositiegemeenten.
0: Ja. Wat is er nou nog over na het sluiten van deze zender aan kritisch mediageluid in Turkije?
1: Nou ja, steeds minder. Er zijn nu wel weer andere kanalen die rol van Halk TV overnemen, voorlopig. Ik zag Vandaar vooral COSA TV, had ik nog nooit van gehoord. Maar dat is een nieuwe loot aan de boom van onafhankelijke media. Daar werken vooral mensen die vroeger bij Halk TV werkten. Nou, die nemen nu het stokje over. Maar goed, het worden dus steeds minder en ook steeds minder professioneel. Halk TV moet je nagaan, dat was echt een professionele tv-zender. Die hadden de middelen om het op het nieuws goed te volgen en om het de regering ook moeilijk te maken. Ja, dat wordt steeds lastiger.
0: Ja. Zeg, jij zei net, jouw vrouw is journaliste. Ik neem aan, een kritische journaliste, kan die eigenlijk haar werk doen dan?
1: Ja, maar dat is vooral een gevolg van het feit dat ze niet voor Turkse media werkt, maar voor de Zwitserse tv. Dus dat geeft er iets wat meer speelruimte om te doen wat ze wil doen.
0: Nee. Wat jij schetst over dat medialandschap in het land waar jij woont, wat zegt dat over het huidige Turkije en het democratische gehalte daarvan?
1: Nou ja, dat nog steeds, is een verhaal wat zich herhaalt, steeds lastiger wordt om hier werk te doen als journalist. Het is niet alleen nu Halk TV. Halk TV is geloof ik de laatste van 10 tv-zenders die de afgelopen 2 jaar gesloten zijn. Nieuwswebsites die gesloten worden. Dus met de democratie, met de vrijheid van meningsuiting is het beroerd gesteld.
0: Maar is land aan het afglijden? Is dat wat je schetst?
1: Ja, dat is het. Dat zeker op dat punt is het aan het afglijden. En dat heeft er veel mee te maken dat, in mijn ogen, dat de huidige president Erdogan, die moet over anderhalf jaar zijn er, uiterlijk anderhalf jaar zijn er weer verkiezingen. En ik denk dat hij gewoon bang is dat in een eerlijke strijd hij het aflegt tegen de oppositie. En hij doet nu dus zijn uiterste best om het de oppositie buitengewoon lastig te maken om zich te organiseren. En om bijvoorbeeld via de media tot de Turkse bevolking zich te richten.
0: Ja. Is er helemaal geen weerstand in het land zelf tegen dit soort dingen als die gebeuren?
1: Jawel, er is een. Ik sprak pas een vriend van me, die was een tijd niet in Turkije geweest, die was nu weer op bezoek. En die zei, onvrede bij heel veel mensen is heel groot. Dat heeft niet alleen met de vrijheid van meningsuiting en media te maken, maar ook, vergeet niet, met een inflatie van 30% die al jarenlang hier plaatsvindt. Dus mensen zijn ontevreden, hebben de moed een beetje opgegeven. En ja, wachten een beetje af wat er bij de volgende verkiezingen gaat gebeuren. En of dat toch de oppositie erin slaagt om met een alternatief te komen.
0: En denk je dat?
1: Dat zou best kunnen. Dat is het rare van de situatie. Hè? Erdogan heeft zijn uiterste best gedaan om de grootste oppositiepartij te splijten. Maar de opvolger daarvan, onder de naam De Nieuwe Partij, die doet het in de peilingen in ieder geval buitengewoon goed. En het zou best kunnen dat veel mensen uit onvrede over wat er nu vandaag is gebeurd met Halk TV, maar vooral ook over die economische situatie, toch een stem overwegen op de oppositie. Dus het is niet uitzichtloos, maar het is wel tegen.

0: netjes van de meubels. Je regelt tot op de komma alles voor de kinderen. Houdt bij hoeveel je inbrengt bij het kopen van een huis om bij een scheiding ieder misverstand te voorkomen. Maar dan vergeet je een heel belangrijk ding. Naar wie gaat je huisdier als jij en je partner uit elkaar gaan? Morgen staan twee ex-partners tegenover elkaar bij een kort geding in de rechtbank van Almelo. Nadat ze uit elkaar gingen, was volgens haar afgesproken dat zij haar kat op een later moment zou ophalen. Maar nou weigert hij de poes die zij van hem had gekregen als cadeau terug te geven. Wils Langendijk, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: U bent huisdierenmediator. Ik wist niet eens dat dat bestond.
1: Nee, ik ben geloof ik ook de eerste en de enige. Misschien de laatste, hoor. Dat weet ik niet.
0: Wat goed. Het is om te voorkomen dat de rechter de knoop moet doorhakken in zo'n geval en dat u de partijen nog bij elkaar kan brengen. Toch? Zoiets stel ik me daarmee voor.
1: Ja, kijk, en dat is natuurlijk, dat is omdat de rechter uitgaat van de juridische kwalificatie van het huisdier. En dat is, daar doe je misschien het huisdier gewoon ontzettend tekort mee. Hè? Dus ik denk dat zolang je, als je bij de mediator terecht kunt en je kunt daar uitkomen, dan kun je gewoon veel breder kijken.
0: Ja. Zeg, in die zaak waar het nu over gaat, hè, gebeurt dat nou vaker, dat exen tegenover elkaar komen te staan in de rechtbank vanwege het huisdier?
1: Ja, steeds vaker. Er komen steeds meer huisdieren in Nederland. En er zijn ook steeds meer mensen die uit elkaar gaan. Dus ja, het aantal zaken stijgt.
0: Ja. Ja, want ik kom me nog herinneren, Edwin de Roy van Zuiderwijn. Hè?
1: Ja, 2005, heel belangrijk.
0: Daar werd om gelachen, hè, van dat die eiste een omgangsregeling met hun hond.
1: Ja.
0: Maar zijn we nou in de afgelopen jaren daar anders naar gaan kijken?
1: Ja, zeker. Daar zijn hele belangrijke stappen gezet. Waar hij tegenaan liep was dat, wat ik net al zei, de juridische kwalificatie van het hond is een ding. Goed of een zaak, hè, volgens de wet. En inmiddels zijn we 20 jaar zijn we verder. En er wordt nu al veel meer gekeken naar de intrinsieke waarde van het dier, van het huisdier.
0: Wat het dier kan betekenen voor iemand.
1: Ja, dat het dier gevoel heeft zelf. Dat er ook een belang zit in het dier zelf. Kijk, we kijken natuurlijk altijd van wie is de hond, de eigendom. Vervolgens kijken we naar wie heeft de meest affectieve band. Dat is allemaal vanuit de mens gedacht. En dan eindelijk komen we pas bij wat is eigenlijk in het belang van dit individuele dier.
0: Naar wie loopt de hond? Naar wie loopt de hond toe, zou ik zeggen? Als
1: dat is die film, hè, die Screwball comedy, waarin ze inderdaad in de rechtbank.
0: Maar kijkt de rechter daar naar?
1: Nee, de rechter is gehouden aan de juridische kwalificatie van een dier. En dan is het een ding.
0: En van wie het is?
1: De eigendom. Gaat het om, de eigendom. Ja, net als
0: zeker.
1: Met een tafel of met een lamp.
0: Zelfs met die katten, hè, in die zaak van morgen. Speelt dat dan nog mee dat hij daar de afgelopen jaren voor heeft gezorgd, voor de kat?
1: Ja, om te beginnen ken ik die zaak niet, maar allerlei factoren spelen mee. De kat kan aan huis gebonden zijn. Zij moet maar bewijzen dat ze het cadeau heeft gekregen. Het is niet moeilijk te voorspellen zaak, denk ik.
0: Want?
1: Kijk, ik weet niet.
0: Zegt u zij, maar. Zij moet kunnen bewijzen
1: dat het haar kat is. Dat zij hem cadeau gekregen heeft. Dus ik hoop dat ze. Dan moet ze een appje laten zien. Van dankjewel voor het cadeau of zo. Want als hij het betaald heeft. Ja. Ik wil er verder niet op die zaak ingaan.
0: Nee, snap ik. Maar in zo'n soort zaak, zullen we dan maar zeggen. Hè? Ja. Wat probeert u dan te doen? Ja, hoe doet u dat dan?
1: Je legt misschien eerst kort uit hoe de rechter daarna zal kijken. Die zal kijken van wie is deze kat. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om wat is in het belang van deze kat waar die terecht gaat komen.
0: Ja.
1: De katten zijn natuurlijk aan huis gebonden bijvoorbeeld. Die zijn honkvast.
0: Dat is een groot verschil inderdaad. Hè? Want als je denkt van een hond, dat is misschien helemaal niet zo'n probleem om die naar een andere plek te brengen en daar te laten leven. Terwijl katten hechten heel erg natuurlijk aan waar ze leven, waar ze wonen, of niet?
1: Dat kan een ontzettend belangrijk argument zijn. Dat hangt van de kat af, denk ik ook. En inderdaad, van wie de verzorging deed en of de persoon, degene bij wie die nu is, of die thuis is. Het hangt van heel veel dingen af.
0: Ja.
1: Maar dat in mediation, in een gesprek met elkaar, kun je daar wel veel meer naar kijken. Van wat is nou in het belang van dit dier?
0: Ja, en als je er nou niet uitkomt, heeft u dat wel eens meegemaakt?
1: Ja, dan ga je naar de rechter. En dan gaat de rechter in eerste instantie dus kijken van wie is de kat.
0: Ja. En wat is nou het voordeel om naar u te stappen en niet naar de rechter? Als ik nou denk,
1: wij kunnen veel breder kijken. Hè? Met

0: de mensen samen. En dan kun je komen bij... Wees nou de persoon die je kat of je hond denkt dat je bent. Wees groot, wees aardig.
1: Ja. Ja, het baasje blijkt helemaal niet zo aardig te zijn, plotseling.
0: Nou, kijk, een brave hond kan twee volwassen mensen heel onaardig maken. Ja. Tegen elkaar, ja, dat kan.
1: Ja, dat je een soort vechtscheiding krijgt. En dit, vaak zeg je dat gaat over de rug van de kinderen. En nu gaat het over de rug van de hond of van de kat.
0: Ja, dat kan inderdaad. En dan zouden ze eigenlijk ook, in het ergste geval, zouden ze voor straf bij elkaar moeten blijven voor de honden.
1: Ja.
0: Als ze er niet goed doen, als ze er niet uitkomen.
1: Ja. Zeg, en je moet ook natuurlijk heel voorzichtig zijn als het gaat om, een hond die gebruikt wordt als fokdier of zo, hè, als je die in handen krijgt.
0: Want?
1: Nou, dat je daar geen dingen mee doet natuurlijk, zodat er niet meer mee gefokt kan worden. Dat soort zaken.
0: Ah, ja. Ex-partners kunnen elkaar enorm dwars zitten. Dus stel dat er een omgangsregeling tot stand komt, hè, dat de hond dan daar dan waar is. Dan moet je erop vertrouwen dat die partner goed met die hond omgaat.
1: Dat die hond in goede handen is.
0: Ja, en niet gauw laat steriliseren of zo. Ja.
1: Ja. Maakt hij wel eens hele nare dingen mee, wat dat betreft?
0: Ja.
1: Ja. Wilt u daarover praten?
0: Nou, ik weet een voorbeeld waarvan... Ja, dat ging om de as van een hond. En die wisselde dus van huis. Die wisselde van plek iedere keer. En op een gegeven moment werd de een beschuldigd dat die as van de hond had verduisterd en daar as van de kachel in had gedaan.
1: Jezus.
0: Ja.
1: Oh, jee. Nou, ja. Dan valt er weinig meer te bemiddelen, denk ik, toch?
0: Ja.
1: Dat heeft u niet tot een goed einde kunnen brengen, ben ik.
0: Je lacht erop.
1: Nee.
0: Maar dat zijn de drama's, hè?
1: Nee. Ja. Maakt het veel duidelijk, want dat wordt vaak gezegd, hè, van hoe je omgaat in een land met dieren, zegt veel over de beschaving van onszelf.
0: Ja,
1: is
0: absoluut.
1: Is dat eigenlijk ook in de rechtszaal, en als je daar nog net buiten weet te blijven, ook aan de hand, als je kijkt naar mensen die uit elkaar gaan en zelfs over hun huisdieren eigenlijk heel naar kunnen doen?
0: Ja, ik vind dat heel natuurlijk. Mensen in scheiding die kunnen heel naar doen tegen elkaar. En de dieren kunnen daar kan een huisdier een onderdeel van worden.
1: Ja. Zelfs we dit gesprek niet somber willen eindigen, wat zou een lichtpunt kunnen zijn volgens u?
0: Nou, dat heel veel zaken natuurlijk buiten de rechtszaal geregeld worden. Dat heel veel mensen wel in staat zijn om een omgangsregeling met elkaar en de hond te regelen. Dat heel veel mensen dat dus wel kunnen.
1: Ja,
0: dat moeten we niet vergeten. Hè, dat wij zien de.
1: Dat spreekt uit eigen ervaring, uit uw eigen praktijk. Dat u dat veel meemaakt.
0: Ja. Ja. Nou, absoluut.
1: Dat is toch een hoopvol einde van dit gesprek, vind ik.
0: Nee, dat is het ook. En dat boekje, denk ik, kan daar een grote hulp bij zijn. Ik heb dat boekje Wie krijgt last in geschreven, hè? En daar staan heel veel handige formats in. Van hoe maak je een huisdierenplan? Hoe regel je wie er betaalt?
1: Allemaal dus, van tevoren. Moet je gewoon van tevoren regelen. Je moet net zoals je andere... Wat ik zei net, je bewaart jarenlang je bonnetjes van de meubels. Ja. Moet je eigenlijk ook over je huisdier of dieren...
0: Eigenlijk wel, hè. Je zou het op schrift moeten zetten wat er afgesproken is. Ja.
1: Oké. Mag ik u hartelijk danken, Wils Langendijk, huisdierenmediator, naar aanleiding van die zaak morgen die wij op de voet gaan volgen natuurlijk. Dank u wel.

0: Carla Thomas en Baby. Over, wat zal ik zeggen, 2,5 uur is dat, hè? Want 2 uur vannacht, dan gaat de democratische senaatskandidaat James Tallarico tijdens een zogenoemde town hall meeting in gesprek met Texaanse kiezers. Doet hij niet voor niks, want de strijd in het van oudsher republikeinse bolwerk Texas gaat het om veel meer dan alleen een zetel in de Senaat. Het is ook een test voor de politieke machtsverhoudingen onder president Donald Trump. Goedenavond, Victor Pak.
1: Goedenavond.
0: Verbonden aan EW. Ik zeg altijd nog Elsevier's Weekblad, want dat mag niet, hè, EW.
1: Klopt, ja.
0: VS-kenner. Hol van de Leeuw, kan hij zo'n borst nat maken? Hoe moet je dat voorstellen? Heeft hij dan allemaal fijne, geïnformeerde en prettig geïnteresseerde mensen om hem heen? Of mensen die ook scherp slijpen?
1: Vooral dat laatste. Juist het leuke aan zo'n bijeenkomst vanavond in Texas is dat een town hall komt iedereen op af die daar zin in heeft. Het is niet gescript. En dat zorgt altijd in de Amerikaanse politieke tv-geschiedenis voor de leukste en onverwachtste momenten. En als kandidaat moet je dus op alles voorbereid zijn. Want er kan je gevraagd worden hoe duur een brood is in de supermarkt. Tot wanneer je voor het laatst gebeden hebt tot God, bij wijze van spreken. Alles komt voorbij, hoe persoonlijk ook.
0: Oké, dus dat wordt spannend. Spannende tv ook.
1: Zeker, heel leuk tv.
0: Zeg, wie is hij eigenlijk, James Tallarico? Ik denk dat niet veel luisteraars zijn naam eerder hebben gehoord.
1: Nee, en ook veel Amerikanen zelf kennen hem eigenlijk niet. En zelfs veel Texanen zelf is hij nog redelijk onbekend voor lange tijd gebleven. Hij heeft dit jaar echt zijn doorbraak gehad toen hij de democratische voorverkiezingen won. Hij was een oud leraar die in 2018 eigenlijk tegen de verwachtingen in, toen al in een republikeins district voor het lokale parlement in Texas een zetel won. Sindsdien dus ook parlementariër is. Hij is nog heel jong, eigenlijk 37. En dan al voor zo'n functie als senator. Dat heeft toch een bepaalde gravitas, die functie. Mm. Nou, om daarvoor op te gaan is al heel wat. Maar hij staat zowaar in de peilingen voor op zijn republikeinse tegenstrever Ken Paxton. En dat is ongekend, want de Democraten hebben voor het laatst in 1988 een senator senaatsrace gewonnen in Texas. Dat geeft aan, dat is meer dan 3 decennia geleden dat het lukte. En nu staat hij opeens voor in de peilingen.
0: En hoe komt dat? Wat doet hij zo ontzettend goed, blijkbaar?
1: Hij heeft een ontzettend gematigd imago. In die democratische voorverkiezingen nam hij het op tegen een tegenstrever die veel linkser was. En dat slaat niet aan in een staat die zo diep rood republikeins is.
0: En de vleugels binnen de Democratische Partij.
1: Zeker, ja. En hij staat echt pal in het midden. En hij is eigenlijk een beetje. Ja, hij komt wat bleu over op tv. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat vanavond ook gaat doen. Maar toch heeft hij wel een bepaalde jeu bij de kiezer te pakken, doordat hij bijvoorbeeld heel veel in Texas over zijn geloof praat. Hij zegt ook, ik ben christen. Ik kom daar openlijk voor uit. Ik vind dat democraten dat eigenlijk te weinig benoemen als ze gelovig zijn. Dat we daar soms te lacherig over doen als democratische partij. En politiek gezien probeert hij, ondanks alles, toch de samenwerking met de republikeinen op te zoeken. Dus hij zegt in het Huis van Afgevaardigden in Texas, heb ik ervoor gezorgd dat er een prijsplafond komt voor insuline, belangrijk medicijn. Dat was er niet. En ik heb een woningbouwwet die eigenlijk voor meer betaalbare woningen moet zorgen. Die heb ik ook aangenomen gekregen met republikeinse steun. Hm. Dus ik verzet me af en toe tegen republikeinen, maar ik zoek ze ook op om mee samen te werken.
0: Klinkt bijna ongekend in deze tijd, toch?
1: En dat is ook ongekend, maar dat maakt hem denk ik ook heel populair in Texas, omdat je komt daar niet als democraat met een heel links verhaal, dan kom je niet ver. Juist die geschiedenis, Trump won daar 2 jaar geleden met 14% verschil. Dat is echt een heel groot gat. Dat laat zien hoe republikeins die staat in principe is. Ja, dan kan je niet alle republikeinen wegzetten als mensen met wie je niet een gesprek hoeft te voeren of geen wetten mee samen moet opstellen. Want dan word je nooit populair.
0: Maar die moeten dat dan ook maar willen natuurlijk, die republikeinen.
1: Ja, en dat lukt hem dus op lokaal niveau. Als je dan nu kijkt naar de verkiezingsstrijd die gaande is, dan gaat het hart tegen hart. Ja. Daar is echt geen flintertje samenwerking meer. En dat is logisch ook. Maar als je ziet, Ken Paxton, zijn tegenstander.
0: Dat is zijn grote tegenstander.
1: Dat is zijn tegenstander. Daar gaat de keuze tussen voor de Texanen.
0: En een man waar veel schandalen aankleven?
1: Zeker, hij heeft in 2023 een omkoopschandaal politiek gezien overleeft. Terwijl een groot deel van de Republikeinen hem ook weg wilde. Maar Trump ging achter hem staan toen al en dat hielp hem. Dat heeft hem ook in de voorverkiezingen geholpen. Maar vorig jaar bleek dat zijn vrouw van hem wilde scheiden, omdat Paxton vreemd was gegaan. Ze beriep zich ook echt op bijbelse gronden om van hem af te komen. Dat proces loopt overigens nog. Maar hij probeert uit alle macht Tallarico zwart te maken. Hij haalt bijvoorbeeld heel vaak aan dat Tallarico een keer, toen hij nog een stuk jonger was, zei dat Jezus non-binair was. Tallarico is daarop wel ingegaan en zei, ja, dat vind ik zelf ook een beetje cringy dat ik dat ooit heb gezegd. Beetje sociaal onhandig van me. Ja. Dus dat is ook, denk ik, het slimme van Tallarico. Hij loopt niet weg voor dat soort beetje bevreemdende uitspraken. Hij omarmt het eigenlijk. Ja. Hij geeft ze fouten
0: toe. Er werd hier al lacherig gezegd op de redactie, de Henry Bontebal van Texas.
1: Nou, in die zin wel. Het is met eerlijkheid en ook een beroep op zijn geloof probeert hij ver te komen. En dat lukt hem ook. Hij zegt heel vaak, je moet als christen van God houden en van je naast. En dat is wat ik politiek gezien probeer te bereiken. Ik geef om de mensen om ons heen, om mijn buren, om de mensen in de kerk, maar ook voor de kiezers, mijn achterban, die ik probeer te vertegenwoordigen.
0: Ja. Zeg, laat Trump dit allemaal zomaar gebeuren. Een democraat die nu al in de peilingen voorstaat en straks misschien nog wel echt resultaat boekt?
1: Nee, Trump probeert uit alle macht Texas te behouden. Hij is daar half september nog voor een politieke stunt geweest. Hij heeft een hele conventie georganiseerd. Ja. Maar sindsdien eigenlijk zakt Paxton, de tegenstander van Tallarico, verder weg in de peilingen. Omdat Trump ook in die staat die hij nog met zo'n ruime marge won, heel impopulair is geworden. Als je nu kijkt, dan zegt meer dan de helft van de Texanen dat ze het beleid van Trump afkeuren, bijvoorbeeld. En nou ja, vandaag heeft Trump nog uitgehaald naar Tallarico, onder meer genoemd dat hij vegan is, terwijl Tallarico begin dit jaar nog breed lachend op een foto ging ergens in een barbecue tent dat hij aan een kipkluif knaagt. Dus dat geeft ook aan dat Tallarico op dat soort verwijten vanuit de Republikeinen een beetje lollig mee omgaat. Maar Trump doet echt zijn best om Texas te behouden.
0: Ja. Maar als jij nou wat verder kijkt, hè, zou dit voor meer kunnen staan? Want zeker in Europa vraagt iedereen zich al veel langer af natuurlijk, waar is die democratische partij? Is er nou niks of niemand die iets kan stellen tegenover wat Trump allemaal doet?
1: Tallarico is een van die mensen, een van de potentiële vaandeldragers, dat als dit lukt, dan zal er naar hem worden gekeken om het verzet eigenlijk tegen Trump, of eigenlijk een nieuw verhaal te schrijven over hoe democraten om moeten gaan met Trump. En dat is aan de ene kant wat Tallarico doet, fel bekritiseren, maar ook altijd openstaan, dus voor potentiële samenwerking.
0: Maar is natuurlijk wel een hele andere afslag dan wat heel veel andere politici binnen die democratische partij nemen, namelijk dat linkse geluid. Hè? De socialisten noemen ze zichzelf, hè? Wat wij denk ik sociaaldemocraten zouden noemen. Ja. Maar het is natuurlijk anders dan wat jij schetst wat deze man in Texas doet.
1: Klopt, en dat is juist ook wel wat nodig, tenminste wat vermoedelijk gewoon nodig is in Texas, maar in veel meer staten kijk, in grote steden zijn er veel meer links-Amerikanen die daar gevoelig voor zijn. Maar hier in Texas, met veel meer stukken platteland, die wat conservatiever zijn, slaat dit verhaal van Tallarico echt aan.
0: Ja. Oké, jij gaat kijken vannacht?
1: Zeker.
0: Ja. En is dat iets waar dan ook in de VS heel veel mensen naar kijken? Of?
1: Nou, in Texas zelf wel. En het is ook het feit dat CNN dit uitzendt, dus dat het nationaal te zien is, geeft aan hoe belangrijk dit is. Er is inmiddels al meer dan $500 miljoen uitgegeven aan advertentiespotjes, alleen al voor de verkiezingsrace in Texas. En daarmee ligt het op koers om de duurste verkiezing ooit te worden die niet om het Amerikaanse presidentschap gaat. Dat geeft aan hoe groot dit is.
0: En wat er op het spel staat. Oké, Victor, dankjewel. Victor Pak. We hadden het over James Tallarico, dus man van wie we misschien wel veel meer gaan horen.

0: Berry, een love affair. Als begin jaren 80 een uit Rusland gevluchte concertpianist neerstrijkt in Amsterdam, dan ontmoet hij daar de jonge journalist Jan Brokke. Waarna er een hele bijzondere vriendschap ontstaat tussen twee tegenpolen, kun je wel zeggen. Brokke zou er later een roman over schrijven als eerbetoon aan zijn vriend Yuri Egarov. En nu is er de film Yuri. Hier in de studio is de regisseur Sander Burger en de schrijver zelf, Jan Brokke. Welkom allebei. Ja, Sander, ik begrijp dat jij al heel lang met dat idee rondliep voor die film. Waar sloeg jij op aan om dit te gaan doen, om dat boek van Jan Brokke te gaan verfilmen?
1: Nou ja, in eerste instantie het boek. Uiteraard. Ja, ik bedoel, daar begon het mee. En ik kreeg het boek van mijn schoonmoeder en las het nietsvermoedend op vakantie en was enorm geraakt. Zelfs zo geraakt dat ik echt bij het laatste hoofdstuk ontzettend hard moest huilen.
0: En waar zat me dat vooral in eigenlijk?
1: Dat vroeg ik me dus ook af, want dat overkomt me eigenlijk nooit bij het lezen van een boek. Al terugbladerend, het is gewoon, het boek gaat over Yuri, maar elke bladzijde ademt gewoon het verlies van Jan of het gemis van Jan aan zijn hoofdpersoon.
0: Ja. En dat, en die enorme vriendschap die er was.
1: Ja.
0: Ja. Jan, stond jij met... Mag je tutoeren?
2: Ja, natuurlijk, graag.
0: Stond jij meteen handen klappend toen jij dat hoorde, dat hij die film wilde maken van jouw boek?
2: Nou, er waren meerdere regisseurs die het wilden doen. Er waren zeer ervaren regisseurs die heel veel ervaring hadden en ook veel ingangen bij fondsen, filmfondsen. Mm. Maar ja, ze hadden allemaal plannen die niet strookten met de sfeer van het boek. Sander, die was jong, 33 jaar. En ik bij hem direct merkte ik dat hij heel integer was. En dat hij een beeld had welke film hij wil maken. En de film die jij wilde maken was echt over vriendschap.
0: Ja.
2: En ik was direct getroffen door hem. En ik merkte ook dat hij ontzettend veel van muziek hield. En dat die
0: speelde
2: muziek
0: een enorme rol in de film.
2: Ja, en dat hij die muziek ook echt wilde gebruiken in de film. Niet dat het een beetje erbij.
0: Heb je er tegenaan bemoeid terwijl die film gemaakt werd?
2: Relatief weinig. Ik heb Sander alle vertrouwen gegeven. Ik heb de scenario's, de diverse versies, niet gelezen. Hij heeft me wel steeds op de hoogte gehouden waar ze stonden in het traject, zoals wij zeggen. En dat niet, maar ik had er alle vertrouwen in eigenlijk.
0: Dus als jij ons moet uitleggen wie Yuri was, als wij hem niet kennen. Want ik zei net, ja, gevluchte concertpianist, jaren 80.
2: Hij kwam uit de Sovjet-Unie en hij is vooral gevlucht vanwege zijn homoseksualiteit.
0: Mm-hmm.
2: En er gingen geruchten op het conservatorium in Moskou. Het conservatorium zat hij in het laatste jaar. En hij heeft geprofiteerd van een concert wat hij moest geven in moest vallen in Italië en hij is gevlucht. Hij kwam in Nederland terecht, dat over Amsterdam gehoord. En hij had meegedaan aan het Elisabeth Concours in Brussel. Dus hij kende een beetje deze streken. En hij is hier naartoe gekomen. Het was een geniale pianist. Geniaal omdat hij... Het was niet alleen techniek bij hem, het kwam helemaal van binnenuit. Het was een bezield pianospel. Buitengewoon gevoelig, waarmee ik niet bedoel dat het zoet was of sentimenteel. Nee, het kon ook heel erg boosaardig zijn. Maar er zat ongelooflijk veel gevoel achter en visie op de muziek die hij uitvoerde.
0: En veel emotie, hè?
2: Ja, enorm veel.
0: Zeg, dat is Yuri. Sander, jij zit te kijken naar Jan Brokke terwijl je het allemaal vertelt.
1: Ja.
0: En wat is het verhaal van Jan?
1: Ja, nou, het is
0: wat
1: wel
0: jij wil vormgeven in die film tegenover, of samen met dat verhaal van Yuri.
1: Nou ja, eigenlijk toen ik Jan vertelde wat ik met het boek wilde en hij mij de rechten gunde, waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. Toen zei hij, ja, dan, als je dit wil, dan moet je eigenlijk ook Mijn Kleine Waanzin lezen. Want dat is het spiegelroman van In het Huis van de Dichter. En dat gaat over mij. Dus de hele, laat zeggen, achtergrond, background story die in de film zit, komt uit dat boek. En dat is gewoon een uit de klei getrokken Nederlandse man die opgegroeid is in een heel religieuze omgeving. En een kampverleden van zijn ouders en gezin waar hij zelf niet bij was. En dat hij allemaal moest achterlaten en overwinnen.
0: Ja. Zeg, en dan vind jij een Georgische acteur...
1: Ja.
0: Met, mag je zeggen toch, opvallende gelijkenissen met de hoofdpersoon.
1: Ja, en niet alleen qua uiterlijk. Want nee. Het grappige is... Het is onwaarschijnlijk. Dat is Levan Gelbakyani. En hij is heel beroemd geworden. Of tenminste, zijn doorbraak was de eerste film waar hij in speelde. En Then We Danced. Hij is eigenlijk balletdanser. Zat in het tweede jaar van de balletacademie in Tbilisi. Werd gecast voor die film. Die film die ging uit in Cannes. Echt een waanzinnig goede film. Over de hele wereld won die prijzen. Maar in Georgië zelf... Was men niet heel blij met de film, op z'n zacht gezet.
0: Want?
1: Omdat homoseksualiteit daar gewoon echt nog wel een probleem is. Dus de bioscopen zijn letterlijk bestormd. Hij is het land ontvlucht en woont sindsdien in New York. En het bizarre is dat hij was 22 toen hij Georgië ontvluchtte. Yuri was 22 toen de Sovjet-Unie ontvluchtte. Levan woont in New York, heeft onwaarschijnlijke heimwee... En zeker nu, de afgelopen 2 jaar, zijn de situaties in Georgië heel erg verslechterd. Dus hij kan ook gewoon niet terug. Dus het is op alle vlakken zijn die parallellen met de echte Yuri.
0: Hoe ben je op hem gekomen? Want je hebt meerdere kandidaten, denk ik, gehad.
1: Ja, en ook weer niet. Want ik het soort, ja, dat gaat dan tegenwoordig via een internetcasting over de hele wereld. En daar kwamen best wel veel Russische acteurs uit de diaspora.
0: Ja.
1: Maar er zat niemand bij die ik echt overtuigend vond. En in de tweede ronde kwam opeens een filmpje van hem voorbij. Waar hij absoluut niet aan de opdracht had gehouden. Hij zat een beetje arrogant voor de camera te roken. En na 3 seconden dacht ik, dat is hem. Ja, ja. Het is echt,
0: maar de tragiek die aan hem hangt, Jan, wat zegt jou dat? Dat na, wat is het inmiddels, 40 jaar verder?
2: Ja.
0: Het is eigenlijk een soort herhaling van wat er toen gebeurde.
2: Ja, absoluut. Ja. Rusland is niet een vrij land geworden. En voor homoseksuelen is het, geloof ik, nu nog erger dan tijdens het Sovjet-bewind. En ook de acceptatie van homo's in Nederland is aan het teruglopen. Ja. Dus we zijn weer terug bij waar we in begin jaren 80, eind jaren 70 waren. Ja. En toen ging alles open, toen werd het vrij. En in die jaren kwam hij in Amsterdam en heeft er echt met volle teugen van genoten.
0: Mis je hem nog steeds?
2: Ja, want we hadden een hele diepgaande vriendschap. Maar het ging ook ergens over. Yuri was ongelooflijk geïnteresseerd in literatuur, in Russische literatuur, Russische poëzie. We konden praten over muziek. Ik ben absoluut gek op klassieke muziek. Dus we hadden fundamentele discussies. We luisterden ook altijd. We zaten altijd, wanneer we zaten te eten met veel mensen eromheen. Dan stond de muziek aan. En bijvoorbeeld Richter. En luisterde hij ernaar. En dan zei hij, Jan, hoor je dit? Hoor je dit? Denk je dat ik dit ook moet doen? En dat ging het over een bepaalde overgang. Altijd was hij daarmee bezig. Toen Yuri de etudes van Chopin instudeerde als kind, zat zijn moeder naast hem. Hij heeft natuurlijk zo'n typisch Russische, strenge opvoeding gehad om die top te bereiken als pianist. Zat zijn moeder naast hem, stond de partituur stond op de standaard, maar er stond ook een dichtbundel open met Pushkin. En hij zat dan zijn vingers te oefenen, 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. En dan zat hij tegelijkertijd de gedichten van Pushkin te lezen.
0: Ja, hij leeft nog steeds, als ik jou hoor praten.
2: Ja.
0: Ik
2: heb geprobeerd hem levend te maken in het boek. En het is in deze film fantastisch gelukt.
0: Ja. Okay. Hey, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst hier. Vanaf morgen dus voor iedereen te zien in de bioscoop. Yuri, dank jullie. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenacht.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen kunnen alleen ouder worden via een draagmoeder. Maar achter die keuze gaan ingrijpende vragen schuil. Wat betekent het om vader of moeder te worden van een kind dat door een ander gedragen is? En hoe is het om een kind te baren voor iemand anders? Daar praat ik over met mensen die uit eigen ervaring weten wat draagmoederschap betekent.
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
4: Bach's Johannespassion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
13: Heetje Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd.

0: verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk.